Ezechiël, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 18. In het 11e jaar, op de eerste dag van de derde maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte en zijn leger, waarmee is uw grootheid te vergelijken? Met een pijnboom, een ceder van de Libanon met mooie takken, met schaduwrijk gebladerte en een rijzige stam, tot in de wolken reikte zijn top. Het water liet hem groeien. Het grondwater liet hem groot worden. Het stroomde rondom de plaats waar hij geplant stond. En vanuit daar vloeide het in beken naar alle bomen in de vlakte. Dankzij het overvloedige water tierde hij welig. Zijn stam stak boven alle andere bomen in de vlakte uit. Zijn takken waren talrijk en zijn twijgen lang. In zijn takken nestelden de vogels van de hemel. Onder zijn twijgen wierpen de wilde dieren hun jongen. In zijn schaduw woonden machtige volken. Omdat zijn wortel door overvloedig water gevoed werd, was het een prachtboom, met zijn hoogte en zijn lange takken. Zelfs de ceders in de tuin van God waren niet zo hoog als hij. De cipressen hadden niet zulke mooie takken, en de platanen hadden niet zulke twijgen. Geen boom in de tuin van God evenaarde zijn schoonheid. Met zijn volle kroon had ik hem tot een prachtige boom gemaakt. Alle bomen van Eden die in de tuin van God stonden, benijden hem. Maar, zo spreekt de Heer God, hij werd hoogmoedig op zijn stam, verhief zijn kruin tot in de wolken en werd trots op zijn hoogte. Daarom leef ik hem over aan de heerser van de volken. En die zal met hem afrekenen. Vanwege zijn slechtheid ruk ik hem uit. Barbaren, volken die de meeste angst oproepen, zullen hem omhakken en neersmakken op de bergen. In de dalen komen zijn takken terecht. Zijn twijgen vallen gebroken neer in de ravijnen van de aarde. De volken van de aarde zijn uit zijn schaduw weggetrokken en laten hem vallen. Op zijn gevallen stam zetten de vogels van de hemel zich neer en de wilde dieren nestelen tussen zijn takken. Dit alles gebeurt zodat geen boom aan het water meer zal opscheppen over zijn hoogte, nog zijn kruin in de wolken zal steken en niets dat van water leeft nog prat zal gaan op zijn grootte. Want iedereen is bestemd voor de dood en de onderwereld, waar ze het lot zullen delen van de mensen die reeds in de onderwereld zijn afgedaald. Zo spreekt de Heer God. Op de dag dat hij naar het dodenrijk afdaalt, laat ik de wateren van de diepte over hem rouwen. Ik houd zijn stromen tegen, zodat zijn machtige wateren tot stilstand komen. Vanwege hem hul ik de Libanon in een rouwkleed en droge de bomen in de vlakte uit. Ik laat de volken opschrikken door het gedreun van zijn val. Als ik hem laat afdalen in het dodenrijk naar hen die reeds in de onderwereld zijn afgedaald, dan zullen in de onderwereld alle bomen van Eden zich getroost voelen. Het allerbeste van de Libanon, alles wat van water leeft. Ook zijn bondgenoten onder de volken die in zijn schaduw woonden, zullen met hem naar het dodenrijk afdalen, naar degene die door het zwaard zijn gedood. Ook, al was u in pracht en grootheid gelijk aan de bomen van Eden, evenals de bomen van Eden wordt u neergeworpen in het dodenrijk en komt u te liggen bij hen die een vernederende dood gestorven zijn of door het zwaard zijn omgekomen. Zo gaat het met de farao en heel zijn leger. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 32. In het 12e jaar, op de eerste dag van de 12e maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, hef een klaaglied aan op de farao, de koning van Egypte, en zeg tegen hem: jonge leeuw, heerser over de volken, u lijkt op een monster in het water. Door uw neusgaten laat u het water spuiten. Met uw poten brengt u het water in beweging en laat u de stromen kolken. Zo spreekt de Heer God. Ik zal mij net over u laten uitgooien door een menigte grote legers. Ze zullen u ophalen in mijn fuik. Ik zal u op het droge slingeren, u neersmakken in het open veld. De vogels van de hemel zal ik op u neer laten strijken, en ik laat alle dieren van de aarde zich aan u verzadigen. Ik zal uw vlees op de bergen leggen en de dalen vullen met uw resten. Ik zal de aarde drinken met uw vocht, uw bloed over de bergen uitgieten. De ravijnen zullen door uw bloed worden gevuld. Als uw levenslicht gedoofd wordt, bevloers ik de hemel en hul ik de sterren in rouw. De zon verberg ik achter de wolken en de maan zal haar licht niet meer geven. Alle lichten aan de hemel zal ik vanwege u in rouw hullen, en uw land zal ik in het duister dompelen. Godspraak van de Heer God. Vele volken zal de schrik om het hart slaan als ik het nieuws van uw val onder de volken verspreid, tot in landen waarvan u nog nooit gehoord hebt. Vele volken zal ik met verbijstering slaan. Hun koningen zullen de haren te berg rijzen als mijn zwaard rakelings langs hen heen slaat. Ze zullen beven en sidderen van angst en al maar vrezen voor hun eigen leven op de dag van uw ondergang. Want, zo spreekt de Heer God, het zwaard van de koning van Babel komt op u af. Uw leger maai ik neer met de zwaarden van helden uit de meest angstaanjagende volken. Ze zullen de trots van Egypte breken en heel zijn leger vernietigen. En langs de grote stroom zal ik al het vee vernietigen. Mensenvoet, nog dierenhoef, zal ooit nog het water laten bewegen. Ik zal het water weer rustig maken en de stroom laten vloeien als olie. Godspraak van de Heer God. Als ik van Egypte een woestenij heb gemaakt, als het land beroofd is van heel zijn rijkdom, als ik iedereen die er woont heb neergeslagen, dan zal men erkennen dat ik de Heer ben. Dit is een klaaglied. En als een klaaglied moet men het zingen. Over de hele wereld zullen de vrouwen het zingen. Voor Egypte en zijn bevolking zullen ze dit klaaglied zingen. Godspraak van de Heer God. In het 12e jaar, op de 15e dag van de eerste maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, hef een weeklacht aan over de bevolking van Egypte, samen met alle vrouwen van de wereld, en bezing de afdaling van de machtigen naar de diepte van de aarde, waar zij verblijven die in de onderwereld zijn neergedaald. Hoe prachtig u ook bent, farao, daal neer en leg u te rusten bij hen die op een vernederende wijze zijn gesneuveld, tussen hen die door het zwaard zijn gedood. Het zwaard is aangereikt. De vijanden hebben het getrokken tegen Egypte en heel zijn bevolking. Vanuit het dodenrijk roepen de machtige helden de farao en zijn helpers toe. Daar komen ze, om zich te rusten te leggen, op een vernederende wijze gesneuveld, geveld door het zwaard. Daar ligt Assur reeds, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal gesneuveld, gevallen onder het zwaard. Zijn rustplaats ligt in de diepte van de onderwereld, en om hem heen ligt zijn volk begraven, allemaal gesneuveld, gevallen onder het zwaard, zij die angst verspreiden in het land van de levenden. Daar ligt Elam, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal gesneuveld, gevallen door het zwaard, na een vernederende dood afgedaald naar de diepte van de aarde. Zij die angst verspreiden in het land van de levenden, maar die nu hun schande moeten dragen met hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Onder de gesneuvelde heeft hij een rustplaats gekregen, met al zijn volk om hem heen.
Zij zijn allemaal op een vernederende wijze omgekomen, gevallen onder het zwaard. Zij verspreiden angst in het land van de levenden. Nu moeten zij hun schande dragen met hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Daar ligt Mesek Tubal, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal op een vernederende wijze omgekomen, neergeslagen door het zwaard. Zij verspreiden angst in het land van de levenden. Zij liggen niet bij de helden van weleer, die in hun wapenrusting in het dodenrijk zijn neergedaald, en nu met hun hoofd op het zwaard rusten, hun gebeente bedekt met het schild. Deze helden verspreiden angst in het land van de levenden. Maar u, farao, zal gebroken neerliggen te midden van hen, die op een vernederende wijze zijn omgekomen en zijn gevallen onder het zwaard. Daar ligt Edom, met al zijn koningen en vorsten, die al hun krachten spijt neergelegd zijn bij degenen die gevallen zijn onder het zwaard. Ook zij rusten bij hen die na een smadelijke dood in de onderwereld zijn neergedaald. Daar liggen alle koningen van het noorden en de Sidoniërs die neergedaald zijn naar hen die onder het zwaard gevallen zijn. Ondanks de angst die zij om zich heen gezaaid hebben en al hun krachten spijt, liggen zij nu, beschaamd over hun smadelijke dood, bij hen die onder het zwaard zijn gevallen. Zij moeten hun schande dragen onder hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Als de farao al deze doden ziet, zal hij zich neerleggen bij het lot van zijn volk, dat evenals hij zelf en heel zijn leger gevallen is onder het zwaard. Godspraak van de Heer God. Want in het land van de levenden heb ik door hem angst verspreid. Maar nu is hij neergelegd bij hen die smadelijk zijn omgekomen, gevallen onder het zwaard, de farao en heel zijn volk. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 33. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen: als ik het zwaard over een land laat komen, en het volk wijst iemand uit zijn midden aan als wachter, dan moet hij, als hij het gevaar ziet aankomen, op de bazuin blazen en het volk waarschuwen. Als dan iemand wel het signaal hoort, maar zich er niet aan stoort, en het zwaard komt en slaat hem neer, dan is alleen hij zelf schuldig aan zijn vergoten bloed. Hij heeft het signaal van de bazuin gehoord, maar er zich niet aan gestoord. Had hij dat wel gedaan, dan had hij zijn leven gered. Nu komt zijn bloed op hem neer. Maar als de bewaker het gevaar ziet aankomen en geen horensignaal geeft, dan wordt het volk niet gewaarschuwd. Komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis ik het bloed van de wachter op, ook al zou die man gevallen zijn vanwege zijn eigen schuld. Mensenkind, ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld. Alles wat u van mij te weten komt, moet u hun in mijn naam meedelen. Als ik tegen de boosdoener zeg: boosdoener, u zult zeker sterven, en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren, dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld. Maar van u eis ik zijn bloed op. Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt dat hij zijn leven moet beteren, en hij betert zijn leven niet, dan zal hij door zijn eigen schuld sterven, maar u blijft in leven. Mensenkind, het volk van Israël zegt: we gaan gebukt onder onze misdaden en zonden en verrotten daardoor. Voor ons is er geen sprake van leven. Zeg tegen hen: zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, ik wil de dood van de zondaar niet, maar ik wens dat hij zich betert en in leven blijft. Bekeer u en beter uw leven. Waarom zou u sterven, volk van Israël? Mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: als de rechtvaardige zich gaat misdragen, zullen zijn goede daden hem niet meer baten. En als de boosdoener zijn leven betert, zal hij niet door zijn slechtheid ten val komen.

vertrouwen op zijn goede daden. En, zeg ik tegen de boosdoener, u zult sterven. Maar hij betert zijn leven en gaat handelen. Misdraagt zich niet. Dan zal hij in leven blijven en niet sterven. De zonden die hij gedaan heeft, zullen hem niet worden aangerekend. Hij heeft gehandeld naar wet en recht. Hij zal in leven blijven. En, dan zeggen uw volksgenoten, de weg van de Heer is niet recht, maar hun eigen weg is niet recht. Als een rechtvaardige zich afkeert van het recht en zich gaat misdragen, zal hij sterven. En, als een boosdoener zich afkeert van de misdaad en handelt naar wet en recht, zal hij leven. Al zegt u, de weg van de Heer is niet recht. Toch zal ik ieder van u vonnissen naar zijn gedrag, volk van Israël. In het 12e jaar van onze ballingschap, op de 5e dag van de 10e maand, kwam er een vluchteling uit Jeruzalem bij me met het bericht, de stad is gevallen. De avond tevoren was de hand van de Heer over mij gekomen. En 's ochtends, voordat de vluchteling bij me kwam, opende de Heer mijn mond. Ik was niet meer stom en kon weer gewoon spreken. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, de bewoners van die puinen in het land van Israël zeggen, Abraham was maar alleen en kreeg toch heel het land in bezit. Wij zijn met velen en daarom is het land ons blijvend bezit. Zeg dus tegen hen, zo spreekt de Heer God. U eet vlees waar het bloed nog in zit. U slaat uw ogen op naar uw afgoden. U vergiet bloed. En zou dan het land uw blijvend bezit zijn? U voelt zich sterk door uw zwaard. U bedrijft gruweldaden. U onteert de vrouw van uw naaste. Zou dan het land uw blijvend bezit zijn? Zeg hun, zo spreekt de Heer God. Zo waar ik leef, de bewoners van de puinen zullen vallen door het zwaard. Die op het platteland leven, geef ik als prooi aan de wilde dieren. En die in spelonken en holenhuizen

huisgenoten praten over u in de schaduw van de muren of bij de ingang van hun huizen. En ze zeggen tegen elkaar: kom, laten we eens gaan luisteren naar wat de Heer nu weer te zeggen heeft. Ze stromen naar u toe als bij een volksoploop en zetten zich in grote aantallen voor u neer. Ze luisteren naar uw woorden, maar handelen er niet naar. Ze zeggen dat ze hunkeren naar het woord van God, maar met hun hart zijn ze bij hun zaken. U bent voor hen als een zanger die over de liefde zingt, met een mooie stem en fraai snarenspel. Ze luisteren graag naar uw woorden, maar handelen er niet naar. Maar als mijn woorden in vervulling gaan, en dat gebeurt, dan zullen ze erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.

Ezechiël, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 31. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen de herders, zo spreekt de Heer God. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet hun schapen weiden? U eet het vet. U kleedt zich met de wol. U slacht het vetgemeste dier. Maar u weidt de beesten niet. Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken. Het zieke dier geneest u niet. Het gewonde dier verbindt u niet. Het verdwaalde dier brengt u niet terug. En het verloren dier zoekt u niet. U behandelt de dieren hard en ruw. Ze raken verspreid omdat ze geen herder hebben. Ze dienen als voedsel voor de wilde dieren of raken verdwaald. Mijn schapen dwalen rond over alle bergen en hoge heuvels. Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar ze vraagt of ze zoekt. Daarom, herders, luister naar het woord van de Heer. Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, omdat mijn schapen weggeroofd worden, omdat ze ten prooi vallen aan de wilde dieren door

ze geen herder hebben, omdat mijn herders niet op zoek gaan naar mijn schapen, maar alleen zichzelf wijden en niet mijn schapen. Daarom, herders, hoor het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Ik keer mij tegen de herders. Ik zal mijn schapen van hen opeisen en hen zelf als herder ontslaan. De herders zullen niet langer zichzelf wijden. Ik zal mijn schapen uit hun mond bevrijden. Ze zullen hun niet langer als voedsel dienen. Want, zo spreekt de Heer God, ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen. Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn. Zo zal ik omzien naar mijn schapen en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en dichte duisternis. Ik zal ze terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond. Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël, op alle bewoonbare plaatsen van het land. Op goede weidegrond zal ik ze laten grazen. Het hoogland van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen ze worden ondergebracht op goede plaatsen en grazen in welige weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen. Godspraak van de Heer God. Het verdwaalde dier zal ik zoeken. Het verlaten dier terughalen. Het gewonde dier verbinden. Het zieke dier sterken, maar de vette en sterke dieren verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God, ik ga recht spreken tussen het ene schaap en het andere, aan de rammen en de bokken. Is het niet voldoende dat u de beste weide afgraast? Moet u dan nog wat er overblijft met uw hoeven vertrappen? Is het niet voldoende dat u het helderste water drinkt? Moet u dan nog de rest met uw poten bevuilen? De andere schapen moeten dan eten wat uw hoeven vertrapt hebben en drinken wat uw poten bevuild hebben. Daarom, zo spreekt de Heer God tegen hen, ga ik recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Omdat u alles wat zwak is met zijde en schouder wegdrinkt en met de horens stoot, totdat u ze verdreven hebt, kom ik mijn schapen te hulp, zodat ze niet langer verdrukt worden. Ik ga recht spreken tussen het ene en het andere schaap. Dan zal ik over hen één herder aanstellen die hen weiden zal, mijn dienaar David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de Heer, heb gesproken. Dan sluit ik met hen een vredesverbond. Wilde dieren laat ik uit het land verdwijnen, zodat ze veilig kunnen leven in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal mijn zegen uitstorten over hen en over het gebied rondom mijn heuvel. Ik zal het op tijd laten regenen. Weldadige regens zullen het zijn. De bomen in het veld zullen hun vruchten dragen en de akkers zullen hun gewas voortbrengen. Mijn volk zal wonen op zijn eigen grond en erkennen dat ik de Heer ben. Als ik het hout van zijn juk breek en het bevrijd uit de macht van zijn onderdrukkers, dan zullen ze niet langer geplunderd worden door de volken en verscheurd worden door de wilde dieren. Ze zullen veilig wonen zonder dat iemand ze opschrikt. Ik zal het gewas voor hen zo weelderig laten groeien dat men er overal van spreekt. Niemand in het land zal meer van honger omkomen en de vernedering van de volken zullen ze niet langer te verduren hebben. Dan zullen ze erkennen dat ik, de Heer, hun God, hen bescherm en dat zij, het volk Israël, mijn volk zijn. Godspraak van de Heer God. U bent toch mijn schapen. De schapen die ik weid. U bent mijn mensen en ik ben uw God. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 15. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot het gebergte van Seir. Profeteer ertegen en zeg. Zo spreekt de Heer God. Gebergte van Seir, ik keer mij tegen u. Ik strek mijn hand tegen u uit en maak van u een verlaten woestenij. Van uw steden zal ik een puinhoop maken, en zelf zult u een woestenij worden. U zult erkennen dat ik de Heer ben. Omdat u eeuwenlang de Israëlieten vijandig gezind bent geweest, en ze hebt overgeleverd aan het moordende zwaard in de tijd van hun rampspoed, toen aan hun ongerechtigheid een einde gemaakt werd, daarom, zowaar ik leef, Godspraak van de Heer God, zal ik u behandelen als een moordenaar. En bloed zal u achtervolgen. Omdat u er niet voor teruggeschrokken bent om bloed te vergieten, zal bloed u achtervolgen. Ik zal van het gebergte van Seir een verlaten woestenij maken. En wie het waagt er doorheen te trekken of er naar terug te keren, zal ik uitroeien. Ik zal zijn bergen bezaaien met de lijken van gesneuvelden. Op uw heuvels, in uw dalen en uw ravijnen zullen zij vallen, gedood door het zwaard. Ik zal voor altijd een woestenij van u maken, en uw steden zullen niet meer worden bewoond. U zult erkennen dat ik de Heer ben. U hebt gezegd, die twee volken en die twee landen zullen mij toebehoren. Wij nemen de gebieden waar de Heer gewoond heeft in bezit. Zwaar ik leef, Godspraak van de Heer God, de toorn, de jaloezie en de haat waarmee u tegen Israël bent opgetreden, zal ik u vergelden. En in het vonnis dat ik aan u voltrek, zal ik mij aan Israël openbaren. Die beledigingen die u tegen de bergen van Israël hebt uitgesproken, dat ze verwoest waren en u als buit waren toegevallen, die heb ik, de Heer, gehoord. En dat zult u weten. U hebt een grote mond tegen mij opgezet en u schuldig gemaakt aan grootspraak. Ik heb het gehoord. Zo spreekt de Heer God. Ik zal van u een woestenij maken en heel de aarde zal zich erover verheugen, zoals u zich verheugd hebt toen het erfdeel van het volk van Israël verwoest werd. Ik zal u hetzelfde lot laten ondergaan. Een woestenij zult u worden, gebergte van Seir, een heel Edom. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben, Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 38. Mensenkind, richt u tot de bergen van Israël en profeteer. Bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. De vijand heeft over u haha geroepen en gezegd: de oeroude heilige plaatsen zijn ons bezit geworden. Daarom moet u profeteren en zeggen: zo spreekt de Heer God. Men heeft u verwoest en om u heen loeren nu de overgebleven volken om u in bezit te nemen. Met minachting praat men over u. Daarom, bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God tot de bergen, de heuvels, de ravijnen, de dalen, de eenzame puinen en de ontvolkte steden, die geplunderd zijn en een mikpunt van spot geworden zijn voor de volken om hen heen. Zo spreekt de Heer God. Werkelijk, in het vuur van mijn jaloezie zal ik heel Edom en de andere volken vonnissen. Met grote vreugden en vol leedvermaak hebben ze mijn land in bezit genomen en het leeg geplunderd. Daarom moet u profeteren over het land van Israël en tegen de bergen, de heuvels, de ravijnen en de dalen zeggen: zo spreekt de Heer God, omdat u de beledigingen van de volken hebt moeten verdragen. Verklaar ik in mijn jaloezie en woede en zweer ik, zo spreekt de Heer God, waarachtig de volken om u heen zullen op hun beurt hun schande moeten dragen. Maar u, bergen van Israël, zult met bomen begroeid raken en vruchten dragen voor mijn volk Israël, want binnenkort komen ze. Ik wend mij tot u en zal zorgen dat u weer bewerkt en bezaaid wordt. U zult bewoond worden door een menigte mensen, heel het volk van Israël. De steden zullen bewoond en de puinen zullen herbouwd worden. Veel mensen zullen op u wonen en veel vee zal op u grazen. Ze zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn. U zult weer even dicht bevolkt zijn als vroeger. Het zal u nog beter gaan dan voorheen, zodat u erkent dat ik de Heer ben. Ik zal maken dat er mensen op u leven, mijn volk Israël. Het zal u in bezit nemen en u zult zijn erfdeel zijn en u zult het nooit meer kinderloos maken. Zo spreekt de Heer God. Men verwijt u dat de mensen verslindt en uw bewoners kinderloos maakt. Wel nu, u zult de mensen niet meer verslinden en uw bewoners niet meer kinderloos maken. Godspraak van de Heer God. Zo bespaar ik u de spot van de volken en hoeft u de beledigingen van de natiën niet meer te verduren, want u zult uw bewoners niet meer kinderloos maken. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, toen het volk van Israël nog op zijn eigen grond woonde, heeft het die door zijn wangedrag verontreinigd. Zijn gedrag was in mijn ogen even onrein als het menstruatiebloed. Omdat ze bloed vergoten hadden en het land door hun afgoderij verontreinigd hadden, heb ik mijn woede op hen gekoeld. Daarom heb ik hen verspreid onder de volken en zijn ze verstrooid over de landen. Naar hun wangedrag heb ik hen gevonnist. En bij alle volken waar ze kwamen, schonden ze mijn heilige naam, want men zei over hen: dit is het volk van de Heer, en toch heeft het zijn land moeten verlaten. Maar de eer van mijn naam ging mij aan het hart. Mijn heilige naam die door het volk van Israël ontheiligd is onder de volken waar ze gekomen zijn. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Ik ga ingrijpen, toch niet omwille van u, maar omwille van mijn heilige naam, die door u geschonden is bij de volken waar u terechtgekomen bent. Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal ik aan de volken tonen dat ik de Heilige ben. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. Godspraak van de Heer God. Ik zal u terugvoeren uit de volken, u samenbrengen uit alle landen en u leiden naar uw eigen grond.
Ik zal u met zuiver water besprenkelen en u zult rein worden van al uw oneerlijkheid en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vader gegeven heb. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Ik zal u bevrijden van al uw onreinheid. Een overvloed van koren zal ik tevoorschijn roepen en u nooit meer honger laten lijden. De bomen laat ik veel vruchten dragen en de akkers overvloedig gewas voortbrengen. Zo zult u onder de volken niet meer de vernedering hoeven te dragen dat u honger lijdt. Dan zult u terugdenken aan uw slecht gedrag en uw boze daden en u zult van uzelf walgen vanwege uw onrecht en uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, God sprak van de Heer God, weet dat wel. Schaam u diep over uw gedrag, volk van Israël. Zo spreekt de Heer God. Ik zal u reinigen van al uw onrecht, en dan zal ik uw steden weer bevolken en uw puinhopen herbouwen. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt. Het zal niet langer een woeste aanblik bieden voor wie er doorheen trekt. Dan zal men zeggen, dit land dat verwilderd was, is een tuin van Eden geworden. De steden die verwoest en vernield waren, zijn weer ommuurde en bewoonde steden geworden. Dan zullen de volken die om u heen zijn overgebleven, erkennen dat ik de Heer ben. Ik bouw weer op wat vernield was en beplant weer wat verwilderd was. Ik, de Heer, heb gesproken en wat ik zeg, zal ik doen. Zo spreekt de Heer God. Opnieuw ben ik bereid de wens van het volk Israël te vervullen en de mensen zo talrijk te maken als de schapen. Zoals het in Jeruzalem op feestdagen een gedrang is van offerdieren, zo zullen de verwoeste steden weer vol zijn van kudden mensen. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathon.

Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij vervolgen onze voorlezing uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 4 met de titel De reis gaat verder. En het opschrift van dit hoofdstuk luidt Mijn leven vliegt voort en raast als water bij een overstroming. Roeping tot de Maristen van 1839 tot 1855. Op dinsdag 20 augustus 1839 begon Pierre-Julien zijn noviciaatsopleiding onder leiding van pater Pierre Collin, de oudere broer van de stichter. Na 8 dagen begon hij met de 40 leden van de nieuwe Maristencommuniteit aan de jaarlijkse retraite, die werd gegeven door de stichter Jean-Claude Collin. In een brief aan een bevriende priester uitte hij de volgende gevoelens. Ik ben hier nu 2 maanden en ze zijn voorbijgegaan als 2 dagen. Zodra ik aankwam, voelde ik me op mijn gemak. Ik was waar ik thuis hoorde. Eind november werd Aymard, nog novice, als geestelijk leidsman naar het Maristencollege in Belley gestuurd. In februari sprak hij zijn geloften uit als Marist en bleef op het Belley College met de vorming. Zijn abrupte vertrek uit Montenard liet de relatie met zijn zussen niet onberoerd. Zij waren begrijpelijkerwijs zeer gekwetst en konden weinig begrip opbrengen voor zijn gedrag. Pierre-Julien probeerde de emotionele schade die hij had veroorzaakt te herstellen. Hij schreef naar een vriend, pater Brun, om hem te vragen wat tijd met hen door te brengen en hen te troosten. De pijn hield aan. Op 6 september, 2 weken na zijn noviciaat, schreef hij een brief waarin hij hen verzekerde van zijn genegenheid en hen vertelde dat zijn opoffering om hen en de mensen van Montenard te verlaten zeker minder voorstelde dan die van hen. Maar het mocht niet baten. Maandenlang weigerden zij zijn brieven te beantwoorden. In augustus van het volgende jaar smeekte hij hen nog steeds om hem te schrijven. Ook deelde hij hen zijn besluit mee om hen niet te bezoeken. Hij vreesde dat het de kwestie opnieuw zou doen oprakelen. Met de tijd begonnen de wonden te helen, maar de littekens zouden niet snel verdwijnen. Intussen hield Aymard zich bezig met de plichten van zijn nieuwe roeping en wijdde hij zich aan zijn leven van gebed. In zijn spirituele notities vinden we deze aantekening. God heeft mij doen inzien dat ik niet genoeg bad vanuit mijn hart, dat ik te veel redeneerde, dat ik mij veilig kon laten leiden als een kind door eenvoudig het goede te doen dat ik kende en niets meer. In het gebed vond hij de troost die hij bij zijn zussen had gezocht. Vanmorgen verleende onze Heer mij een grote gunst tijdens mijn dankzegging na de mis. Hij vermaande mij krachtig, maar liefdevol, en zei, Ben je bang om je aan mij te hechten? Om de zorg voor je toekomst aan mij over te laten? Aymard had de kracht gevonden om door te gaan. Opnieuw ging zijn gezondheid achteruit. Deze keer werd hij ernstig ziek door een longaandoening.
pater Colin rende naar zijn bed en drong erop aan dat hij niet zou sterven, want dan ga ik ook dood. Aymar herstelde en pater Colin zou hem overleven. Provinciaal. Ter ontspanning speelde hij viool of zat hij aan de piano en vermaakte de gemeenschap met militaire deuntjes. In januari 1845 bevorderde pater Colin hem tot provinciaal overste. Met deze benoeming moest hij zich in Lyon vestigen, in het moederhuis Pilata. Door zijn nieuwe baan had hij weinig tijd voor de muzikale activiteiten die hij op het college gewend was. Hij had een enorme hoeveelheid werk en klaagde dat de dagen te kort waren. Als provinciaal overste ben ik verantwoordelijk voor onze communiteiten in Frankrijk en daarbuiten. En voor mij gaat de zon te vroeg onder. Als provinciaal reisde hij een keer naar het noorden, naar Le Havre, voor het vertrek van 13 religieuzen van de Maristen die naar de missies in de Stille Oceaan werden gezonden. Hij uitte zijn intense verlangen om hen te volgen. Hoe gelukkig zou ik zijn om op buitenlandse missies te gaan, ook al zou ik daar zo weinig kunnen bereiken. Ik zou alles als vanzelf aan God kunnen opofferen. Land, familie, vrienden, kennissen, moedertaal en alles wat ik heb geleerd. En ik zou genoodzaakt zijn opnieuw te beginnen. Wat een heerlijk moment is het wanneer men met één voet op het land en de andere in de boot op het punt staat alles achter zich te laten en alles op te offeren om zich alleen aan God te geven. Dit is sterven. Dat zou mij ten zeerste vervullen van vreugde. Zijn vriend en medemarist, pater Maillet, merkte op hoe vol apostolische ijver Pierre Julien was voor de missies ver weg. God heeft hem echter nooit toegestaan deze droom te volgen. Zijn gezondheid zou de ontberingen van het leven in den vreemde niet hebben doorstaan. Hij was al nauwelijks bestand tegen de winters in Frankrijk. In feite heeft hij zijn zwakke lichaam te vaak tot het uiterste gedreven. Voor ontberingen en opofferingen had hij de missies niet nodig. Nadat hij 2 jaar provinciaal was geweest, werd hij door pater Colin benoemd tot algemeen visitator. Deze functie bracht vele nieuwe en veel eisende verantwoordelijkheden met zich mee. In de daaropvolgende jaren reisde Aymar veel naar de communiteiten van de Maristen in Frankrijk. Ook was hij in de kerken van de streek een veelgevraagd spreker in de vastentijd. Blijkbaar heeft zijn bestuurlijke werk zijn apostolische ijver niet verlamd. Hij stond niet alleen bekend om zijn doeltreffende prediking, maar ook om de manier waarop hij de mensen begeleidde. Toen hij eens een ziekenhuis bezocht, stuitte hij op een oude man die drummer was geweest in het leger van Napoleon en daar voortdurend over opschepte. Op een dag knoopte hij maar een gesprek met hem aan en werd hij al gauw getrakteerd op het verhaal over zijn heldendaden als trommelaar van Napoleon. Terwijl Pierre Julien aandachtig luisterde, herinnerde hij zich al snel zijn eigen heldendaden op het Belley College, toen hij met zijn trommel op en neer marcheerde door de gangen om de jongens te vermaken en hun eenzaamheid te verdrijven. Ik ben ook een trommelaar, zei Pierre Julien tegen de oude soldaat.
Krijg nou wat, antwoordde de man. Een drummende priester. Hoeveel marsen kent u? Vroeg de priester. 14, schoot de soldaat terug. Dan heb je mij verslagen. Ik ken er maar 10, antwoordde Pierre Julien. Daarop wisselden beide mannen verhalen uit over de keizer. Pierre Julien vertelde hoe hij Napoleon door Lamur had zien marcheren bij diens terugkeer uit ballingschap. Tactvol leidde Pierre Julien het gesprek naar Napoleons laatste ballingschap op het eiland Sint-Helena en vertelde hoe de keizer bekeerd werd. Daarop deed de oude soldaat zijn biecht met een traan in de groeven van zijn gelaat en bekeerde zich net als zijn held.

Tijdens de revolutie van 1848 werd het grootste deel van Frankrijk gekenmerkt door geweld en onrust onder de bevolking. In Lyon waren de sociale en politieke onlusten diep voelbaar. De zijde-industrie werd zwaar getroffen door hoge werkloosheid en veelvuldige sluitingen. Sommige religieuze gemeenschappen hadden in hun streven om een deel van de massale werkloosheid op te lossen, zijde-ateliers ingericht waar arme arbeiders een dagloon konden verdienen. De gewone zijdewerkers zagen dit echter als een poging hun banen te ondermijnen door goedkope arbeidskrachten aan te bieden en vernielden de winkels die in een aantal religieuze kloosters waren ingericht. Er braken rellen uit en de economische chaos verspreidde zich over de stad. De religieuze gemeenschappen met hun grote huizen en uitgebreide eigendommen werden het doelwit van de frustratie van de arbeiders. Het gevaar voor de religieuzen werd nog vergroot door een decreet van de voorlopige regering in maart van dat jaar, waarbij alle religieuze congregaties werden verboden. Als gevolg sloten de religieuze oversten hun noviciaten en ontruimden zij hun kloosters. Hun leden werden naar huis gestuurd of naar plaatselijke parochies tot de problemen waren opgelost. In het moederhuis van de Maristen besloten enkele priesters te blijven. Onder hen was Pierre Julien. Op een dag liep hij op straat en stuitte op een groep relschoppers, die toen ze hem bespuugden, riepen: "Daar is een van die priesters, laten we hem in de rivier gooien." Ze grepen hem vast, maar voordat hun enthousiasme hen overmeesterde, riep iemand: "Maar dat is Pater Aymar." Stemmen uit de menigte herhaalden: "Nee, niet doen. Pater Aymar is een vriend van de arbeiders." Er was een ogenblik van aarzeling. Het geroep hield op. Hij werd herkend. Zonder hem los te laten, trok de menigte weg van de rivier en begon aan de klim naar het moederhuis. Hun hoongelach was veranderd in gejuich. Ze begeleidden Aymar terug naar zijn huis en zongen rebelse liederen. Toen ze hem voor de deur afzetten, garandeerden ze zijn veiligheid en die van de andere priesters in het huis door de driekleurige vlag boven de deur van het huis te hijsen. Een paar dagen later, nadat hij van het incident was bekomen, ging Pierre Julien opnieuw de straat op, ditmaal op zoek naar de relschoppers. Hij vond ze en dankte hen voor hun bescherming. Hij schreef zijn zus over het incident. "Ik hoor dat je verontrust was over de gebeurtenissen in Lyon en over mij. Maar weet dat ik steeds veilig was. Ik ben nooit in gevaar geweest. We kregen zelfs een bewaker bij de voordeur. En we gingen zonder enig probleem in onze soutane naar buiten." De lichamelijke conditie van Pater Aymar bleef een punt van zorg. Zijn werk had vaak invloed op zijn gezondheid. Hij vertelde zijn zussen: "De tijd vliegt zo snel voorbij. En elke avond vraag ik me af hoe ik iets afkrijg. Mijn migraines zijn weer begonnen. Het is al een tijdje geleden dat ik er last van had. Je weet dat er tegen migraine praktisch niets te doen is." Tijdens de gevechten van 1848 schijnt hij een beschadiging van zijn gehoor te hebben opgelopen, veroorzaakt door het lawaai van een ontploffend kanon. In de loop der jaren verergerde zich het probleem
en uiteindelijk werd hij aan één kant volledig doof. In de eerste maanden van 1849 bracht zijn werk hem voor het eerst naar Parijs. Hij werkte in het Maristenhuis, maar maakte van de gelegenheid gebruik om het koninklijk paleis van Versailles te bezoeken, dat na de terechtstelling van Lodewijk XVI voor het publiek was opengesteld. Zoals vele geestelijken bleef hij tijdens en na de revolutie een sympathisant van de koningen. Maar tegelijkertijd was hij verontrust over het lot van de armen en de schokkende omstandigheden van de arbeidersklasse. Het was dan ook niet verwonderlijk hem te zien knielen in gebed op de plaats waar koning Lodewijk XVI werd onthoofd en hem naderhand te horen zeggen hoe bedroefd hij die dag was en hoe hij had gebeden voor de heilige Lodewijk XVI. Het was ook tijdens dit bezoek aan Parijs dat hij voor het eerst Raymond de Cuers ontmoette, met wie hij later de geboortepijnen van de congregatie van het Heilige Sacrament zou delen. De Cuers was in Parijs geweest met de pianist en recente bekeerling Herman Cohen. Beiden waren betrokken bij de Vereniging voor Nachtelijke Aanbidding, een organisatie die tot doel had het nachtelijk gebed bij het Heilige Sacrament te bevorderen. Pater Aymar was onder de indruk van de praktijk en de devotie tot het Heilige Sacrament. Het jaar daarop was hij behulpzaam bij het verkrijgen van de nodige toestemmingen van het aartsbisdom Lyon voor een groep leken die in die stad nachtelijke aanbidding wilden organiseren. Een jaar later was hij opnieuw betrokken bij de uitnodiging en bij de vestiging in Lyon van de derde orde van de zusters van eerherstel van moeder Dubouchet. Op 28 januari 1851 wijdde pater Aymar in Lyon de komst in van deze pasgestichte religieuze congregatie, toegewijd aan het Heilige Sacrament, door voor hen de mis op te dragen in hun kapel. Fourvière. Enkele dagen eerder, op 21 januari, had pater Aymar een religieuze ervaring in het heiligdom van Notre-Dame de Fourvière in Lyon. Vanaf dat moment begon hij een idee uit te werken dat hem al enige tijd bezig hield. Het oprichten van een groep mannen die zich zouden wijden aan de aanbidding van het Heilige Sacrament, zoals moeder Dubouchet had gedaan voor de vrouwen. Dit project was al geruime tijd het onderwerp van zijn gebed. Hij zou zijn idee uiteenzetten in een voorgenomen brief aan pater Colin, gedateerd 3 februari 1851. Na diep te hebben nagedacht, veel te hebben gebeden en raad te hebben gevraagd, heb ik eindelijk besloten mijn hart voor u te openen over een idee waartegen ik mij al lange tijd verzet, dat mij voortdurend achtervolgt en mij verwijt doof te zijn voor de stem van God. Het is dit. Op een dag in Fourvière, 21 januari, werd ik sterk getroffen door de gedachte aan. De brief vervolgt met een beschrijving van zijn diepe bezorgdheid over de groeiende noden van Gods volk en hoe de Eucharistie een doeltreffend antwoord op deze noden zou kunnen blijken te zijn. Zijn groeiende waardering voor de Eucharistie, samen met zijn apostolische gevoeligheid, bracht hem ertoe aan te dringen op het feit dat de redenen voor het stichten van een groep mannen gewijd aan de aanbidding
een antwoord waren op de religieuze omstandigheden waarvan hij vond dat ze een oplossing nodig hadden. 1. De geestelijke eenzaamheid van priesters die voor het bisdom werkten. 2. Het gebrek aan geestelijke leiding voor leken. En 3. Het gebrek aan devotie tot het Heilige Sacrament en de schendingen die er tegen worden begaan. Het idee om een groep mannen op te richten voor de aanbidding werd grotendeels ingegeven door apostolische bekommernissen. Pater Aymar zag de Eucharistie als een middel om aan de spirituele behoeften van geestelijken en leken te voldoen. Hij drong er ook op aan dat het Heilige Sacrament op een juiste manier vereerd zou worden en dat het een krachtige bron zou worden voor de spirituele ontwikkeling van de mensen.

derde orde van Maria. Tot dan toe was pater Aymar zeer actief geweest in de derde orde van Maria, waarover pater Colin hem de leiding had gegeven. Leken die verbonden waren aan de Maristencommuniteit en haar spiritualiteit deelden.

dat hij Rome vroeg om officiële goedkeuring van deze groep. Die goedkeuring werd verleend door paus Pius de IX. Aymar was begrijpelijkerwijs opgetogen over het nieuws, maar zeer in verlegenheid gebracht toen hij dit voldongen feit voorlegde aan pater Colin, de algemene overste, die woedend was over het initiatief van Aymar om zonder zijn medeweten of toestemming pauselijke goedkeuring te verkrijgen. Wat voor pater Aymar vaak louter initiatief of gewoon enthousiasme leek, werd door anderen regelmatig geïnterpreteerd als impulsief gedrag. Maar deze keer had hij zonder twijfel de grenzen van het fatsoen overschreden. Het incident maakte bijna een eind aan zijn relatie met de algemeen overste. Kort daarop werd pater Aymar ontheven van zijn leiding over de derde orde van Maria en benoemd tot overste van het Maristencollege in La Seyne-sur-Mer. In de herfst van 1851 verliet hij Lyon met achterlating van zijn vele vrienden en zijn dierbare leden van de derde orde van Maria en vertrok naar het zuiden van Frankrijk. La Seyne-sur-Mer. Het college van Sainte-Marie in La Seyne-sur-Mer behoorde tot het plaatselijke bisdom, maar het beheer was toevertrouwd aan de Maristen. Het college was gelegen aan de Côte d'Azur, ongeveer halverwege Marseille en Saint-Tropez. Onmiddellijk na zijn aankomst begon pater Aymar aan zijn nieuwe opdracht met dezelfde energie en dezelfde vastberadenheid waarmee hij zijn eerdere verantwoordelijkheden op zich had genomen. Deze nieuwe opdracht deed een groot beroep op zijn energie en talenten, want de school was een puinhoop en stond op het punt gesloten te worden. Over die dagen op het college schreef hij: "Mijn leven is een voortdurende opoffering. Van 's morgens tot 's avonds sta ik tot ieders beschikking. Elke minuut wordt er op mijn deur geklopt voor 1000 verschillende dingen. Ik kan geen seconde een boek openslaan, mijn pen oppakken. Ik kan niet eens mijn geestelijke lezing doen. Het is erg moeilijk voor me. O, het is heel verleidelijk om kortaf en abrupt te reageren en een strenge houding aan te nemen. Het zou gemakkelijk zijn om voortijdig te stoppen en afstand te nemen. Maar zo'n gedrag is goed nog liefdadig." Zijn onvermoeibare toewijding wierp vruchten af. Hij was uiteindelijk in staat om de school van een solide basis te voorzien. Kort na zijn aankomst in La Seyne werd hij geconfronteerd met een situatie die zijn leiderschap op de proef stelde. Dit was een direct gevolg van de staatsgreep van december 1851 die Lodewijk Napoleon aan de macht bracht. Grote delen van de bevolking reageerden met sporadisch geweld uit protest. De omgeving van Toulon, waar La Seyne gelegen was, bleef niet gespaard. Op een nacht verzamelde zich een grote menigte die er niet was in geslaagd in Toulon problemen te veroorzaken, als gevolg van de zware militaire aanwezigheid. Gefrustreerd richtte men zijn woede op het Maristencollege dat op korte afstand van de stad lag. Gewaarschuwd voor de dreigende aanval, liet pater Aymar de studenten zich rustig terugtrekken, zonder hen ook maar iets over het gevaar te vertellen. Vervolgens nodigde hij de docenten uit

0: om de nacht gezamenlijk door te brengen in gebed voor het Heilige Sacrament. Pater Aymar beschreef het voorval aan zijn zussen. De mensen hebben jullie gealarmeerd over onze situatie hier. Het is waar dat wij groot gevaar liepen. Ik was bijna afgeslacht en verbrand, samen met de school waarover ik de leiding had. Deze monsters waren werkelijk van plan om met de hoofden van onze jongens te kegelen. Een uur na middernacht, op 7 december, trok 2000 man in de richting van onze school. Ze hadden nog een half uur te gaan, toen ze beseften dat een van hun leiders afwezig was en besloten de zaak uit te stellen tot de volgende dag. Die dag werden wij gered. Een bange kapelaan was mij komen waarschuwen voor hun plannen. De goede God gaf mij vertrouwen in zijn voorzienigheid en ik bleef standvastig. De gevangenissen van Toulon en de forten zijn overvol met gevangenen. 3 dagen geleden werden 40 vrouwen, betrokken bij de opstand, naar de gevangenis gebracht. Het is afschuwelijk om te zien. 2000 rebellen zijn gearresteerd. Zo is mij tenminste verteld. Hoe goed is God dat Hij ons district gered heeft. Degenen die dreigden waren slechte mannen. Ik ben een soort almoezenier, althans voor hen die aan boord zijn van de Généreux, een gevangenisschip, waarvan de kapitein de vader is van een van onze studenten. Ik ga er zondags heen om de mis op te dragen, te preken en deze arme stakkers, ongeveer 300, te bezoeken. We hebben ze medailles gegeven. Sommige van hen zijn veranderd en velen hebben berouw. Ik loop tussen hen door en ze verzamelen zich om mij heen en we praten. Maar hoe triest is het om tegen jezelf te moeten zeggen: onder deze mannen zijn moordenaars, plegers van mijnheid, mannen met bloed aan hun handen. Hun leiders en bazen zijn schuldig aan het profiteren van deze onwetende en vurige mensen van het zuiden. Zijn problemen waren nog niet voorbij. In het voorjaar brak er op de school een mazelenepidemie uit. De weinigen die gespaard bleven, onder wie hij zelf, kregen griep. In een brief aan mevrouw Jordan, met wie hij bevriend raakte toen hij directeur was van de Derde Orde in Lyon en die zijn leven lang zijn geestelijke vertrouwelingen zou blijven, beschreef hij hoe het leven op de school voor hem was. De brief is gedateerd 22 januari 1852. Je wilt dat ik je over mezelf vertel. Mijn leven stroomt en raast als een vloedgolf met veel lawaai. Een onderwijsinstelling brengt zoveel gebeurtenissen en voorvallen met zich mee. God zij gezegend. Dagelijks offer ik mijn eigen behoeften op. Anderzijds is het klimaat goed, de lucht mooi en de omringende natuur is rijk en groen en doet denken aan een eeuwigdurende lente. Ik kan je niet veel vertellen over de gewoonten van het zuiden. Ik ken ze nauwelijks. God heeft deze streek gezegend met gulle zielen. Er zijn hier meer redenen dan bij ons om de kracht van de genade te bewonderen. Want deze zuiderlingen met hun explosieve natuur en hun luchthartige manieren en tedere harten worden heiligen, grote heiligen zelfs. Het is moeilijk voor ons, die uit het noorden komen, hen te waarderen. Maar als God ze onze kant opstuurt, zorgt hij voor de genade. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Elmar, apostel van de Eucharistie. Wij danken heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijssen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg, om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg, wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
1: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
2: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Eén, ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
1: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
2: Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg, altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit de organisatie ook het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
1: Oké, dankjewel om iets over jezelf te vertellen. Zou je ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
2: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. Dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijssen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijssen gebouwd. En de kliniek van Neerijssen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, hè? Ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel, de jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel, dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden, maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan had je nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
1: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
2: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie, ja.
1: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
2: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
1: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
2: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wit-Geel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wit-Geel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
1: Oké. En kan u iets vertellen over de waarde die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
2: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben 3 grote waarden, dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept, waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog een vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
1: Oké, u zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja, de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
2: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die hun rek kraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Maar wij vinden het nog wel belangrijk wat dat jullie thuis deden. Laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
1: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik ga voor mezelf spreken. Ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu. Dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
1: Oké, enorm bedankt, Eddy.
2: Heel graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
2: Succes en van harte welkom.
1: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Ja. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssen. Ik ben van Overijssen.
0: Oké. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè.
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè.
0: Ja,
1: ja, dat is wel... Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Okay, dus toch wel al
1: eventjes.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. Er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat zo wat terugkomt. Maar de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè. Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
0: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
0: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan?
0: Wat
1: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké.
0: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
0: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
0: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
0: Want ik moet dikwijls iets reviseren, hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
1: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
0: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
0: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
0: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
0: Want... Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Oké, ja.
0: Dan was het de moment om naar hier te komen. Ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà Maria, hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
0: Het kan toch niet anders?
1: Ja.
0: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
1: Nee.
0: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
0: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
0: Maar ik heb er eentje verloren, hè?
1: Oké. Okay.
0: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
0: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
0: Wat lief?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
0: In Opwijk is die priester.
1: Oké. Okay.

0: Rij je 5 parochies, hè? Dat is niet zo.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
0: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè? En mijn vader, dus nu ben ik al ver weg, hè? Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké.
0: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
0: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
0: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
0: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt. Maria, met ons te willen spreken...
0: Dat heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat aan mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja. Oké. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelfs niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert die? Allee, bon. Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En ja, veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Ja, zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk, dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over zeggen?
1: Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neerijssen. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, houtbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja, ik woon in Huldenberg, dus om 50 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale. Het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging. Ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen. Je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekke pijn. Hè? Dat is toch, ja. Die band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen. Hè?
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 85 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35e graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar met een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing. Hè?
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja, ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat hier goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik in dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ja, ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Maar dat is niet zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schietgebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag. Maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, okay, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Okay. Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Twee toevallig hier wonen.
0: Oké. Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Boah. Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke posten, ik weet het al, maar ik ken daar niks van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
0: Al u heeft gewoon een DAB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan wij verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germijn, zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germijn, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpneuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. Okay. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft nu mij Ter Mere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germijn, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator Wonen en Leven. Wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie. Ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor dit getijdengebed. De lezingendienst van maandag in de zevende week van Pasen. We beginnen dit getijdengebed met psalm 67 als openingspsalm, die u kan volgen op pagina 664 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u meevolgen op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 1011. Pagina 1011. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid,

Het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door tengelen, Heer. Het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, Hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugde boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof, uw grote naam. Hij nadert, onze God, en zwijgt niet meer. Alleluia. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion de volschone straalt zijn luister. Hij nadert, onze God, en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit. En rond hem woedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde. En daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Alleluia. Brengt God het offer van uw lof. Alleluia. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga. Hoor, Israël, waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud. De duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Brengt liever God het offer van uw lof. Volbrengt de Allerhoogste uw geloften. Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt God het offer van uw lof. Alleluia. Barmhartigheid verlang ik, en niet uw gaven. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Alleluia. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge al maar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt, en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen, gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond.
Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet, of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt. Want anders grijp ik u, en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Barmhartigheid verlang ik, en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Alleluia. Mijn hart en heel mijn wezen, alleluia, gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Alleluia. Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus doet een beroep op de keizer en wordt voor koning Agrippa geroepen. Na aankomst in zijn provincie reisde Festus 3 dagen later van Caesarea naar Jeruzalem, waar de hoge priesters en de voornaamste van de Joden hun aanklacht tegen Paulus bij hem indienden. Zij verzochten hem bij wijze van gunst, die ten nadele van Paulus bedoeld was, dat hij hem naar Jeruzalem zou laten komen. Zij beraamden alvast een hinderlaag om hem onderweg te vermoorden. Festus antwoordde echter dat Paulus in Caesarea gevangen bleef, maar dat hij zelf van plan was spoedig te vertrekken. Laat dus de aanzienlijkste onder u, zo zei hij, met mij meegaan, en als er iets verkeerds met die man is, een aanklacht tegen hem indienen. Nadat hij hoogstens 8 of 10 dagen in hun midden vertoefd had, ging hij naar Caesarea, waar hij de volgende dag rechtszitting hield en Paulus liet voorleiden. Zodra deze aanwezig was, gingen de Joden die van Jeruzalem waren gekomen om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen hem in, die ze echter niet konden bewijzen. Paulus hield vol dat hij noch tegen de Joodse wet, noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven had. Festus echter, die de Joden een gunst wilde bewijzen, richtte het woord tot Paulus en zei: Zijt ge genegen naar Jeruzalem te gaan, om daar in deze zaak in mijn tegenwoordigheid terecht te staan? Maar Paulus antwoordde: Ik sta hier voor de rechtbank van de keizer, en hier moet over mij geoordeeld worden. Tegen de Joden heb ik niets misdreven, zoals ook gij zelf heel goed weet. Indien ik werkelijk schuldig ben en iets gedaan heb waar de doodstraf op staat, weiger ik niet te sterven. Maar als van hun beschuldigingen niets waar is, dan heeft niemand het recht mij bij wijze van gunst aan hen uit te leveren. Ik beroep mij op de keizer. Na overleg met zijn raad verklaarde Festus: Op de keizer hebt ge u beroepen. Naar de keizer zult ge gaan. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea en maakten hun opwachting bij Festus. Tijdens hun verblijf al daar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor met de woorden: Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, tegen wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden, toen ik in Jeruzalem was, een aanklacht hebben ingediend, met het verzoek hem te veroordelen. Ik heb hun te verstaan gegeven dat de Romeinen niet gewoon zijn iemand bij wijze van gunst uit te leveren, voordat de beklaagde
tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft zich tegen de aanklacht te verdedigen. Zij kwamen dus hierheen en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden en de man laten voorleiden. Toen de aanklagers om hem heen stonden, brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden waar ik op gerekend had. Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus is in hoger beroep gegaan en wilde daarom tot de uitspraak van zijn majesteit in bewaring gehouden worden. Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden, totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Agrippa zei tot Festus: ik zou zelf die man wel eens willen horen. Morgen zult je hem horen, antwoordde deze. De volgende dag verschenen Agrippa en Bernice met grote praal en gingen, begeleid door de bevelhebbers en de aanzienlijkste mannen van de stad, de audiëntiezaal binnen. Festus liet Paulus voorleiden en sprak als volgt: koning Agrippa en gij allen hier met ons aanwezig, daar ziet ge nu de man over wie heel het volk van de Joden zich in Jeruzalem en hier tot mij gewend heeft, schreeuwend dat hij niet langer in leven mocht blijven. Ik kwam echter tot de bevinding dat hij niets gedaan heeft wat de doodstraf verdiende. Maar omdat hij zich op zijn majesteit beriep, heb ik besloten hem door te zenden. Iets bepaalds kon ik de Heer niet over hem schrijven. Daarom heb ik hem nu voor u doen brengen, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, in de hoop na het onderzoek iets te kunnen schrijven. Het heeft, dunkt me, geen zin een gevangene door te zenden zonder tevens de beschuldigingen te vermelden die tegen hem zijn ingebracht.

Wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Alleluia. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Alleluia. Tweede lezing, uit een brief van de heilige priester Johannes van Avila. Het leven van Jezus moet in ons zichtbaar worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle bemoediging. Hij bemoedigt ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen moed in te spreken in al hun noden, dankzij de steun die wij van God ontvangen. Want wij delen overvloedig in het lijden van Christus. Maar zo worden wij door Christus ook volop bemoedigd. Dit zijn de woorden van de apostel Paulus. Driemaal is hij met stokken geslagen, vijfmaal gegezeld, eenmaal gestenigd en voor dood blijven liggen. Hij werd door mensen van alle soort vervolgd en gefolterd met allerlei kwellingen en zware inspanningen. Niet één of twee keer, maar zoals hij elders zegt, voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Te midden van al deze ellende mocht Paulus niet. Hij beklaagt zich niet over God zoals zwakke mensen doen. Hij is niet bedroefd zoals mensen die op eigen eer en genoegen gesteld zijn. Hij smeekt God niet hem van zijn lijden te verlossen, zoals mensen doen die de waarde ervan niet kennen en er dus niets mee te maken willen hebben. Hij kleineert het lijden niet als iemand die het onderschat. Integendeel, hij wijst iedere onwetendheid en zwakheid af. Hij prijst in zijn ellende God en dankt de schenker daarvan als voor een uitstekende weldaad. Hij acht zichzelf gelukkig, omdat hij iets mag lijden voor de eer van hem die wonderlijk zoveel smaad geleden heeft om ons van de smaad te bevrijden, waarin wij door de zonde waren verstrikt. Hij heeft ons verheerlijkt en geëerd met zijn geest, toen wij tot Gods kinderen werden aangenomen, en ons in zichzelf en door zichzelf het onderpand en het teken van de hemelse vreugde heeft gegeven. Mijn geliefde, laat God je de ogen openen om de weldaden te zien die Hij ons schenkt bij het leed dat de wereld verwerpelijk vindt. Hoeveel eer valt ons te beurt bij deze schande, als wij Gods heerlijkheid zoeken. Hoe groot is de heerlijkheid die na het tegenwoordige verdriet voor ons is weggelegd? Hoe lief, vriendelijk en zacht zijn de armen die God naar ons uitstrekt om ons te ontvangen, als wij in de strijd voor Hem gewond zijn. En dit overstelpt ons zonder twijfel met een zoetheid die ver uitgaat boven al de gal die wij hier op aarde met al onze inspanningen kunnen veroorzaken. Als wij dit beseffen, zullen wij naar deze omarming verlangen. Want wie niet verlangt naar Hem, die volmaakt vriendelijk en beminnelijk is, weet helemaal niet wat verlangen is. Als deze genoegens je aantrekken, als je dit wilt zien en ervan genieten, weet dan dat er hiertoe geen betere weg is dan het lijden. Dat is het pad dat Christus en al zijn vrienden gegaan zijn. De Heer noemt het de smalle weg, maar die leidt recht naar het leven. Hij leert ons, als wij bij Hem willen komen, moeten wij de weg volgen die Hij gegaan is. Gods Zoon neemt de weg van de vernedering. Het past dan niet dat de mensenkinderen de weg zoeken van de eer.
want de leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer. Geve God dat onze geest nergens rust vindt en geen ander voedsel zoekt in deze wereld dan in het lijden bij het kruis van de Heer.

Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Alleluia. Al gaan wij ook ten onder, naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. Opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Alleluia. Laat ons bidden. God, wij vieren de heilige paus en martelaar Johannes en gedenken hoe gij hen beloont die zich aan u toevertrouwen. Wij vragen dat uw volk de heilige in ere houdt en navolgt in hun standvastigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem virginem Mariam perpetui capiamus gaudiam vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Een nieuwe week is gestart vandaag op deze maandag 18 mei. Er gaat wat veranderen, beste luisteraars, hier in de uitzending van Elke Dag Telt. U gaat niet meer alleen mijzelf horen, Marian, maar ook collega Marieke. Marieke, ja, welkom bij het team van Elke Dag Telt.
1: Dank je, Marian.
0: Ja, beste luisteraars, bij de redactie is er besloten geweest dat we vanaf nu afwisselend het programma 's morgens gaan kunnen presenteren. Dat u ook in de namiddag hoort natuurlijk. Elke dag tussen 7:30 en 8:30 en tussen 16:00 en 17:00. Ja, Marieke, dat is toch voor jou een kleine aanpassing? Een nieuwe taak erbij bij de redactie?
1: Ja.
0: Heel spannend.
1: Ja, zeker wel. Het is een nieuw programma waar ik mede verantwoordelijk voor mag zijn. Elke dag 's ochtends hier zijn voor de live uitzending. Dat is zeker een aanpassing, maar ik kijk er enorm naar uit.
0: En we gaan er zo dadelijk nog verder over spreken, beste luisteraars. Maar naar goede gewoonte starten we eerst met muziek. Vandaag starten we met een lied tot Onze Lieve Vrouw, gezongen door Natacha Saint-Pierre en Baptista Acquaviva, Vierge Marie.

0: En u hoorde Natacha Saint-Pierre en Battista Acquaviva met een prachtig lied Tot Onze Lieve Vrouw. Ja, beste luisteraars, we hebben het daar juist bij het begin van onze uitzending gezegd. Vanaf nu gaat u verschillende stemmen kunnen horen in de uitzendingen van Elke Dag Telt. We zullen nu een groter team zijn voor het voorbereiden van deze uitzendingen die u wekelijks van maandag tot en met donderdag kan beluisteren hier op Radio Maria. Marieke en ik zullen elkaar afwisselen voor de presentatie van dit programma. En ja, Marieke, je kijkt er wel naar uit?
1: Ja, zeker wel. Ik kijk er naar uit om dit te mogen doen. En het is misschien ook goed om te zeggen, vandaag doen we het samen. Kunnen jullie ons alle twee horen? Maar daarna zullen we elkaar afwisselen. Dus het zal ongeveer een week door Marianne gepresenteerd worden en dan de week daarna door mij.
0: Ja, en af en toe zullen we uiteraard op feestdagen en bijzondere momenten ook nog samen achter de micro kruipen, Marieke. Dat is altijd wel plezant. Ja, Marieke, je hebt ondertussen al iets voorbereid. Daar gaan we na de muziek naar luisteren. Maar kan je al een tipje van de sluier openen voor de luisteraars?
1: Zeker. Het is namelijk zo, misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord, dat de paus binnenkort naar Spanje trekt. En speciaal daarvoor is er een lied geschreven en daar gaan we het straks over hebben.
0: Maar eerst nog wat andere muziek, beste luisteraars. Stad van God van Sela.

0: Stad van God, een lied van de groep Sela. Ja, beste luisteraars, paus Leo gaat naar Spanje in juni. Dat klopt, hè Marieke?
1: Dat klopt helemaal. Van de 6 tot 12 juni trekt de paus naar Spanje. En er is natuurlijk van alles gepland. Ontmoetingen, grote bijeenkomsten. Vooral met jongeren. En het zijn zo een aantal van die jongeren, een groep jonge christelijke jongeren, die een lied geschreven hebben, speciaal voor zijn komst. Het heet in het Spaans Alza la Mirada, wat zoveel betekent als hef je ogen op. En we hebben ook een deel van de tekst voor jullie, beste luisteraars. Het gaat als volgt. Ik hef mijn ogen op naar Jezus. Ik hef mijn ogen op, gericht op het kruis. Wanneer ik naar de hemel kijk, wordt alles nieuw in zijn licht. Ik hef mijn ogen op. Ik ben niet gemaakt om naar de grond te kijken. U hebt mij geschapen om naar de hemel te kijken. Dat is al een deel van de tekst van het lied geschreven speciaal voor de komst van paus Leo naar Spanje.
0: En ik stel voor, beste luisteraars, dat we daar nu naar luisteren. Naar ja, zeg maar de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo naar Spanje eind volgende maand.

0: Hef je ogen op. Dat is het lied dat u zojuist heeft gehoord, beste luisteraars, de officiële hymne voor de reis van Paus Leo naar Spanje. Voor het lied zei ik eind van de maand juni, maar dat klopt niet. Marieke, wat zijn de data?
1: Hij gaat naar Spanje van 6 tot 12 juni.
0: Ja, dat klopt, want eind van september dan weer, dan gaat hij naar Frankrijk reizen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, beste luisteraars. En er was nog iets bijzonders aan dat lied, hè, Marieke?
1: Ja, absoluut. De opname die we zojuist gehoord hebben, dat was een opname met 1700 zangers die allemaal samen het lied gezongen hebben, waarbij het de bedoeling is dat het zoveel mogelijk al verspreid wordt over Spanje, zodanig dat iedereen het kent en dat dan elke keer als de paus ergens naartoe gaat, dat ze dan allemaal samen het lied kunnen zingen.
0: Ja, beste luisteraars, wij zullen het ook regelmatig hier laten horen op Radio Maria. En natuurlijk, ja, kan u de volledige apostolische reis van Paus Leo naar Spanje kunnen meevolgen via de uitzendingen van Radio Vaticaan tijdens die dagen, tijdens die week van 6 tot 12 juni.
2: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En ja, beste luisteraars, vergeet zeker niet onze Mariathon. En meer informatie daarover kan u terugvinden op onze website radiomaria.be. Op de hoofdpagina vindt u een banner met de verschillende uitzendingen die daartoe zijn gericht op deze Mariathon. Over de projecten die u in het verleden heeft kunnen ondersteunen. Hoe staat het daarmee? Dat vinden we ook heel belangrijk om nieuws over die projecten aan jullie te geven. En ook natuurlijk, wat zijn de nieuwe projecten die de wereldfamilie van Radio Maria wil ondersteunen in 2026 en ook een deel 2027. Woensdagavond om 17:30 kan u luisteren naar een uitzending van De Rots in de Branding. En daar gaan we het hebben over... ja, enkele projecten uit het verleden. Als ik mij niet vergis, zal het gaan over de stand van zaken voor Radio Maria in Irak, Nazareth en in Libanon. Heel speciaal natuurlijk wordt er aandacht besteed aan hoe de oorlogssituatie in deze regio's gevolgen heeft voor de werking van Radio Maria daar. Woensdag dus om 17:30 op Radio Maria en natuurlijk ook achteraf te herbeluisteren of reeds zelf nu te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding. En Marieke, komende week kunnen de luisteraars ook in Elke Dag Telt enkele nieuwe projecten van de wereldfamilie ontdekken, hè?
2: Inderdaad, we gaan het de komende uitzendingen zeker nog hebben over de Mariathon en over de projecten die nu lopend zijn. We kunnen alvast zeggen dat de Amerika zal passeren.
1: Fantastisch. En beste luisteraars, vergeet niet, voor elke weldoener wordt er ook een kaarsje aangestoken voor de intenties van deze persoon. Aarzel niet om door te geven dat u de Mariathon wenst te steunen. U kan daarvoor bellen, dat mag zeker. Onze vrijwilligers en telefonisten staan klaar om uw telefoontje op te nemen en uw gift te noteren. Dat kan tijdens de openingsuren van Radio Maria op het nummer 016 41 47 47. En dat mag natuurlijk ook door een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. Uw gift wordt dan genoteerd en uw kaarsje wordt dan aangestoken. Aarzel niet om tijdens deze maand, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, ook zeer speciaal de Mariathon van Radio Maria te ondersteunen.

0: Wunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
1: Noch nie. Een lied van Johannes Hartel en Vrienden. Beste luisteraars, nog even over paus Leo. Want het Vaticaan heeft deze zaterdag officieel bekendgemaakt dat paus Leo de 14e van 25 tot 28 september naar Frankrijk zal reizen. Matteo Bruni, directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, zei dus op zaterdag 16 mei: op uitnodiging van het staatshoofd en de kerkelijke autoriteiten van het land, evenals van de directeur-generaal van UNESCO, zal de Heilige Vader Leo de 14e van 25 tot 28 september 2026 een apostolische reis naar Frankrijk ondernemen, waarbij hij het hoofdkwartier van die organisatie zal bezoeken. En daarmee bevestigt hij het vooruitzicht van deze reis, die al 10 dagen geleden eigenlijk al door het Franse episcopaat was aangekondigd. U moet weten, beste luisteraars, voorlopig wordt door het Vaticaan nog geen enkele stad vermeld. Maar de Franse bisschopconferentie had op 6 mei al haltes in Parijs en Lourdes genoemd. Andere bronnen spreken ook over een mogelijke tussenstop in het bisdom Metz, met een bezoek aan Schichazelle, de stad van de eerbiedwaardige Robert Schuman, een van de stichters van de Europese gemeenschap. En kardinaal Jean-Marc Avelin vertrouwde toe aan een journalist het volgende. In de gesprekken die ik sinds zijn verkiezing met de paus heb gehad, begreep ik al snel hoe geïnteresseerd hij was in zo'n reis. Wat de kerk in Frankrijk beleeft, haar missionaire dynamiek, maar ook de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd, interesseert hem bijzonder. Paus Leo komt naar Frankrijk, dat is echt een grote vreugde, maar ook een grote verantwoordelijkheid, zegt hij. De Conférence des Évêques de France, de bisschoppenconferentie van Frankrijk, heeft inmiddels al een website online gezet, beste luisteraars, waarop men zich kan inschrijven om alle details en toekomstige informatie te ontvangen over een reis die historisch belooft te worden. paap-france.fr. Zeer gemakkelijk, beste luisteraars, gewoon paap, paus in het Frans, -france.fr. En paus Leo zal de 4e paus zijn van de post-Tweede Vaticaans Concilieperiode die Frankrijk gaat bezoeken, na Johannes Paulus II, Benedictus XVI en paus Franciscus, die samen 11 keren naar Frankrijk zijn gekomen. Daarvoor moet men teruggaan naar de gedwongen verblijven van Pius VI en Pius VII. En paus Johannes Paulus II, die bezocht de Fillette de l'Église, oudste dochter van de kerk, 7 keer. In 1980, Parijs, met toen al een toespraak bij UNESCO, en ook Lisieux bezocht hij. In 1983 ging paus Johannes Paulus II naar Lourdes. In 1986 ging hij naar Lyon, Paray-le-Monial, Ars-sur-Formant en Annecy. In 1988 ging hij naar Straatsburg, Metz, Nancy en Mulhouse. In 1996 ging hij naar Tours, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Auray en Rhin. In 1997 ging hij dan naar Parijs en zijn laatste reis in 2004 was naar Lourdes. En aan deze lijst van bezoeken aan het Franse moederland moet ook een halte in de overzeese gebieden worden toegevoegd op het eiland La Réunion in 1989. Frankrijk is het buitenlandse land, naast Italië, dat paus Johannes Paulus II het vaakst heeft bezocht na zijn geboorteland Polen. En zijn opvolger, Benedictus XVI, bezocht Frankrijk slechts 1 keer, dat was in 2008. Hij bezocht toen Parijs met een opmerkelijke toespraak tot de culturele wereld in het Collège des Bernardins en vervolgens ging hij ook naar Lourdes. En dan paus Franciscus, beste luisteraars, heeft tenslotte 3 keer Frans grondgebied betreden, maar zonder ooit een echt staatsbezoek af te leggen. Hij kwam in 2014 naar Straatsburg om het Europees Parlement en de Raad van Europa te bezoeken. Hij ging naar Marseille voor de Mediterrane ontmoetingen in 2023 en tenslotte naar Ajaccio, zijn laatste internationale reis, voor een colloquium over volksreligie. Dat was een daguitstap, om het zo te verwoorden, op 15 december 2024. En sinds het begin van zijn pontificaat heeft paus Leo, die zelf ook Frans spreekt, een bijzondere aandacht getoond voor Frankrijk. Vooral voor het fenomeen van de catechumenen, waarvan het aantal de laatste jaren in het land is gestegen. Hij heeft ook meerdere Franse verwijzingen naar spiritualiteit gemaakt en vertrouwde toe dat een van zijn spirituele leermeesters broeder Laurent de la Résurrection is. Een ongeschoeide karmeliet uit Lotharingen, uit de 17e eeuw. En in een brief die hij op 25 maart 2026 aan de Franse bisschoppen stuurde, moedigde de paus hen aan om aandacht van de kerk voor de slachtoffers van misbruik, gepleegd door geestelijken, te blijven tonen, terwijl men zich tegelijk naar de toekomst richt en de priesters ondersteunt. En hij benadrukte ook de noodzaak om oplossingen te vinden. Oplossingen voor gelovigen die gehecht zijn aan de oude liturgische ritus. En sprak zijn steun uit voor de verdediging van het katholiek onderwijs. En beste luisteraars, ook voor dit bezoek van paus Leo aan Frankrijk, dat is dus van 25 tot 28 september, binnen enkele maanden, zal u een volledig verslag kunnen krijgen in het programma Radio Vaticaan. En natuurlijk gaan wij zeker en vast ook contact opnemen met onze collega's van Radio Maria in Frankrijk, want zij zullen wellicht proberen zoveel mogelijk verslag te brengen voor hun luisteraars daar in Frankrijk en het belooft een zeer mooie apostolische reis te worden.

0: Hier is rust, een lied van de groep Sela. Marieke, vandaag vieren we op deze 18e mei een heilige die misschien niet zo gekend is.
1: Inderdaad, vandaag is er een gedachtenis voor paus Johannes de Eerste. Dat is al een vrij vroege paus. Hij leefde in de 6e eeuw en hij was tevens martelaar. Hij was geboren in Toscane. En in 523 is hij gekozen tot bisschop van Rome. Zijn pontificaat was een beetje een moeilijke periode. In die tijd werd Italië geregeerd door koning Theodoric. Hij was een Ostrogotische koning. En zoals heel veel van zijn stamgenoten was hij ook een ketter. Namelijk een Ariaanse ketter. Een ketterij die jullie misschien wel bekend in de oren klonk. Op een gegeven moment een heel wijdverspreide ketterij in de kerk. Een beetje ingewikkeld om goed te kunnen zeggen wat ze precies fout hadden. Maar zij dachten dat Jezus van een andere aard was als God de Vader. En tijdens de 4e eeuw is deze ketterij ontstaan in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Maar hij heeft zich ook heel snel verspreid onder de westelijke goten. En dus koning Theodoric was ook zo een goot. In 523 had de Byzantijnse keizer, Justinus de Eerste, bevolen aan alle Ariaanse geestelijken dat zij hun kerken moesten overdragen aan orthodoxe gelovigen. En daar waren zij natuurlijk niet mee gediend en ook koning Theodoric was daar niet mee gediend. En hij kwam daartegen in opstand. En zo werd de paus in een moeilijke situatie gebracht. Hij was zelf orthodox van geloof. Hij geloofde in de juiste leer. Maar de koning had natuurlijk veel macht over hem. En hij moest dus tussen deze twee in schipperen, om het zo te zeggen. Hij is ook naar Constantinopel gereisd trouwens, waar hij de Byzantijnse keizer gekroond heeft en in de Hagia Sophia de paasliturgie gevierd heeft. Maar wanneer hij dan terugreisde naar Rome, dan was koning Theodoric niet tevreden dat hij niet meer had kunnen doen om de Ariaanse geestelijke uit de wind te zetten. En heeft hij hem gevangen genomen en laten uithongeren. En zo is hij de marteldood gestorven. En dat was ongeveer, de datum is niet 100% zeker, maar dat zou op 18, front 18 mei gebeurd zijn. En vandaar dat wij vandaag zijn feestdag vieren.
0: En zo, beste luisteraars, hebben we paus, die moet ik even de naam gaan zoeken, paus Johannes de Eerste, een beetje beter leren kennen. Hij was dus paus en martelaar.

0: Above All, een lied van Michael W. Smith. Ja, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Een eerste uitzending met Marieke en mezelf. Vanaf morgen neemt Marieke het over voor enkele uitzendingen. En dan wisselen wij af, zoals reeds gezegd. Ja, en we gaan natuurlijk, Marieke, de uitzending afsluiten zoals de luisteraars dat gewoon zijn. En dat is met een Bijbelvers voor de dag.
1: Absoluut. Ik heb hier de mand bij mij met alle kaartjes in. En ik ga een kaartje trekken. Kom, Heilige Geest. En de Bijbelvers voor deze dag komt uit Psalm 26, vers 1. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Dat is Psalm 26, vers 1. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer.
0: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen vroeg is Marieke er weer met een nieuwe uitzending. Tot dan.
1: Tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, waarvan u de hymne vindt, pagina 756, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1014. En als u de korte schriftlezing wil volgen, dan keert u terug naar pagina 521. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op. Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zege aan, zijn heerschappij. Een lichte wolk draagt hem omhoog. Er glanst weer hoop in ieders oog, dat hij het paradijs herheeft, dat Adam eens gesloten heeft. O grote vrucht die allen geldt, de zoon der macht keert als een held. Na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis. Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt. Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat. Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest.
2: Mijn hart en heel mij wijzen, gaan juichen uit naar u, de God die leeft. Alleluia.
1: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
2: Mijn hart en heel mijn wijzen, gaan juichen uit naar u, de God die leeft.
1: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun broed.
2: Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
2: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer gij aan zijn beddevaart begint.
1: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroege regen overdekt met rijke tooi.
2: Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot gij in Zion vindt de God der goden.
1: Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God?
2: God, mijn beschermer, zie omlaag. Zie om naar uw gezalfde.
1: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders 1000 dagen.
2: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent

0: Van zondaars.
1: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
0: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
1: O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Alleluia. Hoog reist het huis van de Heer op. Uit alle landen stroomt men erheen. Alleluia.
1: Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
0: Boven de heuvels zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
1: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob.
0: Hij zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
1: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
0: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigd ge van schuld.
1: Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
0: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
1: Huis van Jacob, vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer.
0: Eer aan de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hoog reist het huis van de Heer op.
1: Uit alle landen stroomt men erheen. Alleluia.
0: Zeg tot de volken, de Heer regeert. Alleluia.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen.
1: Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.
0: Want machtig en onvolprijzen is hij, en meer te duchten dan alle goden.
1: De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar hij is de schepper van het heelal.
0: Pracht en vergevenheid gaan voor hem uit, macht en luister vervullen zijn woning.
1: Huldigt de Heer alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam.
0: Brengt hem uw offer en treedt in zijn voorhof. Gaat hem aanbieden in heilig gewaagd.
1: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zegt tot elkander, de Heer regeert.
0: Onwrikbaar hebt gij de aarde geschapen. De volken bestuur gij met billigheid.
1: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft.
0: De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudruizen buigen hun kruin.
1: Zij juichen de Heer toe omdat hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
0: Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zeg tot de volken, de Heer regeert. Alleluia.
0: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
0: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Wel leeft hij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Alleluia.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: En redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wel leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Alleluia. Loven en prijzen wij Christus, die bij de Vader is en ons de Helper heeft beloofd. Vragen wij hem:
0: schenk ons uw Heilige Geest. Christus, wij brengen dank aan u en door u aan de Vader in de Heilige Geest. Laat al wat wij vandaag doen in woord of werk geschieden in uw naam.
1: Schenk ons uw Heilige Geest.
0: Beziel ons met uw Heilige Geest. Laat ons leven levende ledematen zijn van uw lichaam.
1: Schenk ons uw Heilige Geest.
0: Laat niet toe dat wij onze naasten veroordelen of minachten. Herinner ons aan uw oordeel dat ieder van ons waagt.
1: Schenk ons uw Heilige Geest.
0: Vervul ons met alle vreugde en vrede die het geloof ons kan schenken. Laat ons overvloeien van hoop door de kracht van de Heilige Geest.
1: Schenk ons uw Heilige Geest. En bid wij voor al deze intenties.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, laat de Heilige Geest over ons komen. Wij vragen u, schenk ons zijn kracht om uw wil tot de onze te maken en van u te getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u
0: en met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: Zo spreekt de Heer. Gij zult de kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Alleluia. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God, om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus,
0: ontferm u over ons.
1: Heer,
0: ontferm
1: u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, laat de Heilige Geest over ons komen. Wij vragen u, schenk ons zijn kracht om uw wil tot de onze te maken en van u te getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Uit de Handelingen van de Apostelen. Terwijl Apollos in Korinthe was, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg: hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij het geloof hebt aangenomen? Ze antwoordden: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest bestaat. Toen zei hij: hoe zijt ge dan gedoopt? Ze antwoordde: met het doopsel van Johannes. Paulus hernam: Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering. Maar hij zei aan het volk dat ze moesten geloven in wie na hem kwam. Dat is Jezus. Toen ze dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest over hen. Ze spraken in talen en profeteerden. Bij elkaar waren het een man of 12. Hij ging naar de synagoge, waar hij gedurende 3 maanden vrijmoedig optrad en hen door zijn uiteenzettingen over het Koninkrijk Gods trachtte te overtuigen. Woord van de Heer. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. Als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Zingt nu voor God, koninkrijken ter aarde. Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde en staan onbezorgd voor het aanschijn van God. Zingt nu voor God, verheerlijkt zijn naam. Hij is de Heer, juicht hem toe. Zingt nu voor God, koninkrijken ter aarde. Voor wezen een vader, voor weduwe steun, is God in zijn heilige woning. Verwaarloosde geeft hij een eigen huis, gevangenen vrijheid en voorspoed.
3: Zing nu
2: voor God, koninkrijken ter aarde. Alleluia. De Heilige Geest zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: kijk, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Nu zien wij dat gij alles weet. Het is voor u niet nodig dat iemand u ondervraagt. Wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun: gelooft ge nu? Zie, er komt een uur, ja, het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede zou bezitten in mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. De leerlingen van Jezus geloven. Wij geloven dat gij van God zijt uitgegaan. En degene die van God is uitgegaan, toont ons aan wat het plan is van God over zijn eigen schepping. Het plan van God ook over ons. En dit wordt uitgelegd, zo zeggen de leerlingen toch, onomwonden. Zonder één enkel beeld, maar gewoon rechtstreeks. Jezus spreekt een taal die duidelijk is. Natuurlijk blijft heel veel van wat hij zegt een mysterie. Maar binnenin dat mysterie kunnen wij toch al inzien wat God met ons voor heeft, wat God van ons verlangt. Hij heeft en zegt een duidelijke taal. En Jezus zal op het einde zelfs zeggen: ik heb u dit gezegd, opdat gij vrede zou bezitten in mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus overwint. De wereld moet overwonnen worden. Niet alles aan de wereld is goed. Er is veel onrechtvaardigheid. Er is niet overal vrede. Maar Jezus geeft ons die vrede. Ik heb u dit gezegd opdat gij vrede zou bezitten, aan ons om zijn woorden te ontvangen en te aanvaarden. Er zijn er die vandaag de woorden van Jezus graag zouden verdraaien. Er zijn er die vandaag graag een nieuwe taal zouden uitvinden. Vooral dan wanneer Jezus het eens heeft over moeilijkere zaken. Zaken die ons eigenlijk storen in het hart. Men zou graag hebben dat Jezus anders had gesproken. Alleen maar omdat het ons stoort. Maar soms moeten wij gestoord worden door God, omdat wij in deze wereld leven. En deze wereld moet overwonnen worden. En het laten storen door God is eigenlijk al een begin van een bekering. Dit hoorden we eigenlijk in de eerste lezing. Door de Heilige Geest wordt men geroepen om zich om te keren, om vernieuwd te worden. Johannes, de doper, diende een doopsel toe ten teken van bekering. Maar hij zei dat ze moesten geloven in wie na hem kwam, en dat is Jezus. Zo zegt Paulus aan de mensen die wel gezegd hebben het doopsel te hebben ontvangen, maar er eigenlijk nog niet volledig naar leven. Want het beleven van het doopsel kan enkel en alleen maar met de Heilige Geest, kan enkel en alleen maar als men rekent op God en niet alleen op onze eigen krachten of inzichten. We moeten het evangelie aanvaarden zoals het is. We moeten het onomwonden spreken van Jezus durven herkennen en ook erkennen in ons hart. Want het is met die woorden, hij die het woord van God zelf is, dat de wereld is overwonnen. Het is met die woorden, als we ze ontvangen, dat we vrede
3: zullen bezitten. En een wereld zonder vrede toont aan dat er eigenlijk nog een wereld is die God niet aanvaardt, die de woorden van Jezus niet aanvaardt. Laten wij, broeders en zusters, als gelovigen vandaag echt naar Jezus kijken en van Hem alles verwachten. Laten we aan Hem vragen dat Hij mag komen met zijn vrede in ons hart, gegeven door de Heilige Geest. De Heilige Geest die we verwachten, nu dat we samen verbonden als één kerk, wachtende zijn, wachtend op de komst van de Heilige Geest, wachtend op de inzichten om het woord van God volledig te kunnen ontvangen en aanvaarden. Wachtend op de Heilige Geest die ons de vrede zal geven. Een vrede niet alleen tijdelijk, maar een eeuwige vrede die doorloopt in het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Betambroeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat dit volmaakte offer aanvullen wat ons ontbreekt. Geef ons de kracht van uw genade, die alles overtreft, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met
0: verheft uw hart.
1: Ons hart
0: brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Ons hart
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die van u, hij, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Johannes de Eerste, en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die we nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug, dan zal uw hart zich verheugen. Alleluia.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathon.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een reeks over de gaven van de Heilige Geest. Deze wordt u aangeboden door pater Dominicaan Patrick Lens.
1: Een goeiedag voor ieder van u. We zouden tijdens deze uitzending van Catechese op Radio Maria samen willen nadenken over de zeven gaven van de Heilige Geest. De kerkelijke traditie is ertoe gekomen om zeven gaven van de Heilige Geest te onderscheiden. Wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vreze Gods en vroomheid. En die traditie is gebaseerd op een tekst uit de Bijbel, Jesaja 11, versen 1 tot 9. Het is een tekst die we gewoonlijk tijdens het advent lezen, maar ook in het officie van kerstnacht. Maar ik ga die tekst eerst even lezen. Het is een heel mooi visioen uit de profeet Jesaja, 11e hoofdstuk, over de tijd van de Messias. En als de Messias zal gekomen zijn, zo zegt Jesaja, zal er vrede zijn, eenheid en harmonie. En het is uit deze tekst dat de kerkelijke traditie de leer heeft gehaald van de zeven gaven van de Heilige Geest. Ik ga die tekst eerst even lezen. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een tellig ontbloeit aan zijn wortel. De geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht, en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten. Hij geeft de geringen hun recht, en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond, en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen. De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet haksel als het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt. Een heel mooie tekst. De twijg die ontspruit aan de stronk van Isaïe. Isaïe is een van de voorvaders van koning David. Een stronk is een overblijfsel van een boom, een vermolmde boom. Maar daaruit ontstaat een twijg, een groene twijg, onverwacht nieuw leven. En dit is de Messias, een profetie van Jezus Christus. En de Messias zal recht spreken. Hij zal een geest hebben van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Wijsheid en inzicht zijn zo belangrijk in dit leven. Zeker voor mensen die leiding moeten geven. Beleid en sterkte zijn praktische gaven die u doen inzien wat je moet doen. En kennis en ontzag voor de Heer zijn eigenlijk meer intieme gaven van eenheid met God. En eigenlijk wordt hier in deze tekst gezegd: wie in eenheid leeft met God, wie in de geest van God leeft, is betrouwbaar, is sterk, doet goede dingen. Hij geeft aan de armen een eerlijk vonnis. En de verdrukkers verwijdert hij uit het land. Hij draagt gerechtigheid en trouw als een gordel om zijn lenden. En dan komt dat mooie visioen van al die dieren. De wolf en het lam wonen samen. De panter vlijt zich neer naast het bokje. Het kalf en de leeuw weiden samen. Een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap. De leeuw eet haksel als het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Wat hier opvalt, is dat het de sterkere dieren zijn. De dieren die jagen. Dieren die jagen op prooidieren. Het valt op dat het hier die dieren zijn die roofdieren, die zich aanpassen aan het kleine, aan het zwakke. En je moet niet denken dat dat eenvoudig is. Het is een kwestie van beheersing, maar ook een kwestie van helemaal anders worden van idee. Anders kijken naar dingen, anders kijken naar mensen. Je aanpassen aan het zwakkere wil niet zeggen zelf zwak worden, maar wil zeggen leren rekening houden met anderen. Van je troon komen. Niet denken dat jij het centrum bent van heel de wereld. En soms heb je daar een beetje tijd voor nodig, om dat te verstaan. Dat is het werk van de geest. Het is een langzaam proces van mentaliteitsverandering. Het is nog niet direct een proces van verandering op het vlak van het doen. Dat komt. Dat moet komen. Dat vloeit eruit voort. Als je stilaan van mentaliteit bent veranderd. Als je ook die geest hebt van kennis en ontzag voor God, ze wil zeggen een intieme band, maar ook een diepe eerbied voor God. Dan kan het niet anders dat je ook een diepe eerbied voor mensen gaat ontwikkelen. En dat je verantwoordelijkheid gaat nemen. Die Messias heeft een geest van wijsheid en inzicht. Waartoe dienen wijsheid en inzicht? Om mensen leiding te geven, om te zien wat je moet doen. Beleid en sterkte, waartoe dient dat? Dat zijn gaven die je helpen om krachtig te handelen. Je verantwoordelijkheid op te nemen, dingen in de praktijk te brengen, keuzes te maken. Als wij het sacrament van het vormsel hebben ontvangen, dan heeft de bisschop of de vormheer voor ons gebeden en hij heeft die 7 gaven van de geest over ons afgesmeekt. Nu, als u goed gehoord hebt en als u de tekst van de Bijbel erbij neemt, Jesaja 11, versen 1 tot 9, dan merkt u dat in de Hebreeuwse tekst eigenlijk alleen maar sprake is van 6 gaven. Het is in de Septuagint, dat is de Griekse Bijbelvertaling, nog voor Christus. Dat was een Joodse, maar Griekse Bijbelvertaling. Wel, die Griekse Bijbelvertaling heeft daar 7 gaven van gemaakt. 7 is natuurlijk ook het beeld van de voltooiing, van de volheid van het leven van de geest. Maar men heeft een bepaald Hebreeuws woord, het ontzag voor de Heer, een beetje in tweeën gesplitst, omdat men vond dat het Hebreeuwse woord misschien iets te sterk was. In de richting ging van ontzag voor de Heer, schrik voor de Heer. Dat kan het zeker niet zijn. Het gaat over vrees en vroomheid. Men heeft die laatste gaven een beetje gesplitst in twee termen. De geest van vroomheid en de vreze Gods. En vreze Gods is niet angst hebben voor God, maar ernstig rekening houden met God. Vanuit overtuiging. Terwijl de vroomheid, in het Latijn pietas, heeft ook iets van het liefelijke. In liefde verbonden zijn. Men heeft ontzag voor iemand, maar met die iemand is men in liefde verbonden. Dus het gaat helemaal niet over angst of willekeur, maar het gaat over rekening houden met iemand die zoveel voor u betekent en die zoveel liefde voor u heeft. Ja, dat je als vanzelf tot die houding van eerbied komt. Dus de geest laat het van binnenuit komen. De geest is niet een moraalprediker die ons wil zeggen dit moet je doen, dit mag je niet doen. Nee, als je met de geest werkt, komt het van binnenuit. We willen nu even luisteren naar muziek.

gaan verder met onze overwegingen over de gaven van de Heilige Geest. In de klassieke theologie wordt er veel nagedacht over die gaven van de Heilige Geest. Tegenwoordig is dat veel minder. Maar in de middeleeuwse theologie, ik denk aan Thomas van Aquino of Bonaventura, wordt er heel wat nagedacht over die zeven gaven van de Heilige Geest. En ik ga mij een beetje baseren op wat Thomas van Aquino daarover zegt in zijn Summa, in het tweede deel van het tweede deel. Daar gaat hij naar een plaats zoeken van die zeven gaven. Om te laten zien hoe praktisch die zeven gaven wel zijn. En welke plaats zij kunnen krijgen. Hoe dat ze ons denken en ons handelen kunnen beïnvloeden. In dat tweede deel van de Summa gaat Thomas eigenlijk nadenken over het morele handelen. Maar moreel handelen bij hem staat nog volop in de context van spiritualiteit. Het is niet zomaar een autonome moraal, maar het is een moraal in context van christelijke spiritualiteit. En ik wil zeggen, christelijke spiritualiteit verandert ons van binnenuit. En het heeft tot gevolg dat ons handelen ook zal veranderen. Dat onze manier van omgaan met andere mensen, met God en met onszelf ook verandert, heilvoller wordt, gelukkiger wordt. En de lijn die Thomas volgt is deze. Eerst spreekt hij over de zaligheid als het doel van menselijk handelen. Het is goed om eens na te denken over die term zaligheid. Dat is een woord dat wij minder gebruiken. Als wij zeggen zalig, dan denken wij spontaan aan dat witte strand met die blauwe zee, groene palmbomen. Zalig is het om daar te zijn met een heerlijke frisse limonade naast u. Dat is iets wat we zeggen, waaraan we denken als we over zalig spreken. Of soms in christelijke kringen gaan we elkaar ook een zalige hoogdag toewensen. Dan zeggen we dat het een genadevolle dag mag worden. Een dag die je doorbrengt in de atmosfeer van God. Maar voor de traditie, waar Thomas uit vertrekt, is de zaligheid een ander woord van geluk. Maar niet alleen het geluk van, zoals men bij ons in onze streken zegt, chance hebben, geluk hebben, toevalsgeluk. Nee, het is veel meer dan dat. Het is ook veel meer dan te zeggen, eigenlijk heb ik niks tekort in dit leven. Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Ik heb alles wat ik heb, wat ik nodig heb. Dat is een vorm van geluk. En dat is zeer goed. Maar de zaligheid is bij Thomas, bij alle kerkvaders, bij alle grote gelovige theologen, het beeld van het geluk dat God zelf is. God is zalig. God is de opperste zaligheid. God is de volheid van geluk. En deelnemen aan zijn leven, iets krijgen van zijn energie, van zijn geest, dat is gelukkig zijn. Dat geeft zaligheid. Nu reeds, niet alleen in de hemel. En het is in die sfeer dat Thomas spreekt en nadenkt over het menselijke handelen, morele handelen. Wat moet ik doen om goed te zijn, om goed te doen? Maar hij spreekt ook over de hartstochten, de passies van de menselijke natuur. Gevoelens, emoties, strevingen. We weten allemaal hoe moeilijk het soms is om daar een beetje een lijn in te trekken. We willen wel doen wat God vraagt,
Maar van de andere kant merken we ook dat in onszelf soms tegengestelde krachten aanwezig zijn. Maar God komt ons juist daarin te hulp. Niet dat de passies van de mens slecht zijn. Want Thomas is daar eigenlijk heel optimistisch voor. Je verlangt naar iets, je streeft naar iets. En soms is dat ongeordend. Maar je streeft naar iets omdat je het lief hebt. De liefde als het motief. Motief is datgene wat je in beweging brengt. Dus de passies zijn op zichzelf goed. Maar zij moeten geordend worden. Op zo'n manier dat ze het geluk niet in de weg staan, maar in tegendeel uitingen zijn van dat geluk en dat geluk ook bereiken. En daarom spreekt Thomas in een volgende stap over de deugden. De deugden, dat is een woord dat ook minder gebruikt wordt in onze tijd. Deugd, iets doet deugd. Het voelt aangenaam. Een goed glas water op een hete zomerdag, dat doet deugd. Of eens met vrienden samen zijn. En ik hoop dat het ons spoedig terug gegeven mag zijn. Maar dat zijn dingen die deugd doen. Maar een deugd in het Latijn is ook virtus. Virtus is een Latijns woord voor deugd. En dat impliceert ook iets van kracht. Het gaat niet alleen over dingen die deugd doen, maar ook dingen die kracht geven. Het goede doet deugd. Het voelt goed wanneer je dingen goed doet. Maar de deugden als gaven van God gaan dat goede in ons versterken. Gaan daar meer en meer een gewoonte van maken. Misschien zelfs een soort reflex, een keuze. Het goede gaat u meer en meer bewonen. En het wordt een gewoonte. Niet een gewoonte zonder nadenken, maar het wordt meer en meer een bewuste keuze om het goede te doen. Het goede voor God, maar ook het goede voor mensen. Het wordt een structuur van uw handelen. En, zegt Thomas, dat bloeit nu juist open door de gaven van de Heilige Geest. En hij gaat die gaven van de Heilige Geest ook in verband brengen met het beleven van de zaligsprekingen, maar ook met de vruchten van de Heilige Geest, zoals we die lezen in Galaten 5:22. Het is belangrijk om nog eens op te merken dat er eigenlijk drie niveaus zijn. Men spreekt over de gaven van de Geest. En dat komt uit Jesaja 11. Men spreekt over de charismata van de geest. Daar lees je over bij Paulus. En ook bij Paulus lezen we over de vruchten van de Heilige Geest. In Galaten 5, vers 22. Wat is daar nu het verschil tussen? Je zou kunnen zeggen dat de gaven van de geest oriënterende krachten zijn. Die ons goede handelen, versterkt door de deugden, door God die ons krachtig maakt. Die gaven gaan dat goede in ons oriënteren, meer specifiek maken. Die gaan ons helpen om het beter van binnenuit aan te voelen en er zelf goede beslissingen te nemen. Ons verlangen naar het goede te versterken. In de stroom van God zelf te gaan staan. En de vruchten van de geest, dat is datgene waar het allemaal moet op uitlopen. Als er vreugde groeit, als er liefde is, als er vrede is, dan is dat misschien niet zozeer het begin van het christelijk leven, maar datgene waar het christelijk leven moet op uitlopen. Elke beweging in de christelijke gemeenschap die niet uitloopt op vrede of liefde of vreugde of eenheid of al zulke dingen, dat zijn geen dingen die van de geest komen. De gaven maken ons dat handelen mogelijk, maken dat soepel. En de vruchten zijn daar de vruchten van, de resultaten.
De Heilige Geest geeft ons heel wat tools in handen, gereedschap in handen, om te handelen, maar niet om te gehoorzamen aan een louter uiterlijke wet. Een wet die we opgelegd gekregen hebben. Zoals we voor het rood licht stoppen, dat is een afspraak in onze maatschappij. Soms doen we dat ook uit angst voor een boete of uit angst om een ongeval te hebben. En dat is natuurlijk ook wijs om dat zo te doen. En goed om dat te doen. Maar de Heilige Geest geeft daar nog de motivering bij. De echte goede motivering, maar een motivering die uit het hart komt en ook uit het verstand.

0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste inleidende uitzending in een reeks van 4 over de gave van de Heilige Geest. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria, Redemptoris Mater, moeder van de Verlosser. Gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede hoofdstuk van het eerste deel. Maria in het mysterie van Christus, en we behandelden dus het eerste hoofdstuk vol van genade. We gaan verder met het tweede hoofdstuk. Zalig is zij die geloofde. Onmiddellijk na het verslag van de aankondiging leidt de evangelist Lucas ons in de voetsporen van de maagd van Nazareth naar een stad in Juda. Volgens wetenschappers zou deze stad het huidige Ein Karim zijn, gelegen in de bergen niet ver van Jeruzalem. Maria kwam daar met haast aan om haar verwante Elisabeth te bezoeken. De reden voor haar bezoek ligt ook in het feit dat de heilige Gabriel bij de aankondiging speciale meldingen had gemaakt van Elisabeth, die op hoge leeftijd door de kracht van God een zoon had verwekt bij haar man Zacharias. Je verwante Elisabeth heeft op hoge leeftijd ook een zoon verwekt. En dit is de zesde maand bij haar die onvruchtbaar werd genoemd, want bij God is niets onmogelijk. Zo horen we het in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 36 tot 37. De goddelijke boodschapper had gesproken over wat er bij Elisabeth was volbracht om de vraag van Maria te beantwoorden. Hoe zal dat gaan, gezien ik geen man heb? Het zal juist door de kracht van de Allerhoogste geschieden, net zoals dat bij Elisabeth het geval was. En nog meer. Bewogen door naastenliefde gaat Maria daarom naar het huis van haar verwanten. Wanneer Maria binnenkomt, beantwoordt Elisabeth haar groet en voelt het kind in haar schoot opspringen en vervuld van de Heilige Geest begroet zij Maria met een luide kreet. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 40 tot 42. De uitroep of lofprijzing van Elisabeth zou later deel gaan uitmaken van het wees gegroet, als voortzetting van de begroeting van de engel, en zo een van de meest gebruikte gebeden van de kerk worden. Maar nog belangrijker zijn de woorden van Elisabeth in de vraag die volgt. Waarom wordt het mij geschonken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Lucas 1,43. Elisabeth getuigt van Maria. Zij herkent en verkondigt dat voor haar de moeder van de Heer staat, de moeder van de Messias. Ook de zoon die Elisabeth in haar schoot draagt, deelt in dit getuigenis. Lucas 1,44. Het kind in mijn schoot sprong op van vreugde. En dit kind is de toekomstige heilige Johannes de Doper, die aan de Jordaan Jezus zal aanwijzen als Messias. En hoewel elk woord van Elisabeths groet vol betekenis is, lijken haar slotwoorden van fundamenteel belang te zijn. En gezegend is zij die heeft geloofd dat in haar tot vervulling zal komen wat haar door de Heer is gezegd. Deze woorden uit Lucas 1:25.

40 kunnen in verband worden gebracht met het korte vol van genade uit de groet van de engel. Beide teksten onthullen een essentiële mariologische inhoud, namelijk de waarheid over Maria, die werkelijk aanwezig is geworden in het mysterie van Christus, juist omdat zij heeft geloofd. De volheid van genade die door de engel wordt aangekondigd, betekent de gave van God zelf. Maria's geloof, verkondigd door Elisabeth bij de visitatie, geeft aan hoe de maagd van Nazareth op deze gave reageerde. Zoals het concilie leert, de gehoorzaamheid van het geloof moet worden betoond aan God die zich openbaart. Een gehoorzaamheid waardoor de mens zich vrijwillig geheel aan God toevertrouwt. Deze beschrijving van het geloof vond haar volmaakte vervulling in Maria. Het beslissende moment was de aankondiging en juist de woorden van Elisabeth. Gezegend is zij die geloofde, verwijzen in de eerste plaats naar datzelfde moment. Inderdaad, bij de Annunciatie vertrouwde Maria zich volledig aan God toe, met de volledige onderwerping van verstand en wil, waarbij zij de gehoorzaamheid van het geloof betoonde aan hem die via zijn boodschapper tot haar sprak. Zij reageerde dus met haar hele menselijke en vrouwelijke ik. En deze geloofsreactie omvatte zowel volmaakte medewerking aan de genade van God die voorafgaat en bijstaat, als volmaakte openheid voor het handelen van de Heilige Geest, die het geloof voortdurend tot voltooiing brengt door zijn gaven. Het woord van de levende God, dat de engel aan Maria verkondigde, had betrekking op haar. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Lucas 1:31. Door deze aankondiging te aanvaarden, zou Maria de moeder van de Heer worden en zou het goddelijk mysterie van de menswording in haar worden vervuld. De Vader der Barmhartigheid heeft gewild dat de instemming van de voorbestemde moeder aan de menswording voorafgaat. En Maria geeft deze instemming nadat zij alles heeft gehoord wat de boodschapper te zeggen heeft. Zij zegt: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Heilige Evangelie volgens Lucas 1:38. Dit fiat van Maria, mij geschiede, was op menselijk niveau doorslaggevend voor de vervulling van het goddelijk mysterie. Er is een volkomen overeenstemming met de woorden van de Zoon, die volgens de brief aan de Hebreeën tot de Vader zegt wanneer hij in de wereld komt: slachtoffers en offers hebt u niet gewild, maar een lichaam hebt u voor mij bereid. Zie, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, versen 5 tot en met 7. Het mysterie van de incarnatie werd volbracht toen Maria haar fiat uitsprak: laat het mij geschieden naar uw woord. Wat, voor zover het in het goddelijke plan van haar afhing, de vervulling van de wens van haar zoon mogelijk maakte. Maria sprak dit fiat uit in geloof. In geloof vertrouwde zij zich zonder voorbehoud aan God toe en wijdde zich volledig als dienstmaagd van de Heer aan de persoon en het werk van haar zoon.
En zoals de kerkvaders leren, zij verwekte deze zoon in haar gedachten voordat zij hem in haar schoot verwekte, juist in geloof. En terecht prijst Elisabeth Maria dan ook. En gezegend is zij die geloofde dat tot vervulling zou komen in wat haar door de Heer was gezegd. Deze woorden zijn reeds in vervulling gegaan. Maria van Nazareth verschijnt aan de drempel van het huis van Elisabeth en Zacharias als de moeder van de Zoon van God. Dit is de vreugdevolle ontdekking van Elisabeth. De moeder van mijn Heer komt naar mij toe. Het geloof van Maria kan ook worden vergeleken met dat van Abraham, die door de heilige Paulus onze vader in het geloof wordt genoemd, naar de brief Romeinen, hoofdstuk 4, vers 12. In het heilsplan van Gods openbaring vormt het geloof van Abraham het begin van het oude verbond. Het geloof van Maria bij de aankondiging luidt het nieuwe verbond in. Net zoals Abraham tegen alle hoop in hoopte dat hij vader van vele volkeren zou worden, zo geloofde ook Maria bij de aankondiging, nadat zij haar maagdelijkheid had beleden, hoe zal dit geschieden aangezien ik geen man ken, dat zij door de kracht van de Allerhoogste, door de kracht van de Heilige Geest, de moeder van Gods Zoon zou worden, in overeenstemming met de openbaring van de engel. Het kind dat geboren zal worden, zal heilig worden genoemd, de Zoon van God. Uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 35. De woorden van Elisabeth, en gezegend is zij die heeft geloofd, gelden echter niet enkel voor dat specifieke moment van de aankondiging. De aankondiging is zeker het hoogtepunt van Maria's geloof in haar verwachten van Christus. Maar het is ook het vertrekpunt van waaruit haar hele weg naar God begint, haar hele pelgrimstocht van geloof. En op deze weg zal de gehoorzaamheid die zij belijdt aan het woord van de goddelijke openbaring op een voortreffelijke en waarlijk heldhaftige wijze, ja, met een steeds grotere heldhaftigheid van het geloof, in vervulling gaan. Maria's gehoorzaamheid van het geloof zal gedurende haar gehele levensreis verrassende overeenkomsten vertonen met het geloof van Abraham. Net als de aartsvader van het volk van God, zo ook Maria tijdens de pelgrimstocht van haar kinderlijke en moederlijke fiat geloofde in hoop tegen alle hoop in. Vooral tijdens bepaalde etappes van deze weg zal de zegen die haar, die geloofde, is geschonken, met bijzondere levendigheid worden geopenbaard. Geloven betekent zich overleveren aan de waarheid van het woord van de levende God. Wetend en nederig erkennend hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen zijn en hoe ondoorgrondelijk zijn wegen. We horen het weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 11, vers 33. Maria, die door de eeuwige wil van de Allerhoogste, zou men kunnen zeggen, in het centrum staat van die ondoorgrondelijke wegen en onuitzoekbare oordelen van God, stemt zich erop af in het schemerige licht van het geloof en aanvaardt volledig en met een bereidwillig hart alles wat in het goddelijke plan is bepaald.

Wanneer Maria bij de aankondiging hoort over de zoon waarvan zij de moeder zal worden en aan wie zij de naam Jezus zal geven, verlosser, verneemt zij ook dat de Heer God hem de troon van zijn vader David zal geven en dat hij voor eeuwig over het huis van Jacob zal regeren en zijn koninkrijk geen einde zal kennen. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 32 tot 33. De hoop van heel Israël was hierop gericht. De beloofde Messias zal groot zijn en de hemelse boodschapper kondigt ook aan dat hij groot zal zijn. Groot, zowel door de naam Zoon van de Allerhoogste te dragen als door het feit dat hij de erfenis van David zal overnemen. Hij zal dus een koning zijn. Hij zal regeren over het huis van Jacob. Maria was opgegroeid te midden van deze verwachtingen van haar volk. Kon zij op het moment van de aankondiging de vitale betekenis van de woorden van de engel raden? En hoe moet men dat koninkrijk begrijpen dat geen einde zal hebben? Hoewel zij door het geloof op dat moment wellicht had ingezien dat zij de moeder van de Messias koning was, antwoordde zij niettemin: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, laat mij geschieden naar uw woord. Vanaf het eerste moment beleed Maria bovenal de gehoorzaamheid van het geloof, waarbij zij zich overgaf aan de betekenis die aan de woorden van de aankondiging werd gegeven door hem van wie zij afkomstig waren, God zelf. Later, iets verder op deze weg van de gehoorzaamheid van het geloof, hoort Maria andere woorden, die welke Simeon in de tempel van Jeruzalem uitspreekt. Het was inmiddels 40 dagen na de geboorte van Jezus, toen Maria en Jozef, overeenkomstig de voorschriften van de wet van Mozes, hem naar Jeruzalem brachten om hem aan de Heer op te dragen. Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 22. De geboorte had plaatsgevonden in omstandigheden van extreme armoede. We weten van de heilige Lucas dat toen Maria ter gelegenheid van de door de Romeinse autoriteiten bevolen volkstelling met Jozef naar Bethlehem ging en er geen plaats in de herberg vond. En zij haar zoon in een stal baarde en hem in een kribbe legde. Naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 7. Een rechtvaardige en godvrezend man, genaamd Simeon, verschijnt aan het begin van Maria's geloofsweg. Zijn woorden, ingegeven door de Heilige Geest, zo vertelt ons datzelfde evangelie, hoofdstuk 2, versen 25 tot 27, bevestigen de waarheid van de aankondiging, want we lezen dat hij het kind in zijn armen nam, aan wie, in overeenstemming met het bevel van de engel, de naam Jezus was gegeven. De woorden van Simeon komen overeen met de betekenis van deze naam, die verlosser is, God is redding. Zich tot de Heer wendend, zegt hij: want mijn ogen hebben uw heil gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, een licht tot openbaring voor de heidenen en tot eer voor uw volk Israël. Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 30 tot 32. Tegelijkertijd richt Simeon zich echter tot Maria met de volgende woorden: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak,
opdat de gedachten van vele harten openbaar worden. En hij voegt er rechtstreeks tot haar gericht aan toe, en ook uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord worden. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2 opnieuw, versen 34 en 35. De woorden van Simeon werpen een nieuw licht op de aankondiging die Maria van de engel had gehoord. Jezus is de Verlosser. Hij is een licht tot openbaring voor de mensheid. Is dit niet wat op een bepaalde manier tot uiting kwam in de kerstnacht, toen de herders naar de stal kwamen? Is dit niet wat nog duidelijker tot uiting zou komen in de komst van de wijzen uit het oosten? Maar tegelijkertijd zullen de zoon van Maria en zijn moeder met hem al aan het begin van zijn leven de waarheid van die andere woorden van Simeon aan den lijve ondervinden, teken van tegenspraak. De woorden van Simeon lijken een tweede aankondiging aan Maria, want ze vertellen haar over de feitelijke historische situatie waarin de zoon zijn missie zal moeten volbrengen, namelijk in onbegrip en verdriet. Terwijl deze aankondiging enerzijds haar geloof in de vervulling van de goddelijke heilsbeloften bevestigt, openbaart zij haar anderzijds ook dat zij haar geloofsgehoorzaamheid in het lijden zal moeten beleven, aan de zijde van de lijdende Verlosser, en dat haar moederschap mysterieus en smartelijk zal zijn. Zo moet Maria, na het bezoek van de wijzen die uit het oosten kwamen, na hun eerbetoon, zij vielen neer en aanbaden hem, en nadat zij hem geschenken hadden aangeboden, samen met het kind naar Egypte vluchten onder de beschermende hoede van Sint Jozef. Want Herodes staat op het punt het kind te zoeken om het te doden. En tot aan de dood van Herodes zullen zij in Egypte moeten blijven. Wanneer de heilige familie na de dood van Herodes naar Nazareth terugkeert, begint de lange periode van het verborgen leven. Zij die geloofde dat wat haar door de Heer was gezegd in vervulling zou gaan, beleeft de werkelijkheid van deze woorden dag na dag. En dagelijks is aan haar zijde de zoon aan wie zij de naam Jezus gaf. Daarom gebruikt zij in het contact met hem zeker deze naam, een feit dat niemand zou hebben verbaasd, aangezien de naam al lang in Israël in gebruik was. Niettemin weet Maria dat hij die de naam Jezus draagt, door de engel de zoon van de Allerhoogste is genoemd. Maria weet dat zij hem heeft verwekt en gebaard zonder een man te kennen, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van de Allerhoogste die haar overschaduwde, net zoals in de tijd van Mozes en de aartsvaders, de wolk, de aanwezigheid van God bedekte. Daarom weet Maria dat de zoon die zij op maagdelijke wijze heeft gebaard, juist die heilige is, de zoon van God, van wie de engel tot haar sprak. Tijdens de jaren van Jezus' verborgen leven in het huis te Nazareth is ook het leven van Maria door het geloof met Christus verborgen in God. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 3, vers 3. Want geloof is contact met het mysterie van God. Elke dag staat Maria voortdurend in contact met het onuitsprekelijke mysterie van God die mens is geworden. Een mysterie dat alles overtreft wat in het oude verbond is geopenbaard. Vanaf het moment van de aankondiging is de geest van de maagdmoeder ingewijd in de radicale nieuwheid
van Gods zelfopenbaring? En is zij zich bewust geworden van het mysterie? Zij is de eerste van die kleinen, van wie Jezus op een dag zal zeggen: Vader, u hebt deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen en aan de kleinen geopenbaard. We horen het in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, vers 25. Want niemand kent de Zoon behalve de Vader. Als dit het geval is, hoe kan Maria dan de Zoon kennen? Natuurlijk kent zij hem niet zoals de Vader hem kent, en toch is zij de eerste van hen aan wie de Vader hem heeft willen openbaren. Maar als vanaf het moment van de aankondiging de Zoon, die alleen de Vader volledig kent, als degene die hem verwekt in het eeuwige vandaag, aan Maria werd geopenbaard, staat zij, zijn moeder, slechts in het geloof en door het geloof in contact met de waarheid over haar zoon. Zij is dan ook gezegend, omdat zij heeft geloofd en dag aan dag blijft geloven te midden van alle beproevingen en tegenslagen tijdens Jezus' kindertijd en vervolgens tijdens de jaren van het verborgen leven in Nazareth, waar hij hen gehoorzaam was. Dat horen we weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Hij was zowel aan Maria als aan Sint-Jozef gehoorzaam. Aangezien Jozef in de ogen van de mensen de plaats van zijn vader innam. Om deze reden werd de zoon van Maria door het volk althans beschouwd als de zoon van de timmerman. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 13, vers 55. De moeder van die zoon draagt daarom zich bewust van wat haar bij de aankondiging en in de daaropvolgende gebeurtenissen is verteld, de radicale nieuwheid van het geloof in zich. Het begin van het nieuwe verbond. Dit is het begin van het evangelie. De vreugdevolle, blijde boodschap. Het is echter niet moeilijk om in dat begin een zekere zwaarte van hart te zien. Verbonden met een soort nacht van het geloof. Om de woorden van de heilige Johannes van het Kruis te gebruiken. Een soort sluier, waardoor men zich tot de onzichtbare moet naderen en in intimiteit met het mysterie moet leven. En zo leefde Maria vele jaren in intimiteit met het mysterie van haar zoon. En ging zij verder op haar pelgrimsweg van geloof, terwijl Jezus groeide in wijsheid en in gunst bij God en de mensen. Dat horen we in het heilige evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2, vers 52. Gods voorliefde voor hem werd steeds duidelijker zichtbaar voor de ogen van de mensen. Het eerste menselijke wezen dat Christus mocht ontdekken was Maria, die met Jozef in hetzelfde huis in Nazareth woonde. Toen hij echter teruggevonden werd in de tempel en zijn moeder hem vroeg: Zoon, waarom heb je ons dit aangedaan? Antwoordde de 12-jarige Jezus: Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En de evangelist voegt eraan toe: En zij, doelend op Jozef en Maria, begrepen niet wat hij tegen hen zei. We horen het in het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2, versen 48 tot 50. Jezus was zich ervan bewust dat niemand de zoon kent behalve de vader. En zo leefde zelfs zijn moeder, aan wie het mysterie van zijn goddelijk zoonschap
het meest volkomen was geopenbaard, slechts door het geloof in innige verbondenheid met dit mysterie. Zij leefde zij aan zij met haar zoon onder hetzelfde dak en volhardde trouw in haar verbondenheid met haar zoon. Zo schreed zij voort op haar pelgrimsweg van geloof, zoals het concilie benadrukt. En zo werd ook tijdens het openbare leven van Christus, dag na dag in haar vervuld, de zegen die Elisabeth bij de visitatie had uitgesproken. Zalig zij die geloofd heeft.

Dit gezegend zijn krijgt zijn volle betekenis wanneer Maria onder het kruis van haar zoon staat. Naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, vers 25. Het concilie zegt dat dit gebeurde niet zonder een goddelijk plan. Door diep te lijden met haar enige geboren zoon en zich met haar moederlijke geest te verenigen met zijn offer, liefdevol instemmend met de offerande van het slachtoffer dat zij ter wereld had gebracht. Op deze wijze heeft Maria haar eenheid met haar zoon trouw bewaard tot aan het kruis. Het is een eenheid door het geloof. Hetzelfde geloof waarmee zij bij de aankondiging de openbaring van de engel had ontvangen. Op dat moment had zij ook de woorden gehoord: Hij zal groot zijn en de Heer God zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En nu, staande aan de voet van het kruis, is Maria, menselijk gesproken, de getuige van de volledige negatie van deze woorden. Aan dat kruishout hangt haar zoon in doodsangst als een veroordeelde. Hij werd veracht en door de mensen verworpen, een man van smarten. Hij werd veracht en wij achten hem niet als iemand die ten onder is gegaan. Hoe groot, hoe heldhaftig is dan de gehoorzaamheid van het geloof dat Maria toont tegenover Gods ondoorgrondelijke oordelen. Het volledig geeft zij zich over aan God zonder voorbehoud en biedt de volledige instemming van verstand en wil aan hem wiens wegen ondoorgrondelijk zijn. En hoe krachtig is ook de werking van de genade in haar ziel, hoe alomtegenwoordig is de invloed van de Heilige Geest en van zijn licht en kracht. Door dit geloof is Maria volkomen verenigd met Christus in zijn zelfontlediging. Want Christus Jezus, die hoewel hij in de gestalte van God was, de gelijkheid met God niet als iets om vast te houden beschouwde, maar zichzelf ontledigde, de gestalte van een dienstknecht aannam en in de gelijkenis van mensen geboren werd. Juist op Golgotha vernederde hij zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan een kruis. Aan de voet van het kruis deelt Maria door het geloof in het schokkende mysterie van deze zelfontlediging. Dit is misschien wel de diepste kenosis van het geloof in de menselijke geschiedenis. Door het geloof deelt de moeder in de dood van haar zoon, in zijn verlossende dood. Maar in tegenstelling tot het geloof van de discipelen die waren gevlucht, was het hare veel meer verlicht. Op Golgotha bevestigde Jezus door het kruis definitief dat hij het teken van tegenspraak was dat door Simeon was voorspeld. Tegelijkertijd werden op Golgotha ook de woorden vervuld die Simeon tot Maria had gericht. En een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. Ja, werkelijk, zalig zij die geloofd heeft. Deze woorden die Elisabeth na de aankondiging sprak, lijken hier aan de voet van het kruis met buitengewone zeggingskracht te weerklinken. En de kracht die erin schuilt, wordt tot iets doordringends. Vanuit het kruis,
dat we zeggen, vanuit het hart van het mysterie van de verlossing, straalt en verspreidt zich het vooruitzicht van die zegen van het geloof. Het gaat helemaal terug tot het begin en als deelname aan het offer van Christus, de nieuwe Adam, wordt het in zekere zin het tegenwicht voor de ongehoorzaamheid en het ongeloof die belichaamd zijn in de zonde van onze eerste ouders. Zo leren de kerkvaders, en in het bijzonder de heilige Irenaeus, geciteerd in de Constitutie Lumen Gentium, de knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door Maria's gehoorzaamheid. Wat de maagdelijke Eva door haar ongeloof had gebonden, maakte maagd Maria los door haar geloof. In het licht van deze vergelijking met Eva noemen de kerkvaders, zoals ook het concilie het zegt, Maria de moeder van de levenden. En spreken zij vaak van dood door Eva, leven door Maria. In de uitdrukking zalig zij die heeft geloofd, kunnen we dan ook terecht een soort sleutel vinden die voor ons de diepste werkelijkheid van Maria ontsluit, die door de engel werd begroet als vol van genade. Als zij, als vol van genade, van eeuwig af aanwezig was in het mysterie van Christus, zo werd zij door het geloof deelgenoot van dat mysterie in elke fase van haar aardse levensweg. Zij schreed voort op haar pelgrimsweg van geloof en tegelijkertijd maakte zij op een discrete, maar directe en doeltreffende wijze het mysterie van Christus aanwezig voor de mensheid. En dat blijft zij nog steeds doen. Door het mysterie van Christus is ook zij aanwezig in de mensheid. Zo wordt door het mysterie van de Zoon ook het mysterie van de Moeder duidelijk. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, over de heilige maagd Maria. We beëindigden op deze wijze het tweede hoofdstuk van het eerste deel. Het derde hoofdstuk handelt over Zie daar uw moeder, de zin die door onze Heer Jezus Christus wordt uitgesproken op het moment dat hij gekruisigd is. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen

en u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen, loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend, verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion, de Heilige van Israël is groot in uw midden.

De tekst die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is als een gebed. Of zelfs bijna als een lied. Gezongen voor de Heer om zijn grootse daden te verkondigen, te aanschouwen en God daarvoor te loven. Het is een profetische tekst. Een tekst die spreekt over de toekomst. En wij zitten hier volledig in die tekst. Het is te zeggen, wij mogen de Heer loven omwille van zijn grootse daden, nog altijd. Eigenlijk is het een uitnodiging voor de hele kerk om dit gebed, deze tekst, te zingen vandaag en nog altijd. Want we zitten in die tijd, na Jezus Christus, waarbij Jezus gekomen is om het grootste te geven aan de mens, namelijk zijn redding. We zouden kunnen stellen dat het grootste dat God aan de mens heeft gegeven, de schepping is. Maar de schepping was verwaarloosd door de mens, door zijn keuze, door het omkeren van de mens weg van God. En door Jezus Christus is er terug hoop gekomen, want de mens kan zich terugkeren naar God. Bij God, ook al is hij de Almachtige, de Rechtvaardige, het is nooit te laat om zich te bekeren, zeg maar. Zolang we hier op aarde leven, reeds in het geloof in zijn aanschijn. Wij leven onder zijn aanschijn, hij ziet ons, hij is met ons bezig en hij wil ons redden. Laten we hem dus echt loven omwille van zijn redding. En wat zegt de profeet Jesaja? God is mijn redding. Dat is eigenlijk genoeg, wetende dat het God is die redt. We worden niet gered door een menselijke vriend, door een menselijke kennis,

door iemand van onze familie, maar we worden gered door God, onze Schepper. En omdat Hij God is, kunnen we verder gaan met vertrouwen. Daarom zegt de profeet Jesaja ook, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. God is met ons. En waarom we kunnen zien aan de tekst dat wij nog altijd in deze tijden zijn, waarbij wij God mogen loven voor zijn grootste daden en voor zijn redding, wel, dat is de volgende zin. Op een dag, zo begon het lied, hoofdstuk 12, vers 1, op een dag zult u zeggen. En dan staat er ook nog, en u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. We weten al de grote bron, dat is God. God is mijn redding. Maar nu spreekt men over bronnen. En dat is hetgeen dat is toevertrouwd door Jezus Christus aan zijn kerk. We zien hier natuurlijk een verwijzing naar de sacramenten, waarbij wij God, die onze redding is, reeds kunnen aanschouwen, kunnen bereiken en van Hem zijn grootste daden van redding wederom kunnen zien. Denken we maar aan het sacrament van de Eucharistie. Jezus Christus komt werkelijk midden onder ons. En wanneer Hij midden onder ons is, geeft Hij dus weer al God aan ons. Onze eigen redder geeft ons God. Denken we ook aan het sacrament van de biecht. Zeer speciaal tijdens een tijd waarbij wij ons wensen te bekeren. Denken we maar aan dat sacrament waarbij wij terugkeren tot God. In het sacrament van de verzoening, van de biecht, krijgen wij werkelijk die redding aan ons gepresenteerd. Omdat wij ons durven omkeren, terugkeren tot God. En daarom zegt Jesaja, loof de Heer, roep zijn naam. En als we ons nog afvragen, maar wat is die naam van God? Wel, Jezus Christus. Jezus is die naam. En dat betekent God redt. Jezus is de naam. En natuurlijk kunnen we andere namen ook erbij vertellen. Wanneer Jezus zelf aan het kruis zegt, Abba, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Noem u God Vader, een goede Vader die voor ons zorgt, die altijd daar is wanneer we Hem nodig hebben, maar wanneer we ook gewoon bij Hem willen zijn. Loof de Heer, roep zijn naam. En dan staat er, maak onder de volken zijn daden bekend. Een uitnodiging naar de kerk die vandaag nog altijd de daden van Jezus wil openbaren, wil bekendmaken, omdat de mensen zouden terugkeren tot hun God, hun redder en hun schepper. Maak de daden van de Heer bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Wederom verkondig zijn redding. In de naam van Jezus zit die redding. En dan staat er, zing voor de Heer, want Hij deed grootse dingen. We kunnen misschien hier zien dat ook de heilige maagd Maria op die manier zal bidden, zal zingen, wanneer zij het Magnificat aanheft. Groot zijn de daden van de Heer. Zelfs in het kleinste van het leven zien we de grootheid van God. En er wordt gevraagd door de profeet Jesaja, eigenlijk reeds een uitnodiging voor de kerk, om nogmaals alles bekend te maken over heel de aarde. De schepping komt van God, de redding komt van God. Wij kunnen verder met ons leven, zonder te vrezen, met vol vertrouwen. Want daartoe juichen en jubelen wij. En natuurlijk wordt de uitnodiging ook gegeven aan het volk van Israël, de bewoners van Sion. Want de Heilige van Israël is groot in uw
midden. God is nog altijd met ons. Laten we dat vandaag vooral zien als een uitnodiging. Een uitnodiging tot vertrouwen. Een uitnodiging tot het wegdoen van onze angsten. En we leven misschien in tijden die angst geven. Vele mensen leven vandaag in angst. Maar een gelovige heeft geen angst. Een gelovige zit vol van vertrouwen, want de Heer is onze redder. Lezen we nogmaals deze mooie tekst van de profeet Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen: ik loof u, Heer. U was woedend op mij, maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding. Ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen: loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion. De Heilige van Israël is groot in uw midden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is nu 12:00. Laten wij samen in deze paastijd het Regina Caeli bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden, God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Wij zijn vandaag maandag in de zevende week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 764. De psalmen vindt u vanaf pagina 1018. En de korte schriftlezing op pagina 414. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. Zo vast als de aarde die gij hebt gemaakt. Zoals gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat dient u. Had ik in uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan. Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten. Omdat gij mij daardoor leven schenkt, ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent. In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp. Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt, want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd. Voor velen ben ik een teken geworden. Omdat gij mij krachtig gesteund hebt, mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat, verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken, mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren maken al plannen, God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer. Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp, dat zij verward op de vlucht slaan. Die mij naar het leven staan, met schaamte en schande bedekt. Zij die mij het kwade wensen, maar ik blijf steeds vol vertrouwen. Draag elke dag bij tot uw lof, ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Uw bijstand de hele dag, Gods macht zal ik alom verhalen. En uw gerechtigheid loven, Heer, van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden, wanneer ik eens oud en grijs ben. Verlaat mij dan niet, mijn God, zolang ik uw macht nog verkondigen kan. Uw kracht aan allen die na mij komen, uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren. Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond, vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun, dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met citerspel Israëls heilige loven, mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, die mij hebt verlost. Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen. Omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. In Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, en in hem hebt gij deel aan die volheid. In de doop zijt gij met hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. Heer, laat de Heilige Geest over ons komen. Wij vragen u, schenk ons zijn kracht om uw wil tot de onze te maken en van u te getuigen in ons leven. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu.

0: hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: chapelet des sept douleurs de Marie.
1: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
0: Le chapelet des sept douleurs de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda, groeten wij u. Welkom bij deze meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van de Maagd Maria. In haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989 zei de moeder van het woord tegen de zieners van Kibeo en tegen de hele wereld: mijn kinderen, ik hou van jullie. Ze herhaalde haar woorden drie keer, zodat we ze duidelijk konden begrijpen. Ze voegde eraan toe: ik hou van jullie, ik zegen jullie, ik ben altijd bij jullie. Het was deze moederlijke liefde die haar ertoe aanzette ons op te roepen tot een dringende bekering, ten overstaan van de dramatische toestand van de wereld, om niet in de afgrond te vallen. In de verschijning van 17 juli 1982 zei ze tegen Nathalie Mukazimpaka: als jullie je niet bekeren zullen jullie in de afgrond vallen. Bovendien drong de moeder van het woord aan op bekering door in de verschijning van december 1983 drie keer tot dezelfde zusters hierboven genoemd te herhalen: bekeer je, heb berouw. In haar boodschap aan de zieners van Kibeo ontmaskerde de heilige maagd inderdaad de zonde van de wereld van vandaag, om de zonde niet te overwegen. In de verschijning van op 2 april 1983 zei ze tegen Marie-Claire Mukankango: Heb berouw. Als ik dat zeg, richt ik me niet alleen tot jou, maar ook tot alle anderen. De mensen van onze tijd hebben alles van zijn ware betekenis ontdaan. Wie een fout begaat, aanvaardt niet dat hij verkeerd gedaan heeft. In de boodschap van Kibeo gaat berouw hand in hand met gebed. Bidden op de plaats van hen die niet bidden, in de plaats van hen die niet bidden, en zonder huichelarij. De Maagd Maria herinnerde ons aan de rozenkrans van de zeven smarten, die zeer effectief is in de strijd tegen de duivel. Laten we mediteren over deze rozenkrans, biddend voor vrede en de bekering van de wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Dit berouw wil ik leven en sterven.
4: Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij, door de geest bewogen, naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was, ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen, aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord, die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En laat ons niet ingaan op de bekoring, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart van Maria. De vlucht naar Egypte. woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefde zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarin, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
4: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van de maagd Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik geleden hebben bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
4: Pour notre méditation.
1: Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
6: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Mère de miséricorde.
1: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. 4e smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt.
4: La parole de Dieu.
1: woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen zijn discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
4: Voor een andere meditatie.
1: Ter overweging.
4: De
1: maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uur door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
6: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, prie pour ons armes zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, prie pour ons armes zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt Jezus van het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, het angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging, laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Die kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
4: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.

0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie zij hadden vertrouwd. Maria begeleidt het lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
2: Notre Père qui nous fait, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie,

0: God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria bidt voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Cœur profondément douloureux, immaculé de la Vierge Marie,
1: priez pour nous.
0: Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België. We willen jullie eraan herinneren dat in Kébéo de Rozenkrans een speciale plaats innam in de gebeden tijdens de verschijningen en in de boodschap zelf van de Maagd Maria aan de drie zinsters. Meer in het bijzonder herinnerde ze aan de Rozenkrans van de zeven smarten. Volgens haar boodschap aan Marie-Claire in 1982 is het doel van deze rozenkrans ons te helpen mediteren over het lijden van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Wij danken u voor dit gebed dat we zojuist samen hebben gebeden. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dit was de Rozenkrans van Zeven Smarten die we gebeden hebben met samen met Radio Maria in Kébéo, Rwanda.
3: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons muziekprogramma. We starten deze uitzending met een aanvraag van Roger. Hij wil heel graag het lied horen Hoop in mij, een lied van Reijer en Mirjam Kerkhoffs.

Ik heb hoop die alle angst verdwijnt. Dit was het lied Hoop in mij van Reijer en Mirjam Kerkhoffs. Het volgende lied werd aangevraagd door Julie. Zij wordt altijd rustig van het lied Wherever You Lead van Christine DiMarco. En in het lied zingt ze het volgende. Waar u mij ook heen leidt, ik volg u.

En we gaan nu luisteren naar een Pools lied, beste luisteraars. Speciaal aangevraagd voor zuster Jola. Zuster Jola was jarig op 13 mei. En we gaan luisteren naar een lied geschreven door broeder Piotr Kwiatek Dziękuję. Dank u, Jezus. En in het lied wordt het volgende gezongen. Dank je wel voor de stilte van de eerste dageraad. Voor het ritme van de ademhaling dat de wereld welt. Voor de dag en de nacht. Het vredige thuis. Voor uw nabijheid als het koud is om me heen. Voor gewoon brood, voor de smaak van thee. Voor de kleine wonderen die je me steeds weer schenkt. Voor elke stap, voor kracht en betekenis. Voor het feit dat je zo dicht bij me bent. Dank je wel voor elke dag. Voor het licht dat me wakker maakt. Voor de liefde die me leert om echt te leven. Voor elk teken dat me door duisternis en angst leidt. Voor elke dag. Dank u, Jezus. Een lied van broeder Piotr Kwiatek, speciaal gevraagd voor zuster Jola, die jarig was. Een gelukkige verjaardag, zuster Jola, en speciaal voor u dit Pools lied.

het volgende lied, beste luisteraars, na dit verjaardagsnummer voor zuster Jola, komt van een luisteraar, Peter. Hij vraagt het lied Grazie Jesu aan, dank u Jezus. Hij vertelde ons in zijn e-mail dat hij soms te weinig denkt aan Jezus te bedanken voor alles. En dat hij door dat lied, dat lange lied, eigenlijk terug die dank tot Jezus centraal kan stellen. Dank u, Jezus. Grazie, Jezus. Een lied van Figli del Divino Amore.

En natuurlijk hebben we nog veel aanvragen binnengekregen, beste luisteraars, voor liederen tot de Heilige Geest. Logisch, Pinksteren staat voor de deur, beste luisteraars. Laten we de Heilige Geest aanroepen. Het lied dat we nu gaan afspelen werd aangevraagd door Marta. Zij vindt dit een van de mooiste liederen tot de Heilige Geest. Het doet haar altijd denken aan haar jeugd. In de kerk, in de parochie, waar ze dat telkens weer zongen. Kom, o Geest van Heiligheid.

En Dorian stuurde ons ook een e-mail voor een lied tot de Heilige Geest. Een lied van Sela, Geest van Waarheid en Genade. Hij beschrijft dit lied eerder als een mooi gebed tot de Heilige Geest. Wel, Dorian, speciaal voor jou, Geest van Waarheid en Genade.

En ook Louise wou graag het lied Kom met uw geest van Lars Scherven. Meerdere onder jullie, beste luisteraars, hebben dit lied aangevraagd. Een lied dus van Lars Scherven tot de Heilige Geest.

En beste luisteraars van Radio Maria, het volgende lied dat we gaan beluisteren is een akoestische versie van het lied Upper Room. Heel song Worship zingt dit. Upper Room, cenakel, bovenkamer, is een lied tot de Heilige Geest en de zangeres zingt hier. Heilige Geest, ik heb u nodig nog meer dan ik het denk. Leid mij in alles. Al mijn beste ideeën komen van u. Ik heb u nodig. Upper Room, een lied van Hillsong Worship.

En dan zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van onze uitzending. En we sluiten af met een laatste lied tot de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus. Deze versie, vooral gekend uit Medjugorje, beste luisteraars, wordt gezongen door Le Cœur d'Église. Beste luisteraars, tot volgende week voor een nieuwe uitzending vol muziek. Tot dan!

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag breng ik dit kroontje van de barmhartigheid door met u. En bidden we samen het kroontje dat Jezus gegeven heeft aan zuster Faustina. Om te bidden om 3 uur. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O, hoe groot is de barmhartigheid van God. Laat iedere ziel die prijzen. O mijn Jezus, die ziel zal u in alle eeuwigheid een loflied over de barmhartigheid toezingen. Ik zal de indruk die deze dag op mijn ziel gemaakt heeft niet vergeten. Dit is de tweede grote genade die ik hier voor deze afbeelding voor zielen ontvangen heb. O, hoe goed is de Heer en vol van erbarming. Jezus, ik dank u zo van harte voor deze genade. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. En ik wil u graag een stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O, wat vinden er ontzagwekkende geheimenissen plaats gedurende de mis. Een groot geheimenis wordt in de heilige mis volbracht. Hoe groot moet de toewijding zijn waarmee wij behoren te luisteren en deel te nemen aan deze dood van Jezus. Op een dag zullen we weten wat God voor ons in iedere mis doet en wat voor soort gaven Hij erin voorbereidt voor ons. Alleen zijn goddelijke liefde kon vergunnen dat er in zo'n gave voor ons werd voorzien. O Jezus, mijn Jezus, hoe groot is de pijn waardoor mijn ziel doorboord wordt als ik deze fontein van het leven met zo'n zoetheid en kracht voor iedere ziel zie voortstromen, terwijl ik tegelijkertijd zie dat de zielen verwelken en verdrogen door hun eigen schuld. O Jezus, geef dat de macht van de barmhartigheid deze zielen omhelst. O Maria, vandaag heeft een verschrikkelijk zwaard uw heilige ziel doorboord. Behalve God kent niemand uw lijden. Uw ziel breekt niet. Zij is dapper, omdat ze met Jezus is. Lieve moeder, verenig mijn ziel met Jezus, omdat ik alleen dan in staat zal zijn om alle beproevingen en tegenspoeden te verdragen. Alleen in vereniging met Jezus zullen mijn kleine offers God wel behagelijk zijn. Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendige leven onderrichten. Moge het zwaard van het lijden mij nooit breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart en bewaak het. Deze dag is zo bijzonder voor mij. Alhoewel ik zoveel lijden ontmoet heb, vloeit mijn ziel toch over van grote vreugde. In een eigen kamer die naast de mijne ligt, lag een Joodse vrouw die ernstig ziek was. Ik ging haar 3 dagen geleden bezoeken en werd er zeer pijnlijk door getroffen dat ze spoedig zou sterven zonder dat haar ziel gereinigd zou zijn door de genade van het doopsel. Ik had een afspraak met haar verpleegster, een zuster, dat ze haar, wanneer haar laatste ogenblikken gekomen zouden zijn, zou dopen. Er was echter deze moeilijkheid dat er altijd een paar Joodse mensen bij haar waren. Ik voelde me echter geleid om voor de afbeelding die ik op het bevel van Jezus had moeten laten schilderen, te bidden. Ik heb een brochure met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid op de omslag. Ik zei tegen de Heer, Jezus, u hebt mij zelf verteld dat u vele genade zou verlenen tot deze afbeelding. Ik vraag u dus om de genade van de heilige doop voor deze Joodse vrouw. Het maakt niet uit wie haar doopt, zolang ze maar gedoopt is. Na deze woorden voelde ik op een wonderlijke manier vrede. Ik was er helemaal zeker van dat de wateren van de heilige doop, ondanks de moeilijkheden, over haar ziel uitgegoten zouden worden. Toen ze die nacht erg slecht lag, ging ik 3 keer uit bed voor naar haar toe om het goede moment af te wachten om haar deze genade te geven. De volgende morgen leek ze zich een beetje beter te voelen. 'S middags begon haar laatste ogenblik te naderen. De zuster die de verpleegster was, zei dat het moeilijk zou zijn om haar te dopen, omdat ze bij haar waren. Het ogenblik kwam waarop de zieke vrouw het bewustzijn begon te verliezen. Als gevolg daarvan
begonnen ze rond te lopen om haar te redden. Sommigen gingen de dokter halen, terwijl anderen in andere richtingen gingen om hulp te zoeken. De patiënte werd dus alleen gelaten. De zuster doopte haar en voordat ze allemaal teruggerend waren, was haar ziel mooi en met Gods genade versierd. Haar doodstrijd begon onmiddellijk, maar duurde niet lang. Het was alsof ze in slaap viel. Plotseling zag ik haar ziel in wonderlijke schoonheid opstijgen naar de hemel. O, hoe mooi is een ziel met heiligmakende genade. Mijn hart stroomde over van vreugde, omdat ik voor deze afbeelding zo'n grote genade voor deze ziel had ontvangen.

bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer WE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Een nieuwe week is gestart vandaag op deze maandag 18 mei. Er gaat wat veranderen, beste luisteraars, hier in de uitzending van Elke Dag Telt. U gaat niet meer alleen mijzelf horen, Marian, maar ook collega Marieke. Marieke, ja, welkom bij het team van Elke Dag Telt.
1: Dank je, Marian.
0: Ja, beste luisteraars, bij de redactie is er besloten geweest dat we vanaf nu afwisselend het programma 's morgens gaan kunnen presenteren. Dat u ook in de namiddag hoort natuurlijk. Elke dag tussen 7:30 en 8:30 en tussen 16:00 en 17:00. Ja, Marieke, dat is toch voor jou een kleine aanpassing? Een nieuwe taak erbij bij de redactie?
1: Ja,
0: heel spannend.
1: Ja, zeker wel. Het is een nieuw programma waar ik mede verantwoordelijk voor mag zijn. Elke dag 's ochtends hier zijn voor de live uitzending. Dat is zeker een aanpassing, maar ik kijk er enorm naar uit.
0: En we gaan er zo dadelijk nog verder over spreken, beste luisteraars. Maar naar goede gewoonte starten we eerst met muziek. Vandaag starten we met een lied tot Onze Lieve Vrouw, gezongen door Natacha Saint-Pierre en Baptista Acquaviva, Vierge Marie.

0: En u hoorde Natacha St-Pierre en Battista Acquaviva met een prachtig lied Tot Onze Lieve Vrouw. Ja, beste luisteraars, we hebben het daar juist bij het begin van onze uitzending gezegd. Vanaf nu gaat u verschillende stemmen kunnen horen in de uitzendingen van Elke Dag Telt. We zullen nu een groter team zijn voor het voorbereiden van deze uitzendingen die u wekelijks van maandag tot en met donderdag kan beluisteren hier op Radio Maria. Marieke en ik zullen elkaar afwisselen voor de presentatie van dit programma. En ja, Marieke, je kijkt er wel naar uit?
1: Ja, zeker wel. Ik kijk er naar uit om dit te mogen doen. En het is misschien ook goed om te zeggen, vandaag doen we het samen. Kunnen jullie ons alle twee horen? Maar daarna zullen we elkaar afwisselen. Dus het zal ongeveer een week door Marianne gepresenteerd worden en dan de week daarna door mij.
0: Ja, en af en toe zullen we uiteraard op feestdagen en bijzondere momenten ook nog samen achter de micro kruipen, Marieke. Dat is altijd wel plezant. Ja, Marieke, je hebt ondertussen al iets voorbereid. Daar gaan we na de muziek naar luisteren. Maar kan je al een tipje van de sluier openen voor de luisteraars?
1: Zeker. Het is namelijk zo, misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord, dat de paus binnenkort naar Spanje trekt. En speciaal daarvoor is er een lied geschreven en daar gaan we het straks over hebben.
0: Maar eerst nog wat andere muziek, beste luisteraars. Stad van God van Sela.

0: Stad van God, een lied van de groep Sela. Ja, beste luisteraars, paus Leo gaat naar Spanje in juni. Dat klopt, hè Marieke?
1: Dat klopt helemaal. Van de 6 tot 12 juni trekt de paus naar Spanje. En er is natuurlijk van alles gepland. Ontmoetingen, grote bijeenkomsten. Vooral met jongeren. En het zijn zo een aantal van die jongeren, een groep jonge christelijke jongeren, die een lied geschreven hebben, speciaal voor zijn komst. Het heet in het Spaans Alza la Mirada, wat zoveel betekent als hef je ogen op. En we hebben ook een deel van de tekst voor jullie, beste luisteraars. Het gaat als volgt. Ik hef mijn ogen op naar Jezus. Ik hef mijn ogen op, gericht op het kruis. Wanneer ik naar de hemel kijk, wordt alles nieuw in zijn licht. Ik hef mijn ogen op. Ik ben niet gemaakt om naar de grond te kijken. U hebt mij geschapen om naar de hemel te kijken. Dat is al een deel van de tekst van het lied geschreven speciaal voor de komst van paus Leo naar Spanje.
0: En ik stel voor, beste luisteraars, dat we daar nu naar luisteren. Naar, ja, zeg maar, de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo naar Spanje eind volgende maand.

0: Hef je ogen op. Dat is het lied dat u zojuist heeft gehoord, beste luisteraars. De officiële hymne voor de reis van Paus Leo naar Spanje. Voor het lied zei ik eind van de maand juni, maar dat klopt niet. Marieke, wat zijn de data?
1: Hij gaat naar Spanje van 6 tot 12 juni.
0: Ja, dat klopt, want eind van september dan weer, dan gaat hij naar Frankrijk reizen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, beste luisteraars. En er was nog iets bijzonders aan dat lied, hè, Marieke?
1: Ja, absoluut. De opname die we zojuist gehoord hebben, dat was een opname met 1700 zangers die allemaal samen het lied gezongen hebben, waarbij het de bedoeling is dat het zoveel mogelijk al verspreid wordt over Spanje, zodanig dat iedereen het kent en dat dan elke keer als de paus ergens naartoe gaat, dat ze dan allemaal samen het lied kunnen zingen.
0: Ja, beste luisteraars, wij zullen het ook regelmatig hier laten horen op Radio Maria. En natuurlijk, ja, kan u de volledige apostolische reis van Paus Leo naar Spanje kunnen meevolgen via de uitzendingen van Radio Vaticaan tijdens die dagen, tijdens die week van 6 tot 12 juni.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
0: En ja, beste luisteraars, vergeet zeker niet onze Mariathon. En meer informatie daarover kan u terugvinden op onze website radiomaria.be. Op de hoofdpagina vindt u een banner met de verschillende uitzendingen die daartoe zijn gericht op deze Mariathon. Over de projecten die u in het verleden heeft kunnen ondersteunen. Hoe staat het daarmee? Dat vinden we ook heel belangrijk om nieuws over die projecten aan jullie te geven. En ook natuurlijk, wat zijn de nieuwe projecten die de wereldfamilie van Radio Maria wil ondersteunen in 2026 en ook een deel 2027. Woensdagavond om 17:30 kan u luisteren naar een uitzending van De Rots in de Branding. En daar gaan we het hebben over, ja, enkele projecten uit het verleden. Als ik mij niet vergis, zal het gaan over de stand van zaken voor Radio Maria in Irak, Nazareth en in Libanon. Heel speciaal natuurlijk wordt er aandacht besteed aan hoe de oorlogssituatie in deze regio's gevolgen heeft voor de werking van Radio Maria daar. Woensdag dus om 17:30 op Radio Maria en natuurlijk ook achteraf te herbeluisteren of reeds zelf nu te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding. En Marieke, komende week kunnen de luisteraars ook in Elke Dag Telt enkele nieuwe projecten van de wereldfamilie ontdekken, hè?
1: Inderdaad, we gaan het de komende uitzendingen zeker nog hebben over de Mariathon en over de projecten die nu lopend zijn. We kunnen alvast zeggen dat de Amerika zal passeren.
0: Fantastisch. En beste luisteraars, vergeet niet, voor elke weldoener wordt er ook een kaarsje aangestoken voor de intenties van deze persoon. Aarzel niet om door te geven dat u de Mariathon wenst te steunen. U kan daarvoor bellen, dat mag zeker. Onze vrijwilligers en telefonisten staan klaar om uw telefoontje op te nemen en uw gift te noteren. Dat kan tijdens de openingsuren van Radio Maria op het nummer 016 41 47 47. En dat mag natuurlijk ook door een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. Uw gift wordt dan genoteerd en uw kaarsje wordt dan aangestoken. Aarzel niet om tijdens deze maand toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ook zeer speciaal de Mariathon van Radio Maria te ondersteunen.

0: Samen stonden, Freund, bist du mir.
1: Nog niet. Een lied van Johannes Hartel en Vrienden. Beste luisteraars, nog even over paus Leo. Want het Vaticaan heeft deze zaterdag officieel bekendgemaakt dat paus Leo de 14e van 25 tot 28 september naar Frankrijk zal reizen. Matteo Bruni, directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, zei dus op zaterdag 16 mei: op uitnodiging van het staatshoofd en de kerkelijke autoriteiten van het land, evenals van de directeur-generaal van UNESCO, zal de Heilige Vader Leo de 14e van 25 tot 28 september 2026 een apostolische reis naar Frankrijk ondernemen, waarbij hij het hoofdkwartier van die organisatie zal bezoeken. En daarmee bevestigt hij het vooruitzicht van deze reis, die al 10 dagen geleden eigenlijk al door het Franse episcopaat was aangekondigd. U moet weten, beste luisteraars, voorlopig wordt door het Vaticaan nog geen enkele stad vermeld. Maar de Franse bisschopconferentie had op 6 mei al haltes in Parijs en Lourdes genoemd. Andere bronnen spreken ook over een mogelijke tussenstop in het bisdom Metz met een bezoek aan Schichazel, de stad van de eerbiedwaardige Robert Schuman, een van de stichters van de Europese gemeenschap. En kardinaal Jean-Marc Avelin vertrouwde toe aan een journalist het volgende. In de gesprekken die ik sinds zijn verkiezing met de paus heb gehad, begreep ik al snel hoe geïnteresseerd hij was in zo'n reis. Wat de kerk in Frankrijk beleeft, haar missionaire dynamiek, maar ook de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd, interesseert hem bijzonder. Paus Leo komt naar Frankrijk, dat is echt een grote vreugde, maar ook een grote verantwoordelijkheid, zegt hij. De Conférence des Évêques de France, de bisschoppenconferentie van Frankrijk, heeft inmiddels al een website online gezet, beste luisteraars, waarop men zich kan inschrijven om alle details en toekomstige informatie te ontvangen over een reis die historisch belooft te worden. paap-france.fr. Zeer gemakkelijk, beste luisteraars, gewoon paap, paus in het Frans, -france.fr. En paus Leo zal de 4e paus zijn van de post-Tweede Vaticaans Concilieperiode die Frankrijk gaat bezoeken, na Johannes Paulus II, Benedictus XVI en paus Franciscus, die samen 11 keer naar Frankrijk zijn gekomen. Daarvoor moet men teruggaan naar de gedwongen verblijven van Pius VI en Pius VII. En paus Johannes Paulus II, die bezocht de Fille de l'Église, oudste dochter van de kerk, 7 keer. In 1980, Parijs, met toen al een toespraak bij UNESCO, en ook Lisieux bezocht hij. In 1983 ging paus Johannes Paulus II naar Lourdes. In 1986 ging hij naar Lyon, Paray-le-Monial, Ars-sur-Formant en Annecy. In 1988 ging hij naar Straatsburg, Metz, Nancy en Mulhouse. In 1996 ging hij naar Tours, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Auray en Rhin. In 1997 ging hij dan naar Parijs en zijn laatste reis in 2004 was naar Lourdes. En aan deze lijst van bezoeken aan het Franse moederland moet ook een halte in de overzeese gebieden worden toegevoegd op het eiland La Réunion in 1989. Frankrijk is het buitenlandse land, naast Italië, dat paus Johannes Paulus II het vaakst heeft bezocht na zijn geboorteland Polen. En zijn opvolger, Benedictus XVI, bezocht Frankrijk slechts 1 keer, dat was in 2008. Hij bezocht toen Parijs met een opmerkelijke toespraak tot de culturele wereld in het Collège des Bernardins en vervolgens ging hij ook naar Lourdes. En dan paus Franciscus, beste luisteraars, heeft tenslotte 3 keer Frans grondgebied betreden. maar zonder ooit een echt staatsbezoek af te leggen. Hij kwam in 2014 naar Straatsburg om het Europees Parlement en de Raad van Europa te bezoeken. Hij ging naar Marseille voor de Mediterrane ontmoetingen in 2023 en tenslotte naar Ajaccio, zijn laatste internationale reis, voor een colloquium over volksreligie. Dat was een daguitstap, om het zo te verwoorden, op 15 december 2024. En sinds het begin van zijn pontificaat heeft paus Leo, die zelf ook Frans spreekt, een bijzondere aandacht getoond voor Frankrijk.

slachtoffers van misbruik, gepleegd door geestelijke, te blijven tonen. Terwijl men zich tegelijk naar de toekomst richt en de priesters ondersteunt. En hij benadrukte ook de noodzaak om oplossingen te vinden. Oplossingen voor gelovigen die gehecht zijn aan de oude liturgische ritus. En sprak zijn steun uit voor de verdediging van het katholiek onderwijs. En beste luisteraars, ook voor dit bezoek van paus Leo aan Frankrijk, dat is dus van 25 tot 28 september, binnen enkele maanden, zal u een volledig verslag kunnen krijgen in het programma Radio Vaticaan. En natuurlijk gaan wij zeker en vast ook contact opnemen met onze collega's van Radio Maria in Frankrijk, want zij zullen wellicht proberen zoveel mogelijk verslag te brengen voor hun luisteraars daar in Frankrijk en het belooft een zeer mooie apostolische reis te worden.

0: Hier is rust, een lied van de groep Sela. Marieke, vandaag vieren we op deze 18e mei een heilige die misschien niet zo gekend is.
1: Inderdaad, vandaag is er een gedachtenis voor paus Johannes de Eerste. Dat is al een vrij vroege paus. Hij leefde in de 6e eeuw en hij was tevens martelaar. Hij was geboren in Toscane. En in 523 is hij gekozen tot bisschop van Rome. Zijn pontificaat was een beetje een moeilijke periode. In die tijd werd Italië geregeerd door koning Theodoric. Hij was een Ostrogotische koning. En zoals heel veel van zijn stamgenoten was hij ook een ketter. Namelijk een Ariaanse ketter. Een ketterij die jullie misschien wel bekend in de oren klonk op een gegeven moment. Een heel wijdverspreide ketterij in de kerk. Een beetje ingewikkeld om goed te kunnen zeggen wat ze precies fout hadden. Maar zij dachten dat Jezus van een andere aard was als God de Vader. En tijdens de 4e eeuw is deze ketterij ontstaan in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Maar heeft zich ook heel snel verspreid onder de westelijke goten. En dus koning Theodoric was ook zo een goot. In 523 had de Byzantijnse keizer, Justinus de Eerste, bevolen aan alle Ariaanse geestelijken dat zij hun kerken moesten overdragen aan orthodoxe gelovigen. En daar waren zij natuurlijk niet mee gediend. En ook koning Theodoric was daar niet mee gediend. En hij kwam daartegen in opstand. En zo werd de paus in een moeilijke situatie gebracht. Hij was zelf orthodox van geloof. Hij geloofde in de juiste leer. Maar de koning had natuurlijk veel macht over hem. En hij moest dus tussen deze twee in schipperen, om het zo te zeggen. Hij is ook naar Constantinopel gereisd trouwens, waar hij de Byzantijnse keizer gekroond heeft en in de Hagia Sophia de paasliturgie gevierd heeft. Maar wanneer hij dan terugreisde naar Rome, dan was koning Theodoric niet tevreden dat hij niet meer had kunnen doen om de Ariaanse geestelijke uit de wind te zetten. En heeft hij hem gevangen genomen en laten uithongeren. En zo is hij de marteldood gestorven. En dat was ongeveer, de datum is niet 100% zeker, maar dat zou op rond 18 mei gebeurd zijn. En vandaar dat wij vandaag zijn feestdag vieren.
0: En zo, beste luisteraars, hebben we paus, nu moet ik even de naam gaan zoeken, paus Johannes de Eerste, een beetje beter leren kennen. Hij was dus paus en martelaar.

0: Above All, een lied van Michael W. Smith. Ja, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Een eerste uitzending met Marieke en mezelf. Vanaf morgen neemt Marieke het over voor enkele uitzendingen. En dan wisselen wij af, zoals reeds gezegd. Ja, en we gaan natuurlijk, Marieke, de uitzending afsluiten zoals de luisteraars dat gewoon zijn. En dat is met een Bijbelvers voor de dag.
1: Absoluut. Ik heb hier de mand bij mij met alle kaartjes in. En ik ga een kaartje trekken. Kom, Heilige Geest. En de Bijbelvers voor deze dag komt uit Psalm 26, vers 1. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Dat is Psalm 26, vers 1. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer.
0: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen vroeg is Marieke er weer met een nieuwe uitzending. Tot dan.
1: Tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de Zusters van Liefde, de Korte Mark. Vandaag zijn wij maandag in de zevende week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 753. De psalmen vindt u vanaf pagina 1022. En de korte schriftlezing op pagina 522.

Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is niet een van slaafschijns die je opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus. Daarbij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

0: dankbaar dat Christus aan de apostelen en aan heel de kerk moed en kracht heeft gegeven door de Heilige Geest, willen wij in gemeenschap met alle gelovigen bidden.
1: Middelaar tussen God en de mensen. U hebt de priesters uitgekozen als uw medewerkers. Geef dat allen door hen tot de Vader komen. Breng armen en rijken elkander nabij, want gij zijt God van allen. Laat de rijken niet roemen op zijn rijkdom. Maak uw blijde boodschap aan alle volkeren bekend. Breng allen tot de aanvaarding van het geloof.
2: Heer, bemoedig uw kerk.
1: Zend uw geest de trooster bij uitnemendheid. Laat alle droefheid wijken door zijn komst. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters. Zuster Bertilia, gestorven in 1943. En zuster Candida in 1967. Reinig de gestorvenen van alle zonden. Neem hen in de hemel op met al uw heiligen en uitverkorenen. Zie welwillend neer op allen die op ons gebed vertrouwen, in het bijzonder de luisteraars van Radio Maria en hun medewerkers. Geef hen alle goeds naar lichaam en geest.

0: God, wij vieren de heilige paus en martelaar Johannes en gedenken hoe hij hen beloont die zich aan u toevertrouwen. Wij vragen dat uw volk de heiligen in ere houdt en navolgt in hun standvastigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium, 19 mei, de tweede dag na de nieuwe maan. Te Rome op de begraafplaats van Callistus aan de Via Appia, de heilige paus Urbanus I, die na de marteldood van Callistus de kerk van Rome 8 jaar trouw bestuurde. Eveneens al daar de heilige Pantinius en Calogerus, martelaren, die onder keizer Diocletianus een buitengewoon getuigenis voor Christus gaven. Te Canterbury in Engeland de heilige Dunstanus, bisschop, die eerst als abt van Glastonbury het kloosterleven vernieuwde en verbreidde en die als bisschop van Worcester, vervolgens van Londen en uiteindelijk van Canterbury zich inzette voor een grotere overeenstemming tussen de kloosterregels voor monniken en die van monialen. Te Fumone bij Alatri in Latium, de hemelse geboortedag van de heilige Petrus Celestinus, die tijdens zijn leven als kluizenaar in de Abruzzen bekend stond om de faam van zijn heiligheid en zijn wonderen, en die op 80-jarige leeftijd tot paus van Rome gekozen de naam aannam van Celestinus de Vijfde. Maar nog hetzelfde jaar deed hij afstand van zijn ambt en gaf er de voorkeur aan om zich terug te trekken in de eenzaamheid. In een kasteel bij Treguer in Bretagne in Frankrijk, de heilige Ivo, priester, die zonder aanzien des persoons de gerechtigheid handhaafde, de eenheid bevorderde, uit liefde voor Christus de zaak van weduwen, wezen en armen verdedigde en deze in hun ellende ook opnam in zijn eigen huis. Te Fusicchio in Toscane, de heilige Theophilus van Corte, priester uit de orde van de minderbroeders, die het houden van de retretes zeer verbreidde onder zijn broeders en daarbij een grote devotie aan de dag legde voor het lijden van de Heer en de maagd Maria. Te Rome, de heilige Crispinus van Viterbo, kloosterling uit de orde van de minderbroeders Kapucijnen, die tijdens zijn tochten door de bergdorpen om almoezen te bedelen de boerenbevolking onderrichtte in de beginselen van het geloof.

0: Uit de handelingen van de apostelen. Jezus werd ten aanschouwen van hen omhoog gegeven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Mogen de broederlijke krans van uw heiligen ons tot vreugde zijn, Heer. Ons geloof aanzetten tot beoefening van de deugden en ons door hun veelvuldige voorspraak vertroosten. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Zegene u de Almachtige.

0: pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese, die de Heilige Vader heeft gegeven op 13 mei. En dat is natuurlijk de prachtige dag waarbij de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren. De Heilige Vader heeft dan ook zijn catechese daarop geconcentreerd. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op vrijdag 15 mei aartsbisschop Bruno Forte, de metropolitaartsbisschop van Chieti Vasto in Italië. Ook werd de bisschop van Cefalù, eveneens uit Italië, ontvangen, monsieur Giuseppe Marciante. En er werd ook een audiëntie verleend aan de pro-prefect van het Dicasteri voor de Evangelisatie, kardinaal Luis Antonio Tagle. Verder ontving de Heilige Vader ook de deelnemers aan de interparlementaire conferentie over het bestrijden van de georganiseerde misdaad. En dat na zijn sterke woorden in Napels uitgesproken op het moment dat hij de burgers daar heeft ontmoet. De bisschoppen van Pakistan werden ontvangen tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, als ook de voorzitter emeritus van de pauselijke raad voor het gezin, de emeritus aartsbisschop van Firenze in Italië, kardinaal Ennio Antonelli. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, de metropoliet aartsbisschop van Bologna in Italië en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Ook de vice-directrice van de persdienst van de Heilige Stoel, zuster Nina Benedicta Krapic, werd door de Heilige Vader ontvangen. Op zaterdag 16 mei ontving de paus de vormelingen van het metropolitaartsbisdom van Genova. Ook de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen werd uiteraard ontvangen in audiëntie, monsignor Filippo Iannone. De paus ontving ook kardinaal Tarsizio Bertone, de voormalige staatssecretaris. En pater Diego Martin Benyas, de verantwoordelijke van het seculaire instituut Associazione dei Sacerdoti del Prado. De aartsbisschop-bisschop van Baturete in Brazilië, monsieur Luis Gonzaga Silva Pepeu, werd eveneens door de

0: Op dinsdag 12 mei overleed de kardinaal Paul Emil Czerik, de voormalige apostolische nuncius in Italië en van de Republiek van San Marino. De kardinaal werd op 3 februari 1947 geboren in Unterems in Zwitserland. Hij werd op 11 april 1974 tot priester gewijd en behaalde zijn doctoraat in kanoniek recht aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Daarbij werd hij geïncardineerd in het bisdom Sion in Zwitserland. De heilige paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1978 tot lid van de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, als secretaris van de apostolische nunciatuur. Was hij werkzaam in Oeganda, Zuid-Korea, Mongolië en Bangladesh. Op 26 november 1992 ontving hij de titel van ereprelaat van zijn heiligheid. Op 4 mei 1996 benoemde dezelfde heilige paus Johannes Paulus II hem tot titulair aartsbisschop van Voli en apostolische nuncius in Burundi. Hij werd op 27 juni van datzelfde jaar tot bisschop gewijd door kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano. In 2000 dan werd hij benoemd tot nuncius in Trinidad en Tobago, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Grenada, Guyana, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines en de Bahama's. Vanaf 2001 ook in Barbados, Antigua en Barbuda, Suriname en St. Kitts en Nevis. In 2004 nam hij de nunciatuur in Zuid-Korea en Mongolië op zich. In 2008 zal paus Benedictus XVI hem benoemen tot nuncius in de Scandinavische landen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen, met zetel in Stockholm. Op 5 januari 2012 benoemde dezelfde paus hem tot apostolische nuncius in Argentinië. En van 12 september 2017 tot 11 maart 2024 was hij apostolische nuncius voor Italië en San Marino, de eerste niet-Italiaan die deze functie mocht bekleden. Hij werd door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd tijdens het consistorie van 30 september 2023. Laten we zeker ook bidden voor de zielerust van deze kardinaal. De paus heeft er trouwens voor gekozen, paus Leo XIV, om zelf de uitvaart van de kardinaal te celebreren en zijn ziel toe te vertrouwen aan de Heer. Op woensdag 13 mei gaf de Heilige Vader uiteraard de generale audiëntie en ook een catechese, zoals we daarnet hebben vermeld. We gaan luisteren naar de catechese van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van 13 mei.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
0: Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk willen wijden aan de heilige maagd Maria. Zij wordt erkend als het allerhoogste en volkomen unieke lid van de kerk, haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest, de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de gehele kerkgemeenschap kan worden herkend. Door zich te laten vormen door het werk van de genade dat in haar zijn vervulling vond en door de gave van de Allerhoogste, met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn. schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God.

0: voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie wordt aangeboden in de gemeenschap van het heilige volk van God. Is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap? Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, geliefd in de eeuwig geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk.
1: Dell'eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale.
0: De kerk die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Men zou al deze kenmerken van de Maagd Maria kunnen samenvatten door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de term icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de onverdiende uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem.
1: Cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza. In Gesù Cristo. Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto.
0: Maria is dan ook de vrouwelijke icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijke heilsplan, dat ooit verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die de Maagd Maria inneemt in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van het heil is en dat zijn allerheiligste moeder op geen enkele wijze deze unieke bemiddeling van Christus verduistert of vermindert, maar er de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft het de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was binnen het plan van de incarnatie van het woord om de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser. Door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. En daarom is zij voor ons moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn voorbeeld en zijn vaderland vertegenwoordigt. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het voorbeeld vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar het eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals te zien is, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het koninkrijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten wij ons dan aanspreken.
1: In obbedienza ai pastori dati da Dio.
0: Door dit sublieme voorbeeld dat Maria is, maagd en moeder, en laten wij haar vragen ons door haar voorspraak te helpen beantwoorden wat ons wordt gevraagd door haar voorbeeld. Beleef ik mijn lidmaatschap van de kerk met nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om zijn oneindige liefde te beantwoorden? Ervaar ik mij als een levend deel van de kerk in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Broeders en zusters, de Heilige Geest moge deze die op Maria nederdaalde en door ons in nederigheid en vertrouwen wordt aanroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En nu wij ons hebben verdiept in de Constitutie Lumen Gentium, vragen wij de Heilige Maagd Maria om deze gave voor ons te verkrijgen, dat de liefde voor de Heilige Moeder de Kerk in ons allen mag groeien. Zo zij het. Voorafgaand aan de algemene audiëntie op 13 mei, toen paus Leo XIV in de pausmobiel door de menigte reed, stopte hij en knielde neer op de plek waar precies op diezelfde dag in 1981 zijn voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II, het slachtoffer werd van een gelukkig mislukte moordaanslag. De heilige vader heeft er ook naar verwezen in zijn begroeting aan de Engelstaligen. Vandaag herdenken we de gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op deze dag, 45 jaar geleden, werd een aanslag gepleegd op het leven van paus Johannes Paulus II. En om deze redenen heb ik mijn catechese vandaag gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Deze plaats wordt gemarkeerd door een witte marmeren plaket met het wapen van de heilige paus Johannes Paulus II, die tussen de stenen van het Sint-Pietersplein is aangebracht. Na de moordaanslag sprak de heilige paus herhaaldelijk zijn overtuiging uit dat zijn leven, dankzij de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima, gespaard was gebleven. Dat is trouwens ook een van de redenen, als u kijkt naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de verschijningskapel van het heiligdom, dan draagt zij een hele bijzondere kroon. Alle stenen, het goud enzovoort, zijn in de eerste plaats al echt. Ze zijn vervaardigd door een heel kundige juwelier en edelsmeedkunstenaar. En de edelstenen werden verzameld door tal van giften die werden gedaan om deze kroon voor Maria te kunnen maken. Opvallend daarbij is dat aan de binnenkant van de kroon, eigenlijk op het, ja, zeg maar, het bovenste gedeelte van de kroon, aan de binnenkant dus, de kogel is bevestigd die men uit het lichaam van de heilige paus Johannes Paulus II heeft gehaald. Als een teken van erkentelijkheid en dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw van Fatima voor het redden van zijn leven. De heilige paus Johannes Paulus II was daar rotsvast van overtuigd. En op deze wijze is het ook in de geschiedenisboeken geschreven door die kogel in die kroon te verwerken. Een ieder die daar komt bidden, wordt eraan herinnerd. Sommigen onder u zullen het zich nog levendig voor de geest kunnen halen. De paus begroette op 13 mei 1981 de gelovigen vanuit een open witte jeep, voorafgaand aan de algemene audiëntie, toen er van dichtbij schoten werden gelost. De paus raakte ernstig gewond en werd onmiddellijk overgebracht naar het Gemelli Hospitaal in Rome. Een verklaring van de persdienst van de Heilige Stoel bevestigde later dat de paus in de buik was geraakt en in het Gemelli Hospitaal werd geopereerd. 4 dagen later, tijdens de Regina Caeli-boodschap vanuit het ziekenhuis, richtte hij zich tot de gelovigen en sprak hij in het openbaar over vergeving voor Mehmet Ali Aksa, de man die verantwoordelijk was voor deze aanslag. Hij verzekerde de aanvaller van zijn gebeden en vertrouwde zich nogmaals toe aan de Maagd Maria met de woorden: totus tuus, ego sum, ik ben geheel de uwe. En diezelfde boodschap die zien we ook regelmatig bij generale audienties vandaag, want die is ook aangebracht op het Apostolische Paleis, een mooie mozaïek van Onze Lieve Vrouw, met daaronder die tekst, Totus Tuus, geheel van u, en dan ook het wapenschild van de heilige paus Johannes Paulus II ernaast aangebracht. Het Vaticaan maakte ook een boodschap bekend in verband met het plan van de priesterbroederschap Sint Pius X, die van plan zijn om dus opnieuw bisschoppen te wijden. De overste, zeg maar, van deze groep is van plan om opnieuw bisschoppen te wijden. Dat was al zeer controversieel toen de stichter van deze gemeenschap, Monseigneur Lefebvre, dat heeft gedaan. En nu opnieuw worden zij gewaarschuwd door het dicasterie voor de geloofsleer, die volgende boodschap wilde duidelijk maken. Wat betreft de priesterbroederschap Sint Pius X wordt herhaald wat reeds is meegedeeld. De door de priesterbroederschap Sint Pius X aangekondigde bisschopswijdingen beschikken niet over het vereiste pauselijke mandaat. Deze daad zal een schismatieke handeling zijn. En de formele aansluiting bij het schisma vormt een ernstige belediging van God en brengt de excommunicatie met zich mee, door het kerkelijk recht vastgesteld. De Heilige Vader blijft in zijn gebeden de Heilige Geest smeken om de leiders van de priesterbroederschap te verlichten, omdat zij terugkomen op de zeer ernstige beslissing die zij hebben genomen. Getekend op 13 mei. Zeker een symbolische datum ook, van groot belang, omwille van die gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima. We zullen zien hoe dit verder evolueert. De priesterbroederschap heeft gereageerd met een soort van geloofsbelijdenis, noemen zij het zelf, maar die vooral doorspekt is met heel wat kritiek. We zullen zien in welke mate dat het Vaticaan daarop reageert. Mochten daar officiële berichtgevingen over zijn, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. Op donderdag 14 mei dan heeft de Heilige Vader opnieuw een pastoraal bezoek gebracht. Deze keer aan de Sapienza Universiteit in Rome. Daar werd hij om 9:40 verwacht in de Universiteitskapel Divina Sapienza, verwelkomd door de rector, professor Antonella Polimeni, en vervolgens bij de ingang van de kerk door zijn eminentie kardinaal Baldorina, de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, als ook door de kapelaan Don Gabriele Vecchione. Na een kort moment van stil gebed richtte de paus enkele spontane woorden tot de aanwezigen en begroette hij vervolgens persoonlijk een groep studenten. We gaan luisteren naar deze begroeting door paus Leo XIV aan de leden van de Sapienza Universiteit.
2: La rettrice, per cui ausiliare sua eminenza, tutti voi studenti, professori.
0: Een goede morgen, ik groet jullie allemaal, de rector, zijn eminentie, de hulpbisschoppen, jullie allemaal, studenten, professoren. Ik wilde dit bezoek deze ochtend hier in de kapel beginnen. In deze prachtige kerk, een ontmoetingsplaats met de Heer. Want in de eerste plaats is mijn bezoek van ochtend een pastoraal bezoek. Om de universiteit een beetje te leren kennen, jullie te leren kennen, jullie te kunnen begroeten en een kort moment in het geloof te delen. Wie onderzoekt, wie studeert, wie de waarheid zoekt, zoekt eigenlijk God en zal God ontmoeten. Zal God juist vinden in de schoonheid van de schepping, in de vele vormen waarop God zijn stempel heeft willen drukken, in alles wat we zijn, vooral als zonen en dochters van God, schepselen gemaakt naar zijn beeld, maar ook in zijn schepping. Het is dus een mooi moment vandaag om iets te delen met de universitaire gemeenschap in dit studiecentrum. Ik geloof dat het het grootste in heel Europa is. En dus is het echt een zegen, een geschenk van God, om hier te zijn en dit moment te beleven, wetende dat het God is die ons heeft geroepen. Dat het God is die deze prachtige schepping aan ons allen heeft geschonken. Ik wens jullie niet alleen een hele fijne dag, maar ook heel veel succes met jullie studie en dat deze tijd die jullie aan deze universiteit doorbrengen, voor jullie allen werkelijk een ontmoeting met God en met de schoonheid van het leven mag zijn. En nu geef ik jullie graag de zegen, daarna gaan we bezoek nog even verder zetten op andere plaatsen van de universiteit.
2: Sì, benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza.
0: Ja, prachtige beelden van deze studenten, maar ook de professoren die zich hadden verzameld. En er is daar toch wel heel wat van deze studenten die knielden bij het ontvangen van de zegen, ook professoren. De Sapienza Universiteit, een heel grote universiteit in Rome. En toch prachtig weer, de paus begint zijn bezoek in de kapel. Om duidelijk te maken, ik ben in de eerste plaats gekomen als herder, als priester onder jullie, om Jezus Christus dichterbij te brengen. Na dit gebeuren begaf de paus zich in een golfkarretje in de richting van het centrale plein. En daar heb je een hele grote monumentale trap die leidt naar het hoofdgebouw van de universiteit. En daar heeft hij ook de aanwezige studenten die aan het wachten waren toch nog even begroet en toegesproken. Ook daar kunnen we even naar die spontane begroeting van paus Leo XIV luisteren.
3: Buongiorno a tutti! Buongiorno.
0: Een goede morgen allemaal.
3: Bene, grazie per l'accoglienza.
0: Dank u voor uw warme verwelkoming. Ben ik blij dat ik hier vanmorgen bij jullie kan zijn. Jullie kunnen de hele bijeenkomst volgen via de schermen. Ik hoop dat het een moment van genade en vreugde zal zijn voor de hele gemeenschap van La Sapienza. Ik wens jullie het allerbeste en graag tot straks. Enthousiaste studenten bij deze begroeting door paus Leo XIV, alvorens hij een privéontmoeting had met de Magnifica Retrice in de studeerkamer van het rectoratenpaleis. En dan om 11:00, na het tekenen van het eregastenboek, werd in de gang voor de studiekamer een gedenkplaat ter herinnering aan het bezoek onthuld en begroette de paus ook de leden van de academische zitting en de medewerkers van de universiteit. Na afloop van het bezoek aan de tentoonstelling La Sapienza e il Papato, of de Sapienza Universiteit en het Pausschap, begaf de Heilige Vader zich naar de Aula Magna, waar omstreeks 11:20 de ontmoeting met docenten en studenten en met de professoren plaatsvond. Na de begroeting door de Magnifica Retrice hield paus Leo XIV zijn toespraak. En alvorens wij daarnaar gaan luisteren, gaan we eerst samen met de Heilige Vader nog het Regina Caeli bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor alle studenten die studeren aan de La Sapienza Universiteit. Daarna komen we graag bij u terug en hoort u de toespraak van paus Leo XIV tot de professoren en studenten van de universiteit.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven tijdens zijn pastoraal bezoek aan de Universiteit La Sapienza in Rome.
4: Magnifica rettrice, autorità politiche e civili, illustri docenti.
3: Magnifica rettrice, politieke maatschappelijke autoriteiten, dierbare professoren, onderzoekers, technisch administratief personeel en bovenal. Beste studenten, ik heb met grote vreugde de uitnodiging aanvaard om de universitaire gemeenschap van La Sapienza in Rome te ontmoeten. Uw universiteit onderscheidt zich als een centrum van excellentie in verschillende disciplines en tegelijkertijd door haar inzet voor het recht op onderwijs, ook voor mensen met minder financiële middelen, mensen met een handicap, gedetineerden en mensen die uit oorlogsgebieden zijn gevlucht. Ik waardeer het bijvoorbeeld ten zeerste dat het bisdom Rome en La Sapienza een overeenkomst hebben ondertekend voor de opening van een humanitaire universiteitscorridor vanuit de Gaza-strook. Het is voor mij, die sinds iets meer dan een jaar bisschop van Rome is, dan ook belangrijk om u te kunnen ontmoeten. Met het hart van een herder wil ik mij eerst tot de studenten richten en daarna tot de professoren. De lanen van de universiteitswijk die ik heb doorkruist om tot hier te komen, worden dagelijks bezocht door vele jongeren die met tegenstrijdige gevoelens rondlopen. Ik stel mij voor dat jullie soms zorgeloos zijn, blij met jullie eigen jeugd, die jullie zelfs in een onrustige wereld, die getekend is door vreselijke onrechtvaardigheden, het gevoel geeft dat de toekomst nog geschreven moet worden en dat niemand die van jullie kan afnemen. En dan zijn de studies die jullie volgen, de vriendschappen die in deze jaren ontstaan en de ontmoeting met verschillende denkers een belofte van wat onszelf ten goede kan veranderen, nog voordat de werkelijkheid om ons heen verandert. Wanneer het verlangen naar waarheid onderzoek wordt, getuigt onze moed in de studie van de hoop op een nieuwe wereld. Jullie weten dat ik spiritueel verbonden ben met Sint Augustinus, die een onrustige jonge man was. Hij maakte ook ernstige fouten, maar niets ging verloren van zijn passie voor schoonheid en wijsheid. In dit verband deed het mij deugd om van jullie een groot aantal vragen te ontvangen, honderden. Het is natuurlijk niet mogelijk om ze allemaal te beantwoorden, maar ik houd ze in gedachten en wens iedereen toe dat er meer gelegenheden komen om in dialoog te gaan. Ook daarom zijn er op de universiteit pastoraatsdiensten waar het geloof jullie vragen tegemoet komt. Maar onrust heeft ook een trieste kant. We mogen niet verbergen dat veel jongeren het moeilijk hebben. En iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door, maar sommigen hebben misschien het gevoel dat die nooit voorbij gaan. Tegenwoordig komt dit steeds vaker door de chantage van verwachtingen en de prestatiedruk. Het is de alomtegenwoordige leugen van een verwrongen systeem dat mensen reduceert tot cijfers, de concurrentie op de spits drijft en ons overlaat aan een spiraal van angst. Juist dit geestelijk onbehagen van veel jongeren herinnert ons eraan dat we niet de som zijn van wat we bezitten, nog een willekeurig samengesteld geheel van een stomme kosmos. We zijn een verlangen, geen algoritme. Juist deze bijzondere waardigheid van ons brengt mij ertoe twee vragen met jullie te delen. Aan jullie jongeren stelt dit onbehagen de vraag: wie ben je? Onszelf zijn is immers de kenmerkende taak van het leven van elke man en elke vrouw. Wie ben je? Het is de vraag die we elkaar stellen, de vraag die we stilzwijgend aan God stellen, de vraag die alleen wij zelf kunnen beantwoorden, voor onszelf, maar waarop we nooit alleen kunnen antwoorden. Wij zijn onze relaties, onze taal, onze cultuur. Des te meer is het van vitaal belang dat de studiejaren een tijd zijn van grote ontmoetingen. Daarom stelt het onbehagen onder jongeren de vraag aan de volwassenen: welke wereld laten wij achter? Een wereld die helaas is verminkt door oorlogen en oorlogstaal. Het gaat om een vervuiling van het verstand, die vanuit de geopolitiek elke sociale relatie binnendringt. De simplificatie die vijanden creëert, moet dan ook worden gecorrigeerd, vooral aan de universiteiten, door aandacht te besteden aan complexiteit en door het geheugen op verstandige wijze te gebruiken. Met name het drama van de 20e eeuw mag niet worden vergeten. De kreet "nooit meer oorlog" van mijn voorgangers, die zo aansluit bij de afwijzing van oorlog, zoals vastgelegd in de Italiaanse grondwet, spoort ons aan tot een geestelijk bondgenootschap met het rechtvaardigheidsgevoel dat in het hart van de jongeren leeft, met hun roeping om zich niet te sluiten achter ideologieën en nationale grenzen. Zo is de afgelopen jaar de groei van de militaire uitgaven wereldwijd, en met name in Europa, enorm geweest. Een herbewapening die spanningen en onveiligheid vergroot, investeringen in onderwijs en gezondheidszorg ondermijnt, het vertrouwen in diplomatie ondermijnt en elites verrijkt die niets geven om het algemeen belang. Dit mag niet defensie worden genoemd. Bovendien moet er toezicht worden gehouden op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in militaire en civiele context, zodat deze de menselijke verantwoordelijkheid niet wegneemt en de tragiek van conflicten niet verergert. Wat er gebeurt in Oekraïne, in Gaza, in de Palestijnse gebieden, in Libanon, in Iran, illustreert de onmenselijke ontwikkeling van de relatie tussen oorlog en nieuwe technologieën in een spiraal van vernietiging. Studie, onderzoek en investeringen moeten in de tegenovergestelde richting gaan. Ze moeten een radicaal ja tegen het leven zijn. Ja aan het onschuldige leven. Ja aan het jonge leven. Ja aan het leven van de volkeren die om vrede en gerechtigheid smeken. Een tweede front van gezamenlijke inzet betreft de ecologie. Zoals Paus Franciscus ons in de encycliek Laudato Si heeft gezegd, er bestaat een zeer sterke wetenschappelijke consensus die erop wijst dat we te maken hebben met een zorgwekkende opwarming van het klimaat. Sindsdien is er meer dan een decennium verstreken en afgezien van goede voornemens en enkele inspanningen in die richting lijkt de situatie niet te zijn verbeterd. In dit scenario moedig ik vooral jullie, dierbare jongeren, aan om niet toe te geven aan berusting, maar om jullie onrust juist om te zetten in profetie. Vooral wie gelooft weet dat de geschiedenis niet onontkoombaar in de handen van de dood valt, maar altijd, wat er ook gebeurt, wordt bewaakt door een God die leven uit het niets schept, die geeft zonder te nemen, die deelt zonder te verbruiken. Juist vandaag maakt de implosie van een bezitterig en consumptief paradigma de weg vrij voor het nieuwe dat al ontkiemt. Bestudeer, cultiveer en bewaar de gerechtigheid. Wees samen met mij en vele broeders en zusters bouwers van ware vrede. Ongewapende en ontwapenende vrede, nederig en volhardend, werkend aan de eendracht tussen de volkeren en de zorg voor de aarde. Er is behoefte aan al jullie intelligentie en moed. Jullie kunnen namelijk degenen die jullie zijn voorgegaan helpen om een authentieke horizon van vergeving te herstellen, zodat we niet blijven steken bij de zoveelste vluchtige momentenopname van de situatie waarin wij ons bevinden. We moeten van hermeneutiek naar actie gaan, zo weinig gewaardeerd door een samenleving met steeds minder kinderen, getuigd dat de mensheid in staat is tot een toekomst, wanneer zij die met wijsheid opbouwt. Uw universiteit, die een goddelijke naam draagt, is een plaats van studie en een centrum van onderzoek, waar al eeuwenlang kritisch denken wordt aangeleerd. Met name u, professoren, kunt een vruchtbaar contact onderhouden met de geesten en harten van jonge mensen. Dat is zeker een veeleisende, maar ook een inspirerende verantwoordelijkheid. Het is van het grootste belang dat u in uw studenten en studentes gelooft. Vraag uzelf daarom vaak af: heb ik vertrouwen in hen? Lesgeven is een vorm van naastenliefde, net zoals het redden van een migrant op zee, een arme op straat of een wanhopig geweten dat moet zijn. Het gaat erom het menselijk leven altijd en onder alle omstandigheden te beminnen, de mogelijkheden ervan te waarderen, zodat men het hart van jongeren aanspreekt, zonder alleen op hun kennis te richten. Lesgeven wordt dan het getuigen van waarden met het leven. Het is zorg voor de werkelijkheid, een gevoel van openheid voor wat men nog niet begrijpt. Het is de waarheid spreken. Wat voor zin zou het trouwens hebben om een onderzoeker of professional op te leiden die echter zijn eigen geweten, het gevoel voor rechtvaardigheid en het respect voor wat men niet kan en mag beheersen, niet cultiveert? Kennis dient immers niet enkel om professionele doelen te bereiken, maar ook om te onderscheiden wie men is. Door middel van colleges, stages, interactie met de stad, scripties en promoties kan elke student steeds nieuwe motivaties vinden en orde scheppen tussen studie en leven, tussen middelen en doelen. Dierbaren, terwijl ik u aanmoedig tot deze dagelijkse oefening, wil mijn bezoek een teken zijn van een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs tussen de kerk in Rome en uw prestigieuze universiteit, die juist binnen de kerk is ontstaan en gegroeid. Ik verzeker u alleen, zeker van mijn gebeden en roep van harte de zegen van de Heer af over de hele gemeenschap van La Sapienza. Ik dank u. Een applaus dus van de professoren en studenten van de La Sapienza Universiteit in Rome na deze mooie toespraak van de Heilige Vader. Aan het einde van de ontmoeting, na de uitwisseling van geschenken, begroette de paus een delegatie van studenten. Vervolgens, nadat hij de menigte buiten nog even had begroet, keerde hij terug naar het Vaticaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En een volgende aflevering zullen wij aan de hand van de gebedsintenties van paus Leo XIV terugblikken op 1 jaar pontificaat paus Leo XIV. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria.

0: Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen: ik loof u, Heer, u was woedend op mij. Maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht, hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen: loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend, verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion, de Heilige van Israël is groot in uw midden.

De tekst die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is als een gebed. Of zelfs bijna als een lied. Gezongen voor de Heer om zijn grootse daden te verkondigen, te aanschouwen en God daarvoor te loven. Het is een profetische tekst. Een tekst die spreekt over de toekomst. En wij zitten hier volledig in die tekst. Het is te zeggen, wij mogen de Heer loven omwille van zijn grootse daden, nog altijd. Eigenlijk is het een uitnodiging voor de hele kerk om dit gebed, deze tekst, te zingen vandaag en nog altijd. Want we zitten in die tijd, na Jezus Christus, waarbij Jezus gekomen is om het grootste te geven aan de mens, namelijk zijn redding. We zouden kunnen stellen dat het grootste dat God aan de mens heeft gegeven de schepping is. Maar de schepping was verwaarloosd door de mens, door zijn keuze, door het omkeren van de mens weg van God. En door Jezus Christus is er terug hoop gekomen, want de mens kan zich terugkeren naar God. Bij God, ook al is hij de Almachtige, de Rechtvaardige, het is nooit te laat om zich te bekeren, zeg maar. Zolang we hier op aarde leven, reeds in het geloof in zijn aanschijn. Wij leven onder zijn aanschijn. Hij ziet ons, hij is met ons bezig en hij wil ons redden. Laten we hem dus echt loven omwille van zijn redding. En wat zegt de profeet Jesaja? God is mijn redding. Dat is eigenlijk genoeg, wetende dat het God is die redt. We worden niet gered door een menselijke vriend, door een menselijke kennis, door iemand van onze familie, maar we worden gered door God, onze schepper. En omdat hij God is, kunnen we verder gaan, met vertrouwen. Daarom zegt de profeet Jesaja ook, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. God is met ons. En waarom we kunnen zien aan de tekst dat wij nog altijd in deze tijden zijn, waarbij wij God mogen loven voor zijn grootste daden en voor zijn redding, wel, dat is de volgende zin. Op een dag, zo begon het lied, hoofdstuk 12, vers 1, op een dag zult u zeggen. En dan staat er ook nog, en u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. We weten al de grote bron, dat is God. God is mijn redding. Maar nu spreekt men over bronnen. En dat is hetgeen dat is toevertrouwd door Jezus Christus aan zijn kerk. We zien hier natuurlijk een verwijzing naar de sacramenten, waarbij wij God, die onze redding is, reeds kunnen aanschouwen, kunnen bereiken en van hem zijn grootste daden van redding wederom kunnen zien. Denken we maar aan het sacrament van de Eucharistie. Jezus Christus komt werkelijk midden onder ons. En wanneer hij midden onder ons is, geeft hij dus weer al God aan ons, onze eigen redder, geeft ons God. Denken we ook aan het sacrament van de biecht. Zeer speciaal tijdens een tijd waarbij wij ons wensen te bekeren. Denken we maar aan dat sacrament waarbij wij terugkeren tot God. In het sacrament van de verzoening, van de biecht, krijgen wij werkelijk die redding aan ons gepresenteerd. Omdat wij ons durven omkeren, terugkeren tot God. En daarom zegt Jesaja, loof de Heer, roep zijn naam. En als we ons nog afvragen, maar wat is die naam van God? Wel, Jezus Christus. Jezus is die naam. En dat betekent God redt.
Jezus is de naam. En natuurlijk kunnen we andere namen ook erbij vertellen. Wanneer Jezus zelf aan het kruis zegt, Abba, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Noem uw God Vader, een goede Vader die voor ons zorgt, die altijd daar is wanneer we hem nodig hebben, maar wanneer we ook gewoon bij hem willen zijn. Loof de Heer, roep zijn naam. En dan staat er, maak onder de volken zijn daden bekend. Een uitnodiging naar de kerk die vandaag nog altijd de daden van Jezus wil openbaren, wil bekendmaken, omdat de mensen zouden terugkeren tot hun God, hun redder en hun schepper. Maak de daden van de Heer bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Wederom verkondig zijn redding. In de naam van Jezus zit die redding. En dan staat er, zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. We kunnen misschien hier zien dat ook de heilige maagd Maria op die manier zal bidden, zal zingen, wanneer zij het Magnificat aanheft. Groot zijn de daden van de Heer. Zelfs in het kleinste van het leven zien we de grootheid van God. En er wordt gevraagd door de profeet Jesaja, eigenlijk reeds een uitnodiging voor de kerk, om nogmaals alles bekend te maken over heel de aarde. De schepping komt van God, de redding komt van God. Wij kunnen verder met ons leven zonder te vrezen, met vol vertrouwen. Want daartoe juichen en jubelen wij. En natuurlijk wordt de uitnodiging ook gegeven aan het volk van Israël, de bewoners van Sion. Want de Heilige van Israël is groot in uw midden. God is nog altijd met ons. Laten we dat vandaag vooral zien als een uitnodiging. Een uitnodiging tot vertrouwen. Een uitnodiging tot het wegdoen van onze angsten. En we leven misschien in tijden die angst geven. Vele mensen leven vandaag in angst. Maar een gelovige heeft geen angst. Een gelovige zit vol van vertrouwen. Want de Heer is onze redder. Lezen we nogmaals deze mooie tekst van de profeet Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen, ik loof u, Heer, u was woedend op mij, maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen, loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion. De Heilige van Israël is groot in uw midden.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Ze antwoorden: nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. De volgende 3 maanden ging Paulus regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het Koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbesweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de 7 zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde. Allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die hun boekrollen nu verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaïe te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde: als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen. Woord van de Heer.

Zo zijn broers, in deze dagen kijken we uit naar de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. En ons gezamenlijk gebed hier vanavond is een eensgezind gebed. Net zoals de leerlingen in de bovenzaal in Jeruzalem eensgezind baden en wachten op de komst van de Heilige Geest. En vanavond luisteren we naar het woord van God uit de handelingen van de apostelen. En we horen hoe Paulus het evangelie verkondigt in de stad Efeze. Hij komt daar een groep leerlingen tegen, aan wie hij de vraag stelt: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Voor Paulus is het belangrijk om deze vraag te stellen. Omdat hij niet alleen verkondigt dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar ook verkondigt dat het nodig is om Jezus te volgen in de kracht van de

Heilige Geest. Heel het boek Handelingen, dat spreekt over de verspreiding van het woord van God, spreekt steeds opnieuw over het geloof in Jezus die is opgestaan en over het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest. En de herhaaldelijke uitstorting van de Heilige Geest vergezelt de verkondiging over de verrezen Christus in heel het boek Handelingen. De leerlingen antwoordden Paulus: nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Ze hebben alleen de doop van Johannes de Doper ontvangen. En Paulus leert hem: Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Dan doopt Paulus hen in de naam van Jezus en legt hen de handen op. En dan daalt de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteren. Zussen en broers, het woord van God vraagt ook aan ons om om ons heen te kijken naar de mensen van deze tijd. Mensen die misschien wel gehoord hebben over het geloof in Jezus, maar nog niet hebben gehoord van het bestaan van de Heilige Geest. Om te kijken naar die plekken waar misschien wel over Jezus gesproken is, maar waar nog niet de kracht is gezien van Gods Geest. Want ook daar is het vandaag nodig dat de Heilige Geest neerdaalt. De Heilige Geest daalt neer op dat groepje van ongeveer 12 mensen in Efeze. Met deze gebeurtenis begint een lange tijd van verkondiging van het geloof in die stad. Paulus spreekt in de kracht van Gods Geest met iedereen over Jezus. En hij brengt in de naam van Jezus genezing en bevrijding van boze geesten. Enkele geestenbezweerders proberen dezelfde kracht te gebruiken door de namen van Jezus en Paulus te gebruiken, maar zonder dat ze zelf Jezus volgen of zelf de kracht van de Heilige Geest kennen. En het resultaat van die poging is niet de uitdrijving van die boze geesten, maar juist dat die boze geesten sterker worden in hun gewelddadige kracht en in hun arrogantie. En daardoor wordt voor de mensen in Efeze het verschil duidelijk tussen wie de naam van God manipuleert en misbruikt en wie de naam van God gebruikt met trouw aan het evangelie van Jezus. En velen, zo hoorden we, worden dan met ontzag vervuld en eerden de naam van Jezus. Zus en broers, ook wij vragen in ons gebed om de Heilige Geest. We vragen Gods hulp om Jezus te volgen en trouw te zijn aan het evangelie. Juist in deze tijd waarin zoveel de naam van God misbruiken voor oorlogen en conflicten. We vragen om de Heilige Geest, zodat we ondanks onze eigen zwakheden krachtige tekenen kunnen stellen van het evangelie. Van de barmhartigheid, genezing en de vrede van Jezus. We bidden dat de Heer ons zijn geest zal geven. En dat ook wij, net als Paulus in Efeze, de schoonheid van het evangelie zullen zien. Ook in onze stad. En de Heilige Geest tussen zijn broers geeft aan Paulus ook een grote droom. De droom om naar Rome te gaan. En om ook daar te spreken over Jezus. Rome was de hoofdstad van het keizerrijk. Het centrum van de toen bekende wereld. Het centrum van de macht. De macht van het leger, van de economie, van de cultuur, van de afgodendienst. Maar Paulus is niet bang. Want hij gelooft dat wat in Efeze is gebeurd door de kracht van de geest ook in Rome kan gebeuren. Zo willen wij ook vanavond bidden en ons voorbereiden op de vreugde van Pinksteren. Om ook in onze tijd nieuwe pagina's van het evangelie te schrijven. Met de hulp van Gods geest.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Vader, zend in uw naam de Heilige Geest, die ons alles zal leren, die ons elk woord van Jezus in herinnering zal brengen en die voor altijd bij ons zal blijven. De Geest zal ons troosten. De Geest zal ons bijstaan op de moeilijke wegen van de wereld. De Geest zal ons leiden naar de waarheid om waarachtig te zijn in de liefde. De Geest zal ons bekendmaken wat komen gaat. De Geest zal ons geven wat van u is. Vader, laat uw Geest het leven van ieder van ons vervullen. Laat hem ons hart vullen, zodat onze gemeenschap overstroomt van liefde. Doe profeten opstaan. Doe dromen groeien. Doe barmhartigheid ontspringen en de hele wereld doordrenken. Laat uw Geest waaien waar hij wil. Vooral daar waar kwaad en leed heersen, eenzaamheid en haat. Doe hem het gezicht van alle mensen vernieuwen en het hart van de volkeren. Doe hem de aarde veranderen. Met geloof en eensgezind roepen wij u aan, Vader.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Ik ben blij om u vandaag te mogen meedelen dat we in gesprek gaan met een priester die door velen van u zeer gewaardeerd wordt. Dat horen wij regelmatig over de telefoon bij Radio Maria en ook elders. Vandaag mag ik in gesprek gaan met pastoor Andy Pinnen uit Holsbeek, bekend van de Eucharistie op dinsdag. Eerwaarde, u gaat eigenlijk al heel lang mee, om zo te zeggen, met Radio Maria. Hè? Van in het begin bent u eigenlijk betrokken.
1: Ik denk
0: betrokken.
1: Dat het van in 2012 of 2013 is, ja, dat ik minstens één keer in de week de Eucharistieviering opdraag voor Radio Maria. In het begin was het op dinsdag en vrijdag. En nu is het dus op dinsdag en ja,
0: regelmatig ook eens op maandag of donderdag. Ja, ja. Want uw parochie, waar u pastoor bent, in Holsbeek, ja, is niet zo heel ver eigenlijk, hè, van Heverlee.
1: Nee, eigenlijk als ik geen files heb, is het een 10 minuten.
0: Maar aan het begin, toen u begon mee te werken met Radio Maria of de Eucharistie verzorgde op dinsdag en vrijdag liever, was u nog pastoor?
1: In Galmaarden.
0: In Galmaarden.
1: Was ik pastoor in Galmaarden en Tollenbeek en Bever.
0: Ja.
1: Dus, maar ik kende Radio Maria natuurlijk al zeer lang, want ik denk dat ik heb een wekelijks kort programmaatje op Radio Maria Nederland. En dat moet 17, 18 jaar al zijn dat ik iedere zaterdag dat ik daar een woordje heb.
0: Ja, en u doet dat ook nog altijd,
1: dat
0: tot
1: is
0: de dag
1: nog steeds,
0: van vandaag.
1: Ja. Dat is toegekomen. We waren natuurlijk goed bevriend met een van de eerste directeurs, professor Stefan van Kalster. En die was op het seminarie van Den Bosch en zo kenden we die. En die heeft mij toen gevraagd, zodat hij niet alle weken het programma Chronieken in de Parochie willen verzorgen. En dat is een woordje van 5, maximum 10 minuten iedere week. En dan vertel ik iets aan de hand van de actualiteit of een woordje. En dat gaat nog altijd verder.
0: Ja, want dat is dan Radio Maria Nederland. U heeft ook los van Radio Maria daar wel een band met Nederland, hè?
1: Juist, ik heb mijn priesteropleiding daar gevolgd. En ik ben daar priester gewijd. En ik heb daar ook 14 jaar als priester gewerkt.
0: 14 jaar, ja. En sinds wanneer bent u terug naar België gekomen?
1: Sinds 2011.
0: Ja.
1: Ik heb dus waarschijnlijk, was ik een van de verspieders, een van de wegbereiders, om Radio Maria hier dan ook, want het jaar nadien, denk ik in 2012, is Radio Maria...
0: 2011. Het loopt mooi samen, laten we het zo zeggen. En eerwaarde, een beetje over uw achtergrond. Wat is vandaag toch de gelegenheid voor de luisteraars om die u niet kennen van in de parochie, maar van op Radio Maria, om u een beetje beter te leren kennen. Ja, we zijn wel geïnteresseerd in het hele verhaal dat vooraf is gegaan aan uw priesterschap eigenlijk. Want u bent dan in Nederland naar het seminarie gegaan. Een beetje over uw achtergrond. Uit wat voor gezin komt u en hoe is het priesterschap eigenlijk uw leven binnengekomen?
1: Goh, ik ben een Ninoviter. Ik ben geboren in Ninove, maar opgegroeid in Nederasselt bij Ninove, een klein dorpje daarnaast. En ik ben de oudste van een gezin van 2. Ik scheel 6 jaar met mijn broer. Mijn broer is 6 jaar jonger. Een gewoon gezin. Zoals de meeste gezinnen van die tijd. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn eerste communie gedaan. Ik heb mijn vormsel gedaan. Bij ons thuis gingen ze niet naar de kerk. Zoals bijna alle gezinnen niet naar de kerk gingen. Maar wel die ankermomenten. Maar goed, op een bepaald moment is er bij mij toch een klik gekomen. Zo. Altijd gelovig geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik niet gelovig geweest ben. Maar een belangrijk moment was toch de vormselcatechese. Dat heeft toch ook een heel grote invloed gehad. Dat werd in die tijd nog gegeven door onze pastoor. Dat was iedere week op woensdag namiddag gingen wij naar de vormselcatechese. En eigenlijk zo van die leeftijd van 10 is eigenlijk bij mij al beginnen zo... Ja, de roeping ontluiken, zou ik zeggen. Ja, en sommige mensen zeggen, hoe krijg je dan een roeping? Verschijnt er dan een engel aan uw bed of krijg je een Maria-verschijning? Nee, dat was bij mij zo van, ja, ik zag onze dorpspastoor... Hoe die de sacramenten bediende, hoe hij de mis opdroeg, hoe hij priester was. En daarin in mijn hart voelde ik van, kijk, dit is ook de weg die de Heer van mij wil. En dat is zo met buien op en neer gegaan, hè, want je vraagt u dan ook af, als je dan jongeren zijt van, allee, wie doet dat nu nog? Ik zag in die tijd al geen jonge priesters meer. Maar goed, allee. Uiteindelijk is dat daar dan toch van gekomen. En heb ik dan toch uiteindelijk die stap gezet. Ja, op enkele plaatsen gaan kijken. En dan kwam er een priester op mijn weg. Die ook nogal heel enthousiast met roepingen bezig was. Pastoor Herroelen van Nossegem. En ja, via hem heb ik dan eigenlijk ook de weg naar 's Hertogenbosch gezet. Ik was nog nooit in 's Hertogenbosch geweest. Maar ja... Goed, dat was een hele groep jonge mannen. Hè. We waren er uiteindelijk waren we met een 50-tal jonge mannen toen in mijn seminariteit. En ook een hele reeks Vlamingen. En ja, ik ben dan in 1997 ben ik daar dan priester gewijd. En ja, ik ben daar parochiepriester geweest. Tot in 2011.
0: Ja, dus ik ben eigenlijk altijd gelovig geweest. Ook al waren wij in een gezin waar dat wel normaal was, geloof, maar niet per se elke week naar de mis gaan. Voor u was het wel altijd evident dat God bestond op een of andere manier.
1: Ik heb daar nooit aan getwijfeld.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. En natuurlijk, ja, ik had hele gelovige grootmoeders. Ja, mijn grootmoeders hebben mij als kind het geloof meegegeven. Ik heb daar zelfs een letterlijk en figuurlijk een litteken aan overgehouden. Toen ik een jaar of 3, 4 was, ging mijn grootmoeder met mij naar een kapel in Nederasselt. En ik moet mij van haar hand losgetrokken hebben. En ik ben met mijn hoofd op de trap van de kapel gevallen. En ik heb daar, en dat is moeten genaaid worden. Dat moet nog een beetje te zien zijn. Op mijn voorhoofd heb ik daar nog een litteken. Maria heeft mij toen al getekend. Ik herinner mij ook nog wat ook iets heel bijzonders zo was, een hele ontdekking. Dat ik zo'n keer op een bepaald moment op een weekend was. Ik denk dat ik toen 8, 9 jaar was. Dat ik op een weekend ging bij mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader. En die had een kinderbijbel gekocht. En ik heb heel dat weekend daar in die kinderbijbel zitten lezen. En ja, dat was eigenlijk ook iets achteraf bezien, een heel bijzonder iets. Ik heb zelf ook die klik gemaakt dat ik denk van, dat is ook iets heel bijzonders, dat jonge gezinnen dat in huis hebben, een kinderbijbel. We leggen nogal de nadruk, hè, we moeten het woord God zijn plaats geven. Maar ja, in zo'n dikke boek, wat interesseert de kind dat nu? Maar zo, op mij heeft dat een bijzondere indruk gemaakt, die kinderbijbel. En ik geef ook aan al mijn dopelingen, geef ik een kinderbijbel mee. Dat ik zeg van, ja, dan hebben ze dat in huis. En zo af en toe hoort je dan wel een keer... Ja, dat is zo'n een kinderbijbel met een gouden kaft. En dat jonge mensen mij zeggen... Ja, we zetten dat gewoon tussen die andere boeken. En dan mogen ze kiezen. Iedere avond wordt er een stukje gelezen. En dat ze dan zeggen dat ze dan die boek niet kiezen. Nu het gouden boek is. En we moeten dat niet onderschatten. Op mij heeft dat... Allee, heeft dat toch iets heel belangrijk, een belangrijke invloed gehad?
0: Ja, het was aanwezig. U zegt ja, door de pastoor eigenlijk bezig te zien, de manier waarop hij de sacramenten toediende, dat een indruk op u maakte. Kan u daar ook een beetje omschrijven?
1: Daar heb ik mijn roeping eigenlijk in ontdekt. Zo, ik zag die man bidden. Ik zag die man vurig verkondigen. Ik zag die man vroom de Eucharistie doen. En daar heb ik mijn roepingen ontdekt. Hij heeft mij nooit gevraagd, zou jij geen priester willen worden? Maar zijn manier van leven. En ja, dat heeft bij mij de roeping gewekt.
0: Hij straalde iets uit naar uw aanspraak. Ja.
1: Ja.
0: En dan, u zegt ja, dan begon dat idee mee te komen dat dat ook uw weg was. Hoe heeft u dat dan uiteindelijk tegen uw ouders gezegd?
1: Goh, ik heb dat eigenlijk heel laat tegen mijn ouders gezegd. Ik ben dan... na mijn plechtige communie ben ik dan lector geworden. Mocht ik dan lector worden. En ja, en eigenlijk dan een aantal weken nadien kwam al de vraag, oh, zou ik geen missionaris worden? Allee, ja, goed. Wij wonen eigenlijk nogal een eindje van de kerk. Dus ik moest altijd gevoerd worden of met de fiets. Maar dat was wel een heel eindje. Maar... allee ja, zo is dat ook weer gegroeid. Hè? Die zo dicht bij de Eucharistie zijn. Ook dat is iets, een heel belangrijk iets. Hè? Je bent daar naar de priester, degene die daar het dichtst bij de Heer is, als misdienaar. Op dat moment was ik dan 18 jaar en was ik dan klaar met het middelbare. En dan dacht ik van, ja, goh, priester worden, maar ja, wie doet dat nu nog? En je ziet geen jonge priester meer. En ik dacht, goh, ik ga het op een akkoordje met de Heer. Ik voelde roeping. Maar ik dacht, ik ga het op een akkoordje gooien. Ik ga godsdienstleerkracht worden. En dan heeft hij zijn gedachte, en dan kan ik mijn eigen leven blijven leiden. Goed. Maar zo tegen dat het kerstmis was, hè, van dat jaar, dacht ik van... ja, maar allee, dat is niet waartoe de Heer mij roept. Hè. En daar dan toch ook blijven mee worstelen. Ja, en dan werd het weer augustus en dan werd het weer september. En ik dacht van, allee ja, nu moet ik nu toch een knoop doorhakken. En op dat moment heb ik dan toch gezegd, ja, ik ga het doen. En ik ga kijken en ik heb dat aan thuis gezegd. En dan was daar precies een begrafenis bij ons thuis. Mijn moeder weende en ons vader weende. Mijn vader is enkele dagen al weende naar zijn werk gegaan. Want allee, ja, pastoor worden. Allee. Ouders hebben natuurlijk een beeld van hun kind. Ja, die gaat worden zoals wij. En we gaan daar kleinkinderen door hebben. En in één keer komt hij eraan met priester worden. Mijn vader is een paar dagen zo weenend naar zijn werk gegaan. Maar... ja, en hij heeft dan toch gezegd, allee, doe het dan maar. En hij heeft mij ook daarbij gezegd, ja, en als het niet gaat, weet dat je altijd mag terugkomen. Ik heb dat dan gedaan en ik ben niet teruggekomen. Ik heb bij mijn ouders gezien... ja, als zij zagen dat ik daar gelukkig in was, ja, dan waren zij ook gelukkig. Het is misschien de vrees voor iets onbekend. Maar het is natuurlijk ook heel wat. Ja.
0: Ja. Goede ouders die de keuze misschien niet begrepen, maar wel wilden dat u weg kon volgen. Ja.
1: Ik zeg dat wel. Toen ik kind was, hoorde ik mijn oude pastoor wel een keer zeggen: kinderen, wat ben ik blij dat ik goede ouders gehad heb. En toen dacht ik, goh, wat een zeur. Iedereen heeft toch goede ouders. Maar nu begin ik dat zelf ook te denken. Hé. Wat ben ik toch content dat ik ouders heb gehad die mij gesteund hebben en die mij nog altijd steunen. Ik heb het geluk. Hè, ze zijn er nog. En waar ik nog altijd een thuis bij heb. En die ook nog altijd mee voor mij zorgen. Mijn moeder doet nog altijd mijn was. Dus ik kom alle weken thuis. Hè. We zijn bij sommige mensen die denken, oh ja, als hij priester wordt, gaan we hem nooit meer zien en dit en dat. Ja, ik ga iedere week naar huis. Ik denk dat er ouders zijn die hun kinderen minder zien als ik. Hè.
0: Ja, dat is ook wel. Heeft u ooit erover gedacht om religieus te worden? Of was het voor u altijd duidelijk, ik wil diocesaan priester worden?
1: Ik heb daar wel een keer aan gedacht. En ik er op bepaalde... plaatsen ook zo'n keer gekeken en belangstellend gekeken. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik zie mezelf als parochiepriester.
0: Ja.
1: Dat is voor mij mijn roeping.
0: Ja. Kan u dat omschrijven? Waartoe was u geroepen als parochiepriester? En wel, wat betekende het priesterschap?
1: Met een gemeenschap op pad gaan. En het lief en leed delen van een gemeenschap. Hè. En dat staat vandaag de dag bijzonder onder druk. Ja. Dat is vandaag iets wat compleet is ingestort. He, als ik het beeld zie van Nederasselt, dat was een parochie zoals alle andere parochies er waren, he, met een kerk, een pastoor, en iedereen werd gedoopt, en iedereen deed zijn eerste communie, en iedereen werd gevormd, en iedereen werd kerkelijk begraven, en dat was een dorp, en iedereen kende elkaar. En nu is dat, elk dorp... Het is bijna het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld. Hè? De mooie herinneringen van toen, het is allemaal voorbij.
0: In de zin dat er gewoon minder kerkgang is, of ook dat de mensen elkaar minder kennen en dat de pastoors vaak grote gebieden eigenlijk moeten...
1: Er is niets meer van over. Het is gewoon allemaal weg. Men kent elkaar niet meer. Er zijn geen pastoors nu meer. Er zijn nog pastoors die hele gebieden hebben. Ik heb eigenlijk nog het geluk dat ik maar 4 parochies heb. En maar als ik sommige confraters zie, dan zeg je van... het beeld van de pastoor is totaal weg. Er zijn ook geen kerkgangers niet meer. Vroeger de mensen gingen naar de mis. Hoe snel het gegaan is. Hé. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd... toen ik naar het seminarie ging in 1991... dat is nu toch ook niet de middeleeuwen... Hè, toen hadden alle parochies van Groot-Ninove... dat zijn er 13, die hadden allemaal nog een pastoor. En wel, nu staat daar nog één pastoor. Heel dat kerkelijk leven is weg. Er waren nog verschillende kloosters. Alle kloosters zijn weg. Er waren in alle parochies waren er 2 of 3 of 4 missen. Nu zijn er daar in die streek nog enkele missen. Maar het is overal zo. Hè? Het is compleet weg.
0: Was die ervaring gelijkaardig in Nederland toen u daar parochiepriester was? Of was dat anders? Het is natuurlijk ook al een tijd geleden intussen.
1: Toch is het anders. Dat heeft ook voor een stuk iets te maken dat de kerk zelf bedruipend moet zijn. En de gelovigen, die moeten geld bij elkaar brengen. En zodat hun kerk, hun parochie, hun priester kan betaald worden. Daardoor hebben ze natuurlijk daar ook een sterkere band mee. Want ze hebben natuurlijk het gevoel, het is door ons dat er hier nog een kerk staat. En het is door ons dat er hier nog een pastorie staat. En het is door ons dat er hier nog een priester kan zijn. Ja, hier wordt het gelukkig nog door de staat betaald. Want ik denk, moesten we dat systeem van Nederland overschakelen, dat een zeer groot probleem zou zijn.
0: Dat zou toch inderdaad wel even iets brusk teweeg brengen waarschijnlijk. Ja. Maar u zei, u gaf eigenlijk aan, ik ben geroepen om parochiepriester te worden, zeer specifiek, maar dan bent u doorheen de jaren geconfronteerd geraakt, als u de jaren 90 vergelijkt met nu, dat die parochie waar u toen priester voor wilde worden niet meer in dezelfde hoedanigheid bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet gemakkelijk, denk ik, altijd voor u. Hoe beweegt u zich? Hoe navigeert u?
1: Goh ja, de realiteit is de realiteit. Mm-hmm. We moeten verder blijven doen, hè? En ik denk aan een bepaald iets op de avond voor mijn priesterwijding. Ik heb dat op Radio Maria al een paar keer verteld. Maar op de avond voor onze priesterwijding zijn we 8 gewijd. Komt onze oude bisschop, Monsieur Terschuur, bij ons. Hij was ziek geweest en we wisten niet, gaat hij ons kunnen wijden of niet. Maar hij was een beetje op kracht en heeft ons gewijd. En hij komt op de avond bij ons en hij zegt, Heere, morgen ga ik u priester wijden. Zegt hij, uw taak zal zijn zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Ook al zult ge de oogst niet meer zien, zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Dan denk ik van, dat is profetisch geweest. Wij zaaien. Maar we zien geen oogst. Ja, maar we blijven zaaien. En ja, ik heb zeer veel contact met confraters. Met zeer veel priesters. En ik zie de wanhoop bij zeer velen. Dat men zegt van ja, allee, het is bijna van, allee ja, we zullen het hier nog doen. Het zal ons een tijd nog wel duren.

0: De kerkdeuren die nog open zijn, zijn het op heel dikwijls kleine groepjes. En het zijn allemaal hele oude mensen. De jongste kerkgangers zijn in de 70. Ja, hier en daar zijn er jongeren. Maar ze zijn zeer zeldzaam. En dat is ook zoiets van... ik zeg dat wel een keer... Hier en daar een uitzondering, en ik hoor dat tot de uitzonderingen. Maar de meesten die in de kerk nog zitten, zijn boven de 70. Allemaal mensen die al minstens 50 jaar hun eerste communie en hun vormsel gedaan hebben. Van de afgelopen 50 jaar vormelingen en eerste communicanten komt er praktisch niemand meer nog wekelijks naar de kerk. En we hebben van alles geprobeerd. Van links tot rechts, van conservatief tot progressief. Het is alsof dat het er niet meer in gaat. Hè? Ons volk heeft altijd het geloof in Jezus Christus aangenomen, het katholieke geloof aangenomen, als datgene om uit te leven. En nu slaat dat al 50 jaar niet meer aan. Ja, dat is het. Goed. Maar blijven zaaien, zeg ik dan. Van, we hebben het beste product. Jezus Christus is het beste wat je kunt hebben. Maar ja, het is... Het, is,
1: het vraagt echt een geworteldheid in Christus en een vertrouwen, hè, om daar door te gaan, denk ik, hè, voor de priesters ook.
0: Hij is met ons, maar ja, het is hetzelfde van het aantal priesters, hè. Allee, als ik nu zie... El bisdom in Vlaanderen heeft geen of één of twee seminaristen. Dat betekent dus nog wel eens iets, hè? We kunnen niet gaan zeggen... het gaat nu moeilijk, maar er is veel beterschap op komst. Ja, maar... in dit en 8 jaar... zullen in Vlaanderen bijna geen priesterwijdingen zijn. Dat betekent nogal iets voor de sacramentele kerk ook. Hè? Als er ergens een pastoor weggaat, zeggen ze... we zouden toch graag een nieuwe pastoor hebben. Ja, maar er zijn er geen meer.
1: Put u ook geen kracht uit de contacten met de wereldkerk?
0: In de wereldkerk gaat het natuurlijk beter. Hè. Ik hoorde vorige week nog de cijfers van de katholieke kerk. Ja. We zitten nu 1,4 miljard Rooms-Katholieken. Het was weer met 16 miljoen gestegen. En dat is allemaal heel mooi. En dat kan ons nog wat hoop geven. Maar voor hier, voor Vlaanderen, ja, is het toch wel heel... miniem aan het worden, hè?
1: Zaaien onder tranen eigenlijk, hè? Zo is het, ja, zo zal het wel voelen voor de parochie.
0: En aanbieden en... Ja, ik heb de indruk dat het in Brussel en dat het in het Franstalige gebied wat beter gaat. Hè? Daar hoor je natuurlijk van nogal wat volwassen dopen. Anderzijds... kijk, ik maak elke dag een filmpje. Een filmpje van minder dan 1,5 minuut, waarin ik iets over het geloof, de heilige van de dag, vertel. En ik post dat op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. Daar kijken elke dag meer dan 5000 mensen naar. Ja, er zijn mensen die... En hoofdzakelijk zijn dat jongere mensen. En die regelmatig krijg ze ook berichten van... dank dat je... ik heb al heel wat geleerd en het betekent heel wat voor mijn geloof. Ja, daar is ook iets bezig.
1: Op de sociale media, ja.
0: Maar ja, zaaien en geloven in de oogst.
1: Ja, en dat doet u.
0: Ik geef niet op...

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Andy Penne, die, als ik het goed heb, in 1991 is begonnen aan de seminaristenopleiding in 's-Hertogenbosch en dan in 1997 tot priester gewijd. 14 jaar in Nederland parochiepriester en intussen ook al meer dan 14 jaar parochiepastoor hier in Vlaanderen. Gekend vanaf Radio Maria, denk ik, door velen. Pastor Penne, u zei ja, ik was geroepen tot het leven als parochiepriester. Priester, maar meer bepaald parochiepriester. Maar u zei ook eerst nog, ja, ik wilde eigenlijk mijn eigen leven blijven leiden. Daarom dat ik dacht, ja, godsdienstleerkracht, dan heb ik een beetje van de twee. Of hoe, ik weet niet meer hoe u het omschreef. Wat vond u het moeilijkste om achter te laten als priester? Want ja, u geeft natuurlijk...
1: Mijn dorp.
0: Uw dorp.
1: Mijn dorp.
0: Ja.
1: En dat vond ik dan ook een van de grote voordelen van het seminarie van 's-Hertogenbosch. In die tijd was het nog... ik geloof dat ze bij de priesteropleiding in Gent mochten ze maar om de 3 weken naar huis. En dat was dan van de zondagavond tot de maandag, geloof ik. Ja, wij mochten ieder weekend naar huis.
0: Dus ook toen u in Nederland was, naar huis?
1: Toen was ik ieder weekend was ik in Nederasselt en ik bleef daar lering geven. En ik bleef daar de mis dienen. En ik bleef daar mijn contacten hebben... Ja, ik deed daar het ziekenbezoek. Onze pastoor werd dan wat ouder. En maar uiteindelijk... Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit weg uit Nederasselt. Nu voor een stuk blijf ik een echte man van Nederasselt ook, hoor, hè, als priester. Ligt mijn hart daar nog altijd, hè, in mijn geboortedorp. Dat zal ook altijd blijven, denk ik. Maar... Ja, dat vond ik dan het moeilijkste als jongere.
0: Uiteindelijk zijn verschillende dingen die u achterlaat op een manier. Het priester heeft dan toch een gehoorzaamheid tegenover de bisschop. Geen gezinsleven. Maar het moeilijkste was voor u eigenlijk de regio achterlaten.
1: Ja, het dorp.
0: ligt dan toch ook een beetje in uw aard eigenlijk om parochiepriester te willen zijn? U houdt van een gemeenschap die u kent en waren de meeste priesters die bij u, seminaristen die bij u samen de opleiding volgden ook zo? Of hoe kijkt u terug op uw confraters? En op
1: degene waar ik mee gewijd ben, dat zijn allemaal echt parochiepriesters.
0: Ja. In Nederland dan voornamelijk?
1: Ja. Ja.
0: En met hen heeft u ook nog contact?
1: Ja.
0: Ik kan me inbeelden dat dat de dag van vandaag ook wel belangrijk is voor een parochiepriester om contact te hebben, om een soort gemeenschap te hebben met andere parochiepriesters. Hè?
1: De priesterwereld is een zeer aparte wereld. Ik weet nog dat een van de oudere priesters mij zei toen ik pas gewijd was, nu zijn we priesterbroers. En wel, maar dat geeft ook een heel aparte band. Wij zijn priesters. En dat is niet klerikaal zijn, maar dat is, zo echt die priesterband. En
0: Kan u daar omschrijven wat dat is, die priester? Want wij zijn priesters. Wat is het om priester te zijn?
1: Wel, zo dat contact onderling met elkaar hebben. Mm-hmm. Dan zegt hij van, ja, dat is een unieke band. Mm-hmm. Door ons priesterschap.
0: Mm-hmm. En wat is het priesterschap?
1: Goh, dat is het ding. Dat is, ja, je hebt je leven aan Jezus gegeven en je mocht hem bij de mensen brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap. God bij de mensen en de mensen bij God brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap.
0: Mm-hmm. En als parochiepriester, wat zijn zo de belangrijkste dingen als parochiepriester? En wat vindt u de mooiste dingen om te doen?
1: De mooiste dingen, elke dag natuurlijk de mis. Er zijn een paar dagen in die 28 jaar dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik geen mis heb kunnen doen. Maar voor de rest heb ik elke dag de mis gedaan. Mm-hmm. Dopen, huwelijken inzegenen, ziekenzalvingen en uitvaarten. Dat zijn zo voor mij zaken waarvan dat je zegt, kijk, daar kun je ten volle priester zijn.
0: De Sacramento, ja. Dat viel mij ook op. U heeft een website en daar staat ook heel duidelijk informatie over alle Sacramento.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Nu, het feit dat u zegt, ja, het mooiste eigenlijk is voor mij de dagelijkse mis. Waarom is dat voor u het mooiste?
1: Wel, ja, je bent op geen enkel ander punt zo innig met Jezus Christus als in de Eucharistie. Jij mag daar zijn woord spreken. En ja, hij spreekt langs jou over brood en wijn. En hij komt zo in ons midden. Allee, ik kan mij dat dus niet voorstellen. En ik heb heel wat confraters die niet alle dagen de mis doen. Maar voor mij hoort dat er wezenlijk bij.
0: Mm-hmm. Waar u misschien ook kracht uitput voor de rest mm-hmm. van de dag.
1: Daar kun je alles in neerleggen. Hè?
0: Ja. Ja, priesters, zowel religieuze als diocesale priesters, bidden ook het brevier. Dat lijkt mij soms ook wel een uitdaging. Als we dat niet in gemeenschap doen.
1: Ja, ja. Daar moet je dingen... je moet dat eigenlijk mee programmeren.
0: In uw dag, ja.
1: Ja. En bij mij is dat 's morgens bij het wakker worden en 's avonds voor het slapen gaan. Dat is het voor mij. Hm. Want anders, door de dag als parochiepriester, heb je weinig tijd.
0: Hm. Hoe ziet de gemiddelde dag er voor u uit? Dus ja, de dagelijkse Eucharistie,
1: mm-hmm.
0: het brevier waar u mee start en eindigt,
1: mm-hmm.
0: en daartussen?
1: Dat is altijd anders. Ik heb, de gelovigen vullen eigenlijk het hele programma in met hun wel en hun wee. Aangezien dat ik natuurlijk ook iedere dag preek en aangezien ik iedere dag een filmpje maak en aangezien, dat ik nogal ook artikeltjes schrijf en zo. Ja, ik zit ook regelmatig achter mijn computer om die dingen te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, dat is natuurlijk iedere dag wel wat huisbezoek. Ja, ik kan 's morgens niet zeggen hoe dat de dag zal ingevuld worden. Ik heb een aantal zaken die vast liggen. Maar dan, ja, voor de rest... Allee, ik was op weg naar hier. En ik had met u een afspraak voor deze... Voor dit interview. Wel, onderweg werd ik gebeld door het Heilig Hart Ziekenhuis hier van Leuven. Ja, we vinden niemand om het sacrament van de zieken te komen toedienen. Zou u vandaag nog kunnen komen? Wanneer ik hier klaar ben met dit interview, rijd ik naar het Heilig Hart Ziekenhuis om daar iemand het sacrament van de zieken te gaan toedienen. Ja.
0: Beschikbaar voor de mensen die u nodig hebben. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik gaf het al een aantal keer aan dat u dus ook filmpjes maakt en op sociale media zet. U bent ook een priester die wel regelmatig wordt benaderd door seculiere media, radio, kranten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom bent u daar eigenlijk mee begonnen met die filmpjes? Want u heeft ook wel veel volgers.
1: Het eerste filmpje wat ik gemaakt heb is in 2009 geweest. En toen was eigenlijk een heel concrete vraag dat iemand mij vroeg. Een ziekenzalving. Wat gebeurt daar nu bij en hoe ziet dat eruit? En toen heb ik een filmpje gemaakt over de ziekenzalving. En heeft mijn grootmoeder daar nog een gastrol in gehad. Achteraf, mijn grootmoeder is in 2010 gestorven, is dat eigenlijk een mooie reliquie gebleven, hè, dat ik haar daar nog zie. Maar ja, eigenlijk bij gebrek aan... En zo ben ik dus vorig jaar december ben ik dus begonnen met dagelijks een filmpje te maken. Mensen die mij aanspraken, die zeiden van... in andere taalgebieden... Daar maken priesters dagelijks filmpjes voor TikTok, voor Instagram. En hier is er niemand die iets doet. Ik zal mezelf maar opofferen. En sindsdien maak ik iedere dag een filmpje. Ik zend al 8 jaar iedere dag op Facebook de mis uit. En dat is dan... ik ging weg uit Galmaarden, Tollenbeek en Bever. En de mensen zeiden, ja, maar en nu? Dus nu hebben wij geen mis meer. Nu gaat er bij ons in de week geen mis meer zijn. Wij gaan u een camera kopen. En dan zendt u mis maar alle dagen uit. Wel, die camera is ondertussen al lang al kapot. Maar ik zend nu gewoon met mijn telefoon uit. En ik zend elke dag de mis op Facebook uit. En, is dat een groot succes. Er zijn iedere dag tussen de 800 en de 1000 mensen die naar die dagelijkse mis kijken.
0: Dat lijkt mij wel een groot succes, hè?
1: Wel, ja, kijk. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ik kijk elke dag naar uw preek. En soms krijg je ook wel heel aparte dingen. Nee, dat mensen zeggen, ik heb u vandaag al gezien. Ik heb naar u misgekeken vanuit mijn bad. En dan heb ik gezegd, geluk madame dat ik u niet zie zitten. Zo. Maar ja, dat is dan... het is ook weer zaaien en geloven in de oogst. Hè.
0: Ja, maar dat vind ik dan toch, want u zegt, het is echt niet meer zoals vroeger. Dat is toch wel eigen aan deze tijd. Dat is ook voor Radio Maria trouwens zo... Dus zaaien, verkondigen en je weet niet waar het allemaal terechtkomt. Maar anderzijds merk ik toch ook, en u heeft ook reactie op de filmpjes, u ziet dat er toch veel mensen kijken. Het is misschien anders, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer bij de mensen komt, hè, want er zijn veel meer manieren om mensen te bereiken. Misschien ook verder dan de eigen parochie vandaag de dag.
1: Ik denk dat daar de kerk nog altijd heel veel heeft laten liggen. Allee, ik kan me niet voorstellen, er zijn nog altijd parochies die je op internet niet kunt vinden. Ja, het moet natuurlijk wel iemand doen, maar ja, sommigen blijven nog altijd denken, ja, we leven nog altijd in de middeleeuwen, nee, het zijn nog net geen postduiven die ze gebruiken, maar bereikbaar zijn via de sociale media. Het is, ja, natuurlijk, ik weet het. In heel veel parochies zijn het oude en heel oude mensen. En priesters die ook oud zijn. Maar ik heb er ook weinig verstand van. Maar ik ben toch altijd een beetje op de kar proberen te springen om te zeggen van, ja, we gaan dat hier toch maar doen. Vorig jaar zei er mij dan iemand, al de jongeren, en ik merk het nu bij mijn neefjes ook, die zitten op Snapchat. Ik heb daar totaal geen verstand van wat Snapchat is, maar ik zet daar toch in elk geval mijn filmpje op. En dat wordt iedere dag door een 100-tal bekeken. Ja, het zijn dingen. TikTok, ik heb dat lang afgehouden, omdat je daar soms hoort, en de Chinezen en dit en dat. Ja, ik zet dat filmpje nu ook iedere dag op TikTok en ik merk, ook daar wordt het iedere dag gewoon minstens 12, 1300 keer bekeken. Het is wat het is. En als er iemand daar een beetje sterkte en kracht in zijn geloof in Jezus Christus mag krijgen, is het voor mij de moeite waard.
0: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen zijn met pastoor Andy Pennen, u wel bekend van de Eucharistie op dinsdag en ook zeker van verschillende andere momenten. Pastoor Pennen, ja, u hebben het al gehad over uw achtergrond, waarom u uiteindelijk priester bent geworden, hoe het leven van een parochiepastoor in Vlaanderen eruit ziet vandaag de dag. Niet altijd gemakkelijk, maar toch, zoals u zegt, het is de realiteit en we doen voort, we zaaien. Tot slot nog een paar geloofsvragen voor u. Is er een bepaalde schriftpassage waar u een bijzondere betekenis aan hecht, of die een bepaalde waarde heeft in uw leven?
1: Op de uitnodiging voor mijn priesterwijding heb ik een zin uit de Heilige Schrift gezet. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij heeft voor alle generaties alles te bieden. En hij blijft dezelfde. En tweede zin die ik altijd, die ik wel eens aanhaal, maar daar gaat het over de geloofsbeleving. Dat is een zin uit het boek Apocalyps. Waar staat: waart ge maar warm. Of waart ge maar koud, maar omdat ge lauw zijt, zal ik u uitbraken. En wel, een vurig geloof blijven houden. Geen slappe hap, maar ja, blijven getuigen van die Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
0: En wie is Jezus voor u?
1: Ik zou bijna zeggen, mijn alles. Ja, hij is degene aan wie ik mijn leven heb gegeven. Hè?
0: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen waar dat u een band mee heeft, of die een voorbeeld of inspiratie voor u zijn?
1: Ja, ik zou zeggen Maria, hè, natuurlijk. Zij is onze moeder, zij is de moeder van de priesters. Ik heb als jongere ook altijd, En dat is altijd zo'n beetje bleef, priester Poppen. He, zo, ja, dat vurige priesterschap van priester Poppen. Ook zijn innige verbondenheid met de Eucharistie. He, zo, ja. Maar dat is natuurlijk ook, ik ben van Nederasselt. En ik heb natuurlijk altijd iets bijzonders gehad met de patroonheilige van Nederasselt, de heilige Amandus, de apostel voor Vlaanderen. Er zijn wel eens mensen die mij gevraagd hebben: moest jij nu pater geworden zijn en je moet een paternaam kiezen, wat voor naam zou je gekozen hebben? En heb ik altijd gezegd: ah, dan noem ik mij Amandus. Maar allee, hè, die is hier ook in onze streken begonnen, Amandus, ja. En met veel moeite, en er zijn mooie historische verslagen van, hoe dat ze hem soms weggejaagd hebben, maar hij is hier toch blijven zaaien en heeft hiermee het geloof geplant. Ja, moet dan ook weer een beetje allemaal Amandus zijn. Hè?
0: Mm-hmm. Ja. En wat Maria betreft, ja, u haalde haar als eerste aan bij de heiligen. Ze is moeder van de priesters. Hoe geeft u haar een plaats in uw leven?
1: Oh ja, natuurlijk door de rozenkrans. En ja, moeder is er altijd. Ik heb er al enkele keren meegemaakt dat ik bij stervenden word geroepen. Soms mensen dement zijn of van niet veel meer weten. En dat ze dan liggen te roepen: moeder, moeder. En wel, eigenlijk is dat, hè, ja, zo die verbondenheid met moeder. Maar op gelovig gebied is dat ook zo. Hè. Moeder, zij is er. En zij draagt zorg voor ons. En zij draagt zeker zorg voor haar priesterzonen.
0: Priester Pennen, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u voor alles wat u doet voor Radio Maria. Ik denk dat ik dat ook mag zeggen in naam van de vele luisteraars die u dankbaar zijn. En ja, we blijven natuurlijk in contact. Hè.
1: Voilà. Graag gedaan.
2: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze maandag in de paastijd. U kan de opening van de dagsluiting vinden op bladzijde 681, gevolgd door de hymne die wij zullen bidden op bladzijde 683. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 1205. Om dan voor de korte schriftlezing naar bladzijde 1206 te gaan. En dan keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En op het einde van deze maandag, die ons gegeven werd door God, willen we op het einde van onze dag even terugblikken. We willen de Heer danken voor alle genaden die Hij ons heeft geschonken, de vertroosting en de nabijheid die we hebben mogen ervaren. Maar we willen ook even stilstaan door middel van een gewetensonderzoek bij die momenten waarop we een afstand hebben genomen van Hem. En ook op het einde van deze dag willen wij onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot U. Ik weet dat Gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk. Geen werk is zo groot als het Uwe. Eens komen de wolken, Uw schepselen weer, om U te aanbidden, Uw naam te loven. Want groot zijt Gij, Heer, en groot is Uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus Uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam. Dan zal ik van harte U danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was Uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben U niet voor ogen. Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en

Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Goede vrienden, beste luisteraars, wij gaan weer verder met het voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard, de apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn ondertussen gekomen in deze lezing in het jaar 1867. De zwaarste klap was echter het besluit van Pater de Cuers om in de zomer van 1867 opnieuw de congregatie te verlaten. Hij wilde een huis van eenzaamheid stichten, een contemplatieve gemeenschap gebaseerd op een monastiek model van religieus leven. Pater Aymard gaf hem toestemming dit plan uit te voeren als een persoonlijke onderneming. Aymard weigerde de congregatie te verbinden met deze aanpak. Met 3 metgezellen begon Pater de Cuers zijn experiment in Roquefavour, een woest en verlaten oord. Ze leefden armoedig, vaak met weinig te eten en zonder geld. Uiteindelijk ging de kleine groep uiteen en keerde Pater de Cuers terug naar de congregatie, zoals hij eerder had gedaan. Aan het einde van het zeer stressvolle jaar 1867 was de enige troost van Pater Aymard de oprichting van nog een communiteit in Brussel, die een huis voor theologische studies moest worden. Het jaar 1868. Aan het begin van het nieuwe jaar kreeg Pater Aymard griep en had hij hoge koorts. Amper hersteld was hij alweer op pad. Op 4 januari 1868 hield hij een retraite voor de communiteit van Marseille. Hij bezocht Pater de Cuers in Roquefavour, wat hun laatste ontmoeting was. Gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Frankrijk klaagde hij over migraine. Hij keerde terug naar Parijs na een verblijf van enkele dagen in Namur. Half maart was hij in Angers, waar hij 2 keer per dag preekte, ook al konden zijn benen hem nauwelijks dragen. Tegen het einde van die maand gaf hij weer een retraite, deze keer in Gent in België. Ten slotte nam hij wat tijd voor zichzelf en deed een retraite in het noviciaat in Saint-Maurice. Uit zijn aantekeningen blijkt dat zijn ziel in angst leefde, terwijl hij terugblikte op belangrijke momenten in zijn leven. De toestand van mijn ziel, nu al 3 jaar zo bedroefd, zo verdrietig, zo verlaten. Onze lieve Heer heeft mij geroepen tot zijn eucharistische dienst, ondanks mijn onwaardigheid. Hij heeft mij uitgekozen te werken voor zijn congregatie, ondanks mijn onbekwaamheid en mijn zwakke gezondheid. Hij heeft me geleid van de dood naar het leven van de congregatie. Dood voor de Maristen, zo pijnlijk. Dood bij de ontvangst door de aartsbisschop van Parijs na 13 kwellende dagen. Dood voor mezelf toen ik in de steek werd gelaten en alleen achterbleef. Dood in Parijs toen de kardinaal van ons af wilde komen. Dood in Rome ter gelegenheid van het decreet. De meest schrijnende dood van alle, de scheiding van mijn eerste metgezel. Dood door het verlies van achting van de bisschoppen wegens Nemours. Verlies van achting van mijn eigen broeders wegens. Mijn geestelijk leven is zwak, ziekelijk, opgedroogd in mij, en dat al sinds lange tijd. Wanneer er beproevingen van buitenaf
of van binnenuit kwamen, gaf een kwartier voor het hele sacrament mij kracht en kalmte. Maar nu laten uren aanbidding mij troosteloos achter. Eymar maakte zich de gebeden uit de Heilige Schrift eigen. Die openbaarden en voeden zijn ziel. Mijn hart verlangt ten diepste naar God. De profundis clamavi. Uit de diepte roep ik. Uit Psalm 130. Mijn kracht is opgedroogd als een potscherf. Psalm 22. Gezegend zij God, want hij heeft mijn gebed niet afgewezen en zijn trouwe liefde niet van mij weggenomen. Uit Psalm 66. De rest van de maand mei was hij onder andere druk met het geven van een retraite aan de broeders van de heilige Vincentius de Paul in Parijs en het houden van een laatste preek waarin hij smeekte om bijdragen voor zijn apostolaat. Ik preekte in Notre-Dame de Victoire ten behoeve van het eerste communieproject. Inzameling, 450 frank. In juni keerde hij terug naar Angers om de hoeksteen van de nieuwe kerk te leggen. Deze wervelwind van activiteiten bleek te veel. Op 17 juli vertrok hij op doktersvoorschrift naar Vichy voor een lange rustperiode. Het kuuroord van Vichy, dat dateert uit de Romeinse tijd, stond bekend om zijn waterbehandeling voor spijsverterings- en leverkwalen. Hij besloot er Marguerite Guillot te ontmoeten, omdat ze zelf ernstig ziek was en behandeling nodig had. Enkele dagen daarvoor had hij een zware aanval gehad, waardoor zijn linkerarm bijna volledig verlamd was en twee vingers van die hand aanzienlijk waren opgezwollen. Vanuit Vichy schreef hij aan zijn zussen: ik hoop jullie tegen het einde van de week te zien. Ik ben hier gekomen om moeder Guillot te zien en enkele andere mensen die ik ken. Ik moet naar Lyon en vandaar ga ik naar Namur en naar Notre-Dame de la Salette. Ik ben zo blij dat ik jullie kan zien, lieve zussen. Ik had deze gunst van God niet verwacht, want ik heb zoveel dingen die op mij wachten in Parijs. Deze brief was gedateerd 19 juli en zou de laatste brief zijn aan zijn zussen. Hoewel hij leed aan reumatische jicht en ischias, wees niets in zijn correspondentie aan zijn religieuzen op een zeer ernstige ziekte, ook al was hij in februari opgenomen geweest wegens pijn op de borst. Uit zijn brief uit Vichy aan pater Staffort, een jonge priester van de Parijse communiteit, blijkt niets bijzonders. Ik ben hier, maar de dokter wil niet dat ik water inneem tegen mijn reumatische jicht, maar alleen de berglucht inadem. Uit de laatste brief van broeder A heb ik opgemaakt dat hij nog steeds niet in orde is. Het beste is om hem naar Parijs te sturen. Het zou jammer zijn als hij zou instorten. Adieu, bid voor mij. Ik ga proberen mijn retraite te doen in Notre-Dame du Lot, mijn heiligdom van genade, als mijn rheumatiek mij een beetje respijt geeft. P.S. Mevrouw Guillot is hier met veel pijn en moest stoppen met de behandelingen. Zij is erg ziek. De dames Goer zijn hier ook. Voor zijn medebroeders leek alles normaal. Maar in zijn correspondentie met goede en oude lekenvrienden was hij heel open over zijn toestand. In maart schreef hij: ik dacht dat mijn tijd gekomen was.
maar God vond niet dat ik er klaar voor was. Het is waar, nog zoveel fouten goed te maken, nog zoveel dingen te verbeteren. Zijn geestelijke toestand kwam overeen met zijn kwakkelende fysieke conditie. In april schreef hij aan een vriendin: "Bid voor mij, mijn liefste, ik heb het zo hard nodig. De droefheid sijpelt in mijn ziel met haar troosteloosheid. Gelukkig is het niet te zien." Op maandag 20 juli vierde hij in Vichy de feestdag van moeder Marguerite met een maaltijd in Hotel Barre, in gezelschap van mevrouw Goer en haar dochter Stefanie, beiden al lange tijd weldoeners. Moeder Marguerite herinnerde zich later dat Aymar tijdens de maaltijd heel rustig was. En om 2 uur zei hij tegen hen: "Ik wil hier niet ziek worden. Het is tijd om te gaan."

Hoofdstuk 9. Het einde van zijn reis. Met het opschrift: Het is tijd voor mij om te gaan. Laatste dagen. Na de nacht in een hotel dicht bij het station van Lyon te hebben doorgebracht, nam Pater Aymar een vroege trein naar Grenoble. Hij vertrok zonder te ontbijten, want hij was van plan de mis op te dragen bij zijn aankomst in de kapel van de paters van La Salette. Gelukkig ontmoette hij bij het verlaten van het station van Grenoble een oude vriend, Pater Baar, een diocesaan priester die met hem meeliep naar de kapel nadat hij een plaats had geregeld in de koets naar Lamur. In aanwezigheid van de overste van La Salette droeg hij met moeite de mis op en werd toen overgehaald om te rusten voordat hij de koets naar Lamur zou nemen. Voor zijn vertrek kreeg hij wat chartreuse te drinken om hem wat te laten aansterken voor de reis. Hij verliet de kapel rond 1:30. Zijn vriend vergezelde hem een deel van de weg tot aan zijn eigen parochie en nam toen afscheid, terwijl hij de koetsier opdroeg voorzichtig te rijden om het ongemak van Pater Aymar niet te vergroten en zo zijn verzwakte conditie te verslechteren. De koets legde de slopende 30 kilometer af op het heetst van de dag. In juli kan het in de streek ondraaglijk heet zijn. Toen Pater Aymar aan het begin van de avond aankwam, was hij lichamelijk uitgeput van de meer dan 5 uur durende rit. Zijn zussen zeiden later dat hij zonder een woord te zeggen uit de koets stapte en met zijn jas en paraplu over zijn arm voor hen uit naar het huis liep. Hij liep de trap op naar zijn kamer en gaf aan dat hij iets wilde opschrijven. Van wat hij krabbelde waren alleen de datum en zijn handtekening leesbaar. De volgende dag kwam de ware aard van zijn ziekte aan het licht. Toen zijn zus hem in de ochtend kwam begroeten, was hij niet in staat te spreken. Zijn mond was volledig verwrongen. Hij had een beroerte gehad, waardoor hij gedeeltelijk verlamd was geraakt en niet meer kon schrijven of spreken. De volgende 5 dagen bleef zijn toestand onveranderd. Op maandag 27 juli ging hij rechtop zitten om wat bouillon te drinken. De volgende dagen trad er echter geen verbetering op. Zijn ademhaling werd steeds moeizamer en hij werd zwakker naarmate de dagen verstreken. Op vrijdag bracht hij een zeer moeilijke nacht door. 'S morgens werd in zijn kamer de mis opgedragen en ontving hij de heilige communie. Rond het middaguur kwam iedereen bijeen om de gebeden voor de stervenden te bidden. Pater Aymar volgde de gebeden, maar was niet in staat de antwoorden uit te spreken. Rond 2:30 gleed zijn hoofd zachtjes opzij en stierf hij vredig. Het was het feest van Sint Petrus Banden, zijn patroon. Aymar was 57 jaar oud. Zodra de mensen van Lamur hoorden dat hij dood was, kwamen ze rennend naar Père Julien, zoals hij in zijn dorp nog steeds werd genoemd, om deel te nemen aan de gebeden voor de doden en om zijn lichaam aan te raken met hun rozenkransen en heilige voorwerpen. Dit duurde tot diep in de nacht. De volgende dag, zondag, stelde de dokter voor het lichaam naar beneden te brengen wegens de verstikkende hitte in de kamer op de eerste verdieping. Het lichaam werd gekleed in een witte albe en stola en om 5:00
droegen ruim 10 priesters het lichaam door de straten waar hij als kind had gerend. Na het bidden van de vespers in de kerk brachten de priesters het lichaam naar het kerkhof, waar de hele bevolking van Lamur was samengekomen om afscheid te nemen van onze heilige, zoals ze hem herhaaldelijk noemden. Hij werd begraven bij de parochiekerk, waar het lichaam bleef totdat de congregatie het opeiste en overbracht naar Parijs.

0: Tot besluit, met als opschrift: het vertrekpunt is het cenakel. Vandaag onderweg zijn. Pierre-Julien Aymard was een gedreven man. Zijn leven was een aaneenschakeling van ondernemingen, de ene nog veel eisender dan de andere, maar geleidelijk aan uitmondend in een rijker begrip van zijn eucharistische roeping. Beetje bij beetje realiseerde hij zich de kracht van de eucharistie voor het christelijk leven. Hoewel hij stierf voordat hij zijn visie volledig had kunnen uitwerken en vastleggen, legde hij niettemin een stevig fundament waarop men kon voortbouwen. Zijn leven en daden spraken hier luider over dan de woorden die hij naliet. Ik voel dat elke weg die ik door de goedheid van God heb afgelegd slechts een voorbereiding was op deze prachtige en heilige roeping. En ik houd niet op God te danken dat ik bij de Maristen ben geweest en dat ik pastoor en kapelaan ben geweest. Pater Aymard was duidelijk over het doel van zijn nieuwe congregatie, en daarom was hij altijd huiverig om zich aan te sluiten bij andere religieuze gemeenschappen die een beperkte visie op de eucharistie aanhingen. Daarom verzette hij zich tegen een strikt contemplatieve oriëntatie van zijn congregatie. Zijn verzoekschrift aan Paus Pius IX in augustus 1855 was ondubbelzinnig. De Sociëteit van het Heilige Sacrament zal zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zal zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Op 15 december 1867, ruim 7 maanden voor zijn dood, sprak Pater Aymard zijn gemeenschap in Parijs toe over de apostolische voorkeur van de Sociëteit van het Heilig Sacrament. De Sociëteit kent nu 2 bijzondere werken. Ze zijn goedgekeurd in het decreet van goedkeuring van de Sociëteit, de eerste communie van arme kinderen en het werk voor de heiliging van priesters. Zijn visie op de Eucharistie was opmerkelijk veelomvattend voor de tijd waarin hij leefde. Het was een periode in de geschiedenis van de kerk waarin de geconsacreerde hostie, vooral volgens de volksdevotie in Frankrijk, werd gezien als Jezus die gevangen zat in het tabernakel en die op zijn rechtmatige troon geplaatst moest worden. Daar moest hij van de gelovigen het eerbetoon en eerherstel ontvangen voor de zonden van een slechte samenleving. In Frankrijk had die koninklijke troon een politieke ondertoon. De monarchie met haar privileges was verworpen door de revolutie, maar royalistische gevoelens leefden voort in de katholieke verbeelding. Aymard kwam echter tot het inzicht dat deze troon eerst in de ziel moet worden opgericht. De echte tempel, het ware tabernakel, de troon van de koning, is de menselijke ziel. Het leidt geen twijfel dat Pater Aymard ook geïnspireerd was door de eucharistische bewegingen die toen populair waren. Maar zijn genadegaven en spirituele inzichten stelden hem in staat sommige implicaties van de eucharistie voor het christelijke leven dieper te zien. Een meer volledige ontwikkeling van de eucharistische spiritualiteit kwam pas 100 jaar later tot rijping tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Een van de mooiste uitdrukkingen van Pater Aimars laatste gedachte werd uitgedrukt in een brief. Het doel dat wij ons in onze kleine gemeenschap stellen, is onze Heer Jezus in het Heilige Sacrament te eren in overeenstemming met het doel van het offer, namelijk aanbidding, dankzegging, eerherstel en smeekbeden aan God aan te bieden, met andere woorden, een eeuwigdurende missie van gebed. Wij beschouwen het sacrament in zijn volheid. Dat is de reden waarom ik niet bereid was te volstaan met eerherstel en een uitsluitend contemplatief leven. Wij willen Jezus in de Eucharistie niet alleen aanbidden, dienen en beminnen, maar hem vooral bekendmaken en ertoe bijdragen dat hij wordt aanbeden, gediend en bemind door ieder hart. Maar om historische redenen, vooral zijn vroegtijdige dood, kregen zijn twee congregaties een zeer contemplatieve of monastieke oriëntatie die tot in onze tijd heeft standgehouden. Met de door de kerk gevraagde vernieuwing van het religieuze leven hebben de geestelijke leerlingen van Pater Aimar echter hun inzicht in het charisma van de stichter kunnen vernieuwen. Pater Aimar kon onmogelijk alle implicaties voorzien die de hedendaagse theologie de kerk heeft kunnen bieden. Onvermoeibaar leefde hij zijn eigen leven met de hem door God geschonken genaden tussen de bidstoel, de kansel en de mensen, vooral de armen. De Eucharistie was voor hem altijd nieuw, omdat zij de bron was van het leven van de kerk en haar rijkste verworvenheid. Het Eucharistisch brood moet worden gedeeld als voedsel en worden aanbeden. Het zeer actieve apostolische leven van Pater Aimar zelf biedt een overtuigend model en een blijvende getuigenis van zijn geestelijke nalatenschap. Zoals zijn gebed essentieel was voor zijn innerlijke leven, zo was het apostolaat het centrum van zijn priesterlijk leven. Was zijn gebed de warmte van het vuur, zijn apostolaat was de vlam ervan. In maart 1865 schreef hij: maar moeten we in de sociëteit niet zowel contemplatieven als apostelen hebben, zowel aanbidders als vuurbrengers, aangezien onze Heer wil dat dit eucharistische vuur de wereld in brand steekt? Wie beter dan religieuzen van het Heilige Sacrament kunnen en moeten het overal verspreiden en onze Heer overal bekend, bemind en aanbeden maken. Het eucharistische vuur waarover hij sprak, heeft hem werkelijk verteerd. Vele jaren na zijn dood herinnerden mensen zich nog levendig hun ontmoeting met hem. Pater A. Leclerc, generaal-overste van de Lazaristen, gaf in 1902 dit getuigenis: ik zei dat ik de dienaar van God had ontmoet en hem een triduum had horen preken in onze kapel van Notre-Dame de Grâce. Hem zien en hem horen preken maakten zo'n diepe indruk op mij dat ik het nu nog ervaar zoals op de eerste dag. Wat mij het eerst trof, was zijn ascetisch voorkomen. Hij had een blik van vuur. Die straalde op een extatische manier van zijn gezicht als hij zijn ogen ophief naar het Heilige Sacrament, in gebed of tijdens zijn preek. Het gevoel dat zijn woorden bij mij teweegbrachten: nooit in mijn leven heb ik zoiets gevoeld. Ik heb belangrijke mensen horen spreken over de Eucharistie, zoals bisschop de Ségur, een van de apostelen van de Eucharistie, maar de stijl en de kracht van pater Aymar waren heel anders. Hij sprak eenvoudig, zonder enige aanstellerij. Hij paste zich aan zijn gehoor aan. Zijn woorden vloeiden als stromen van licht en vuur. Voor zijn toehoorders was het als een nieuwe openbaring van de Eucharistie. Vandaag de dag blijft dat vuur, met zijn hitte en zijn vlam, wereldwijd gloeien, nu de zonen en dochters van pater Aymar zijn missie voortzetten door christenen een eucharistische spiritualiteit te bieden. Het is een spiritualiteit in de geest van Aymar die de religieuze zoektocht van een persoon centreert in de eucharistie. De eucharistie is voedsel voor onze reis. Ze is het gebroken brood voor het leven van de wereld en roept op tot gerechtigheid en eenheid. Het is de gezamenlijke maaltijd die het lichaam van de Christus, de kerk, opbouwt. De eucharistie is het brood van het leven, het avondmaal waar een ieder wordt opgeroepen de voeten van anderen te wassen in een leven van aanbidding en dienstbaarheid. De eucharistie is het hart van het discipelschap. Uit nummer 33 van de leefregel van de congregatie van het Heilig Sacrament. De heilige Pierre-Julien Aymar heeft ontdekt welke kracht de eucharistie in zich heeft om de kerk en de samenleving te vernieuwen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 260 en wij lezen Matteüs hoofdstukken 8 tot en met 10 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Widibrod-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aan het lezen uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs. En vandaag gaan wij verder met de gebeurtenissen na de bergrede. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei, zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester. En breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren. Genezingen in Kafarnaum. Toen hij in Kafarnaum was gekomen, kwam een centurio naar hem toe, die hem te hulp riep. Hij zei, Heer, mijn kind ligt verlamd thuis met vreselijk veel pijn. Hij zei hem, ik zal het komen genezen. Centurio antwoordde daarop, Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek een woord, en mijn kind zal beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, was hij verbaasd. En hij zei tegen degenen die hem volgden, ik verzeker u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Jezus zei tegen de centurio, ga maar naar huis. Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen. En op datzelfde uur werd zijn kind beter. Jezus ging naar het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij nam haar bij de hand en de koorts verliet haar. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond was geworden, brachten ze velen bij hem die van demonen te lijden hadden. Met zijn woord dreef hij de geesten uit en hij genas alle zieken, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gesproken is. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze kwalen gedragen. Het volgen van Jezus. Toen Jezus een menigte om zich heen zag, gaf hij opdracht om naar de overkant te gaan. Een schriftgeleerde kwam naar hem toe en zei, Meester, ik zal u volgen waar u ook gaat. Jezus zei tegen hem, De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Iemand anders, een van zijn leerlingen, zei tegen hem, Heer, sta me toe om eerst mijn vader te gaan begraven. Maar Jezus zei hem, Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Toen hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen hem. Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons, wij vergaan. Hij zei, Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte wind en zee. En het werd volkomen stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden, Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren? Genezing van twee bezetenen. Toen hij aan de overkant kwam, in het land van de Gadarenen, kwamen hem vanaf de rotsgraven twee bezetenen tegemoet. Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand over die weg durfde te gaan. Ze brulden, Wat wilt u van ons, Zoon van God? Bent u ons hier voortijdig komen kwellen? Een eind verderop weidde een grote troep varkens.

De demonen smeekten hem. Als u ons uitdrijft, stuur ons dan naar die troep varkens. Hij zei tegen hen, ga maar. Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in en ze kwamen om in het water. De varkenshoeders gingen er vandoor. Zij gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu ging heel de stad Jezus tegemoet en toen ze hem zagen, vroegen ze hem om uit hun gebied te vertrekken. Hoofdstuk 9. Weer in Kafarnaum. Hij stak per boot over en kwam in zijn stad. Daar brachten ze een verlamde bij hem, die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde, wees maar gerust, vriend, uw zonden worden u vergeven. Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar, die man lastert God. Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zei, waarom koestert u die boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen, uw zonden worden vergeven. Of zeggen, sta op en loop. Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, kregen ze ontzag. En ze verheerlijkten God, die deze bevoegdheid aan mensen geeft. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dat en zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe met de vraag, waarom vasten wij en de fariseeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei hun, kunnen bruiloftsgasten soms rouwen, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten. Niemand zet een lap van ongekrompen stof op een oude jas, want het opgezette stuk trekt aan de jas en de scheur wordt nog erger. Ook doe je geen jonge wijn in oude zakken. Anders barsten de zakken, de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken en dan blijven beide bewaard. Ziekte en dood overwonnen. Terwijl hij dat tegen hen zei, kwam er een aanzienlijk man die voor hem neerknielde en zei, mijn dochter is zojuist gestorven. Kom haar toch de hand opleggen, dan zal ze leven. Jezus stond op en volgde hem, samen met zijn leerlingen. Toen kwam er een vrouw naar hem toe, die al 12 jaar aan vloeiingen leed. Ze raakte van achteren de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei bij zichzelf, al zou ik zijn kleed maar aanraken, dan ben ik gered. Jezus draaide zich om en toen hij haar zag, zei hij, wees maar gerust, mijn dochter,
Uw vertrouwen is uw redding. Van die tijd af was de vrouw gered. Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man. En toen hij de fluitspelers en de drukte van de mensen zag, zei hij: Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit. Toen hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand en ze stond op. De faam hiervan verspreidde zich in heel die streek. Twee blinden zien. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden, die schreeuwden: Zoon van David, heb medelijden met ons. Toen hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen: Hebt u er vertrouwen in dat ik dit kan doen? Ze zeiden: Ja, Heer. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen. En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: Zorg dat niemand het te weten komt. Maar eenmaal buiten maakten ze zijn faam bekend in heel die streek. Een stomme begint te praten. Terwijl zij weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: Zoiets is in Israël nog nooit vertoond. Maar de fariseeën zeiden: Het is de opperdemon, waardoor hij de demonen uitdrijft. Aanstelling van de 12. Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Hoofdstuk 10. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de 12 apostelen zijn deze. Allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt. En dan Andreas, zijn broer, Jacobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer. Verder Philippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Zending van de 12. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: Sla de weg naar de heidenen niet in en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: Het koninkrijk der hemelen is op handen. Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. Neem geen goud, zilver of kopergeld mee in je beurs. Neem geen reistas mee voor onderweg. Geen twee stel kleren. Geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard. Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist.
Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis die waard is, mogen jullie vrede dan daarop neerdalen. En als het die niet waard is, mogen jullie vrede dan naar jullie terugkeren. Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, voor het land van Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Bedenk wel, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en in hun synagogen zullen ze je geeselen. Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen. Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen, want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de geest van je vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind. En kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende. Want ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn voordat de Mensenzoon komt. Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer. Als men de heer des huizes al Beelzebul genoemd heeft, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Word dus niet bang voor hen, want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver, en daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen, zal ook ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie mij verloochent tegenover de mensen, die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard. Want ik ben gekomen om een wig te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder. Ja, huisgenoten worden vijanden. Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt,
ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, krijgt het loon van een profeet. En wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie een van deze kleinen een beker koud water geeft, omdat het een leerling is, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Spreuken hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 4. Beter een arme die zich onberispelijk gedraagt, dan een man met slinkse woorden die een dwaas is. Ijver zonder inzicht deugt niet, en wie te vlug is met zijn voeten, stapt mis. De dwaasheid van de mens brengt hem op de verkeerde weg, en dan is hij kwaad op de Heer. Rijkdom bezorgt een man veel vrienden, maar de arme raakt zijn buurman kwijt.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 260 en wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 8 tot en met 10 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 1 tot en met 4 gelezen. En dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Hippolytus. Hij die overal aanwezig is en nergens ontbreekt. Hij die voor de engelen niet te begrijpen is en niet toegankelijk voor het menselijk oog. Maakt zelf de keuze om zich te laten dopen. En zie, daar ging de hemel open en een stem uit de hemel sprak. Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik wel behagen heb. De geliefde brengt liefde voort. Het niet geschapen licht brengt een ontoegankelijk licht voort. Hij is degene die zoon van Jozef genoemd wordt en overeenkomstig zijn goddelijk wezen, mijn enig geborene. Dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde. Hij die ontelbare duizenden voedt, moet zelf honger lijden. Hij die de zwoegers verkwikt, moet zelf zwoegen. Alles houdt hij in zijn hand, en toch heeft hij zelf niets om zijn hoofd op te laten rusten. Hij is degene die al het lijden geneest, en toch moet hij zelf lijden. Hij heeft de wereld de vrijheid geschonken, en toch wordt hij zelf met vuisten geslagen. Hij geneest de zijde van Adam en hij wordt zelf in de zijde getroffen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen zetten wij onze tocht door de Heilige Schrift verder, dan zijn wij dag 261 en is het tijd voor Matteüs hoofdstukken 11 tot en met 13... en Spreuken hoofdstuk 19, versen 5 tot en met 8.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft.

0: verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de

0: vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezechiël, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 38. Mensenkind, richt u tot de bergen van Israël en profeteer. Bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. De vijand heeft over u haha geroepen en gezegd: de oeroude heilige plaatsen zijn ons bezit geworden. Daarom moet u profeteren en zeggen: zo spreekt de Heer God. Men heeft u verwoest en om u heen loeren nu de overgebleven volken om u in bezit te nemen. Met minachting praat men over u. Daarom, bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God tot de bergen, de heuvels, de ravijnen, de dalen, de eenzame puinen en de ontvolkte steden, die geplunderd zijn en een mikpunt van spot geworden zijn voor de volken om hen heen. Zo spreekt de Heer God. Werkelijk, in het vuur van mijn jaloezie zal ik heel Edom en de andere volken vonnissen. Met grote vreugden en vol leedvermaak hebben ze mijn land in bezit genomen en het leeg geplunderd. Daarom moet u profeteren over het land van Israël en tegen de bergen, de heuvels, de ravijnen en de dalen zeggen: zo spreekt de Heer God, omdat u de beledigingen van de volken hebt moeten verdragen. Verklaar ik in mijn jaloezie en woede en zweer ik, zo spreekt de Heer God, waarachtig de volken om u heen zullen op hun beurt hun schande moeten dragen. Maar u, bergen van Israël, zult met bomen begroeid raken en vruchten dragen voor mijn volk Israël, want binnenkort komen ze. Ik wend mij tot u en zal zorgen dat u weer bewerkt en bezaaid wordt. U zult bewoond worden door een menigte mensen, heel het volk van Israël. De steden zullen bewoond en de puinen zullen herbouwd worden. Veel mensen zullen op u wonen en veel vee zal op u grazen. Ze zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn. U zult weer even dicht bevolkt zijn als vroeger. Het zal u nog beter gaan dan voorheen, zodat u erkent dat ik de Heer ben. Ik zal maken dat er mensen op u leven, mijn volk Israël. Het zal u in bezit nemen en u zult zijn erfdeel zijn en u zult het nooit meer kinderloos maken. Zo spreekt de Heer God. Men verwijt u dat de mensen verslindt en uw bewoners kinderloos maakt. Wel nu, u zult de mensen niet meer verslinden en uw bewoners niet meer kinderloos maken. Godspraak van de Heer God. Zo bespaar ik u de spot van de volken en hoeft u de beledigingen van de natie niet meer te verduren, want u zult uw bewoners niet meer kinderloos maken. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, toen het volk van Israël nog op zijn eigen grond woonde, heeft het die door zijn wangedrag verontreinigd. Zijn gedrag was in mijn ogen even onrein als het menstruatiebloed. Omdat ze bloed vergoten hadden en het land door hun afgoderij verontreinigd hadden, heb ik mijn woede op hen gekoeld. Daarom heb ik hen verspreid onder de volken en zijn ze verstrooid over de landen. Naar hun wangedrag heb ik hen gevonnist. En bij alle volken waar ze kwamen, schonden ze mijn heilige naam, want men zei over hen: dit is het volk van de Heer, en toch heeft het zijn land moeten verlaten. Maar de eer van mijn naam ging mij aan het hart. Mijn heilige naam die door het volk van Israël ontheiligd is onder de volken waar ze gekomen zijn. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Ik ga ingrijpen, toch niet omwille van u, maar omwille van mijn heilige naam, die door u geschonden is bij de volken waar u terechtgekomen bent. Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal ik aan de volken tonen dat ik de Heilige ben. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. Godspraak van de Heer God. Ik zal u terugvoeren uit de volken, u samenbrengen uit alle landen en u leiden naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en u zult rein worden van al uw oneerlijkheid en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vader gegeven heb. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Ik zal u bevrijden van al uw onreinheid. Een overvloed van koren zal ik tevoorschijn roepen en u nooit meer honger laten lijden. De bomen laat ik veel vruchten dragen en de akkers overvloedig gewas voortbrengen. Zo zult u onder de volken niet meer de vernedering hoeven te dragen dat u honger lijdt. Dan zult u terugdenken aan uw slecht gedrag en uw boze daden en u zult van uzelf walgen vanwege uw onrecht en uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, Godspraak van de Heer God, weet dat wel. Schaam u diep over uw gedrag, volk van Israël. Zo spreekt de Heer God. Ik zal u reinigen van al uw onrecht, en dan zal ik uw steden weer bevolken en uw puinhopen herbouwen. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt. Het zal niet langer een woeste aanblik bieden voor wie er doorheen trekt. Dan zal men zeggen, dit land dat verwilderd was, is een tuin van Eden geworden. De steden die verwoest en vernield waren, zijn weer ommuurde en bewoonde steden geworden. Dan zullen de volken die om u heen zijn overgebleven, erkennen dat ik de Heer ben. Ik bouw weer op wat vernield was en beplant weer wat verwilderd was. Ik, de Heer, heb gesproken en wat ik zeg, zal ik doen. Zo spreekt de Heer God. Opnieuw ben ik bereid de wens van het volk Israël te vervullen en de mensen zo talrijk te maken als de schapen. Zoals het in Jeruzalem op feestdagen een gedrang is van offerdieren, zo zullen de verwoeste steden weer vol zijn van kudden mensen. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben.

Daniël, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 21. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit, evenals een deel van het vaatwerk van het huis van God. De koning en het vaatwerk bracht hij naar Sinear. Het vaatwerk plaatste hij in de schatkamer van de tempel van zijn God. Aan Aspenas, zijn hofmaarschalk, gaf Nebukadnessar het bevel om uit de Israëlieten enkele jonge mannen te kiezen die van koninklijke bloede waren of van voorname huizen, zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld, met een uitgebreide kennis en een scherp verstand, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. Hij moest hun de taal en het schrift van de Chaldeeën leren. De koning bepaalde dat hun dagelijks menu moest bestaan uit de gerechten van de koninklijke tafel en de wijn die hij zelf dronk. De opleiding zou 3 jaar duren. Daarna zouden ze bij de koning in dienst treden. Tot deze jonge mannen behoorden ook de Judeërs Daniël, Chananja, Misael en Azaria. De hofmaarschalk gaf hun echter andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, Misael Mesak en Azaria Abednego. Maar Daniël nam zich voor om zich niet te verontreinigen aan de gerechten van de koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk. Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou. En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig ten aanzien van Daniël. De hofmaarschalk zei tegen Daniël: ik vrees dat mijn heer de koning, die bepaald heeft wat jullie te eten en te drinken krijgen, zal vinden dat jullie er niet zo goed uitzien als de andere jonge mannen van jullie leeftijd. En dan zijn jullie er de oorzaak van dat de koning mij vanwege plichtsverzuim veroordeelt. Daarop wendde Daniël zich tot de kamerdienaar, aan wiens zorgen de hofmaarschalk Daniël, Chananja, Misael en Azaria had toevertrouwd, met het verzoek: probeer uw dienaren uit en geef ons 10 dagen lang alleen groenten te eten en water te drinken. Vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jonge mannen die de gerechten van de koninklijke tafel eten en handel dan met uw dienaren naar uw mening. De kamerdienaar stemde met dat voorstel in en 10 dagen lang gaf hij hun bij wijze van proef het gevraagde voedsel. Toen de 10 dagen voorbij waren, zagen zij er gezonder en welvarender uit dan al de andere jonge mannen die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten. Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten. Aan deze 4 jonge mannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid. Daniël stelde hij in staat visioenen en dromen te doorschouwen. Toen de tijd verstreken was die de koning had vastgesteld en ze voor hem moesten verschijnen, stelde de hofmaarschalk hen aan Nebukadnessar voor. Het onderhoud dat de koning met hen had, bewees dat niemand zich kon meten met Daniël, Chananja, Misael en Azaria. Zo traden ze in dienst van de koning. En telkens als de koning hen raadpleegde, zag hij dat hun wijsheid en inzicht 10 maal groter was dan die van iedere wichelaar of bezweerder in heel zijn rijk. Daniël bleef in dienst van de koning tot het eerste regeringsjaar van koning Kores.

Daniel. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 49. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zozeer van streek bracht dat hij niet meer kon slapen. Daarom liet de koning de wichelaars, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën roepen om de droom te verklaren. Toen ze voor de koning waren verschenen, zei hij tegen hen: "Ik heb een droom gehad die me van streek bracht, en daarom wil ik de betekenis ervan kennen." De Chaldeeën zeiden in het Aramees tegen de koning: "De koning leve voor altijd. Vertel de droom aan uw dienaren en we zullen hem uitleggen." Maar de koning antwoordde de Chaldeeën: "Mijn besluit staat vast. Als u mij niet zowel de droom als de uitleg kunt vertellen, dan zult u in stukken worden geslagen en uw huizen zullen in een puinhoop veranderd worden. Maar als u in staat bent de droom en zijn uitleg te vertellen, zult u van mij rijke geschenken krijgen en met eerbewijzen worden overladen. Vertel mij dus de droom en zijn verklaring." Maar de Chaldeeën zeiden opnieuw: "De koning moet zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan kunnen we hem verklaren." De koning antwoordde daarop: "Nu ben ik er zeker van dat u tijd probeert te winnen, omdat u merkt dat mijn besluit vaststaat. U zult allemaal hetzelfde lot ondergaan, als u mij de droom niet kunt vertellen. U hebt onderling afgesproken om mij maar iets voor te liegen, in de hoop dat het getij keert. Daarom moet u mij de droom vertellen, want dan weet ik dat u hem ook kunt verklaren." De Chaldeeën antwoordden de koning: "Geen mens ter wereld kan aan de eis van de koning voldoen. En geen enkele koning, hoe groot of machtig ook, heeft daarom ooit zoiets van een wichelaar, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. Wat de koning eist is te moeilijk. Alleen de goden kunnen aan dat verlangen voldoen, maar die wonen niet onder de stervelingen." Hierop werd de koning razend en in zijn woede gaf hij het bevel om alle wijzen van Babel te doden. De uitvaardiging van het bevel dat de wijzen moesten worden gedood trof ook Daniel en zijn vrienden. Ze werden dan ook in hechtenis genomen. Daniel richtte zich met verstand en overleg tot Arjok, de hoofdman van de lijfwacht van de koning, die uitgekozen was om de wijzen van Babel te doden. Hij zei tegen Arjok, de gevolmachtigde van de koning: "Waarom heeft de koning toch zo'n hard bevel uitgevaardigd?" Arjok vertelde Daniel wat er gebeurd was. Daarop ging Daniel naar de koning met het verzoek hem wat tijd te geven, dan zou hij de uitleg aan de koning bekendmaken. Vervolgens ging Daniel naar zijn woning en deelde zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria mee wat er gebeurd was. Ze moesten met betrekking tot dit geheim de God van de hemel om medelijden smeken, zodat men Daniel en zijn vrienden niet zou doden tezamen met de overige wijzen van Babel. In een nachtelijk visioen werd toen het geheim aan Daniel geopenbaard. Daarom loofde Daniel de God van de hemel en zei: "De naam van God zij geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij is het die tijden en maanstanden beheerst, die koningen ontroont en kroont, die wijsheid geeft aan de wijzen en inzicht aan de verstandigen. Hij is het die laat zien wat in de diepte verborgen ligt, die weet wat in het duister gebeurt. Bij hem woont het licht. God van mijn vaderen, u eer en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en omdat u ons gebed hebt verhoord en ons hebt laten zien waar de koning om vraagt." Daarop ging Daniel naar Arjok, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel te doden, en zei tegen hem: "Dood de wijzen van Babel niet, maar breng mij naar de koning, dan zal ik de koning de uitleg geven." Gehaast bracht Arjok Daniel toen naar de koning en zei tegen hem: "Ik heb onder de ballingen uit Juda iemand gevonden die de koning de uitleg kan geven." Daarop richtte de koning zich tot Daniel, die Beltesassar werd genoemd, en zei: "Kunt u de droom die ik heb gezien uitleggen?" Daniel antwoordde: "Het geheim waar de koning om vraagt kan geen wijze of bezweerder, geen wichelaar of leverschouwer de koning laten zien. Maar er is een God in de hemel die geheimen openbaart. Hij heeft aan koning Nebukadnessar bekend willen maken wat er aan het einde van de tijden zal gebeuren. Uw droom
en de beelden die door uw hoofd gingen terwijl u op uw bank rustte, ga ik u nu vertellen. Toen u op uw bank lag te denken, koning, over wat de toekomst zou kunnen brengen, maakte hij die geheimen openbaard dat aan u bekend. Als dit geheim ook aan mij geopenbaard is, dan is dat niet omdat ik zoveel wijzer zou zijn dan alle andere schepselen, maar omdat ik het aan de koning bekend moet maken, zodat u de gedachten van uw hart kunt verstaan. Koning, in het visioen dat u hebt gehad, hebt u een zeer groot beeld voor u zien staan, helder glanzend, met een afschrikwekkend uiterlijk. Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lenden van brons, zijn benen van ijzer en zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl u toekeek, werd er een steen losgekapt, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem. Tegelijkertijd vergruisde toen het ijzer, het brons, het zilver en het goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren. Van het beeld bleef niets over, maar de steen die het getroffen had werd een grote berg die heel de aarde bedekte. Dat was uw droom. Nu zullen we u zeggen wat hij betekent. Koning, koning van alle koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, de macht, de kracht en de eer heeft geschonken, overal waar mensen wonen, wie hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in handen heeft gegeven, en die hij over allen liet heersen, u bent het hoofd van goud. Maar na u zal er een ander rijk komen, dat minder van omvang is dan het uwe, daarna een derde rijk van brons, dat over de hele aarde zal heersen, en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer. Zoals ijzer alles kan vermorzelen en tot gruis maken, zo zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen. Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt, gedeeltelijk van leem, gedeeltelijk van ijzer waren, betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn. Maar toch zal het de hardheid van ijzer hebben, want zoals u gezien hebt, was er ijzer met modderig leem verbonden. Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem waren, betekent dat het rijk gedeeltelijk sterk, maar gedeeltelijk broos zal zijn. En dat, zoals u gezien hebt, het ijzer met modderig leem verbonden was, betekent dat men zal trachten de delen van het rijk door huwelijken te verbinden. Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid kunnen vormen, evenmin als ijzer en leem dat kunnen. Maar in de tijd van die koningen zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal worden uitgeleverd. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het altijd blijven bestaan. U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, een steen losgekapt werd, die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud vergruisde. De grote God heeft de koning laten zien wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Toen wierp Nebukadnessar zich voorover op de aarde en eerde Daniel. Hij beval dat men hem een offer bracht en reukwerk voor hem brandde. De koning zei tegen Daniel: werkelijk, uw God is de God van alle goden en de Heer van alle koningen. Hij openbaart geheimen en daarom hebt u dit geheim kunnen verklaren. Toen gaf de koning Daniel een hoge functie. Hij gaf hem vele kostbare geschenken en benoemde hem tot gouverneur van heel de provincie Babel en tot toezichthouder over alle wijzen van Babel. Maar op verzoek van Daniel droeg de koning het bestuur van de provincie Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego, terwijl Daniel zelf aan het hof van de koning bleef.

Daniël, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 100. Eens liet koning Nebukadnessar een gouden beeld maken van 60 el hoog en 6 el breed en liet het oprichten in de vlakte van Dura in de provincie Babel. Vervolgens riep koning Nebukadnessar de satrapen, de gouverneurs, landvoogden, staatsraden, schatmeesters, rechters, politiebeambten en iedereen die met het bestuur van de provincies belast was, bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Daarop kwamen de satrapen, de gouverneurs, landvoogden, staatsraden, schatmeesters, rechters, politiebeambten en allen die met het bestuur van de provincies belast waren bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Toen ze voor het beeld stonden dat Nebukadnessar had opgericht, riep een heraut met krachtige stem: "Volken, volkstammen en talen, u wordt bevolen zich in aanbidding neer te werpen voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht, zodra u de muziek hoort van hoorn en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten. Wie zich niet in aanbidding neerwerpt, wordt op staande voet in het laaiende vuur van een oven geworpen." Zodra de volken,

de grond moet werpen voor het gouden beeld, en dat ieder die zich niet in aanbidding neerwerpt in het laaiende vuur van een oven geworpen zal worden. Er zijn enkele Joden die u met het bestuur van de provincie Babel belast hebt, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen, koning, storen zich niet aan uw bevel. Uw God vereren ze niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet. Nebukadnessar werd woedend en beval Sadrak, Mesak en Abednego naar voren te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, vroeg Nebukadnessar hun: "Is het waar, Sadrak, Mesak en Abednego, dat jullie mijn God niet vereren en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidden? Wel nu, zijn jullie misschien nu bereid om bij het horen van de muziek van hoorn en fluit, van citerluid en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten je in aanbidding neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb? Als jullie dat weigeren, dan worden jullie op staande voet in het laaiende vuur van een oven geworpen. En welke god zal jullie dan uit mijn macht kunnen bevrijden?" Sadrak, Mesak en Abednego gaven de koning ten antwoord: "Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig om op uw vraag een antwoord te geven. Als er een god is die dat kan, dan is het onze god die wij vereren. Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven, en hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning. Maar de koning moet beseffen dat wij, ook als God ons niet redt, uw God niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden." Toen werd Nebukadnessar woedend op Sadrak, Mesak en Abednego en zijn gezicht vertrok. Hij gaf bevel om de oven 7 maal heter te stoken dan normaal en de sterkste kerels uit zijn leger droeg hij op om Sadrak, Mesak en Abednego vast te binden en in de laaiende vuuroven te gooien. Toen werden de mannen, gekleed en al, met mantel, rok en muts, vastgebonden en in het laaiende vuur van de oven geworpen. Maar de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven brachten, werden gedood door de vlammen van het vuur in de oven, die op het uitdrukkelijke bevel van de koning zo heet mogelijk was opgestookt. Maar de 3 mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, die gebonden in het laaiende vuur van de oven waren geworpen, bewogen zich vrij te midden van de vlammen en eerden en prezen God de Heer. Azaria opende zijn mond en rechtop staande midden in het vuur zei hij dit gebed: "Geloofd bent u, Heer God, van onze voorvaderen. Geprezen en verheerlijkt is uw naam voor altijd. Want u bent rechtvaardig geweest in alles wat u met ons hebt gedaan. In al uw werken was u eerlijk, al uw werken waren goed, al uw oordelen juist. Al de vonnissen die u over ons en over Jeruzalem, de heilige stad van onze voorvaderen, geveld hebt, waren rechtvaardig. Naar recht en redelijkheid hebt u ons behandeld, want we hebben gezondigd. We hebben gezondigd en goddeloos gehandeld door u af te vallen. Op allerlei manieren hebben we kwaad gedaan. Naar uw geboden hebben we niet willen luisteren. We hebben ze niet onderhouden en ze niet ten uitvoer gebracht zoals u ons dat had bevolen, zodat het ons goed zou gaan. Alles wat u ons gaf en alles wat u met ons gedaan hebt, hebt u naar recht en redelijkheid gedaan. U hebt ons uitgeleverd aan de macht van goddeloze vijanden, aan de meest verbeten afvalligen en aan de onrechtvaardigste en slechtste koning die er op aarde te vinden is. We mogen zelfs onze mond niet open doen. Diegenen die u vereren worden vernederd en bespot. Omwille van uw naam, verstoot ons niet voorgoed en verbreek uw verbond niet. Trek uw barmhartigheid niet van ons terug, omwille van Abraham uw vriend, omwille van Isaac uw dienaar en van Israël uw heilige. Aan hen hebt u beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden van alle volken op aarde en nergens op de wereld hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonde. We hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider, geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk, zelfs geen heilige plaats waar wij aan u kunnen offeren om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren. Maar sluit ons niet buiten, vanwege ons gebroken hart en onze nederige geest. Vandaag zal ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan u
en zal het u evenzeer

behagen als brandoffers van rammen en stieren en tienduizenden vette lammeren, want diegenen die u vertrouwen, treft geen vernedering. Nu volgen we u met heel ons hart. We eerbiedigen u en zoeken u. Laat ons toch niet te schande worden, maar handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid. Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw naam. Maar laat allen die uw dienaren kwaad berokkenen te schande worden. Laat ze schandelijk beroofd worden van hun heerschappij en laat hun kracht gebroken worden, zodat zij erkennen dat u alleen God de Heer bent en dat uw kracht uitstraalt over heel de wereld. De dienaren van de koning bleven de oven waarin ze de mannen hadden geworpen met aardolie, pek, vlasvezels en takkenbossen opstoken, zodat de vlammen ongeveer 49 el boven de oven oplaaiden, naar alle kanten uitsloegen en de Chaldeeën die zich rond de oven bevonden verbrandden. Maar een engel van de Heer was met Azaria en zijn vrienden in de oven neergedaald, joeg de vlammen naar buiten en schiep binnen in de oven een klimaat alsof er een frisse wind doorheen waaide. Het vuur raakte de mannen helemaal niet en ze hadden er niets van te lijden. Toen zongen de drie mannen tezamen een loflied en verheerlijkten en prezen God vanuit de oven met de woorden: geroemd bent u, Heer God van onze voorvaderen, geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd is uw glorievolle en heilige naam, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u in uw heilige en glorievolle tempel, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u die op Kerub stroont en de afgronden doorziet, geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u op uw koninklijke troon, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u in het firmament van de hemel, geprezen en geroemd in eeuwigheid. Eer de Heer, al zijn werken, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Hemelen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Engelen van de Heer, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Al het water boven de hemel, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Heel het hemelse eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zon en maan, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Sterren aan de hemel, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Regen en dauw, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Alle winden, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Vuur en hitte, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Koude en vorst, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Dauw en sneeuwjacht, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. IJs en koude, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Rijp en sneeuw, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Nachten en dagen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Licht en duisternis, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bliksems en wolken, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Aarde, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bergen en heuvelen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Al wat op aarde groeit, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bronnen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zeeën en stromen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zeemonsters en al wat in het water leeft, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Alle vogels in de lucht, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Alle wilde en tamme dieren, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Mensen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid.
Israël, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Priesters, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Tempeldienaars, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Rechtvaardigen, eer de Heer met hart en ziel, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Vromen en nederigen van hart, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Chananja, Azaria, Misael, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Want hij heeft ons ontrukt aan de onderwereld en ons gered uit de greep van de dood. Hij heeft ons bevrijd uit de laaiende oven en verlost uit het vuur. Dank de Heer, want hij is goed en zijn barmhartigheid duurt eeuwig. Allen die de Heer vrezen, eer de God der goden, prijs en dank hem, want zijn barmhartigheid duurt eeuwig. Toen Nebukadnessar hun lofzang hoorde, was hij een en al verbazing. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: "We hebben toch 3 mannen vastgebonden in het vuur geworpen?" Ze gaven de koning ten antwoord: "Zeker, koning." Hij hervatte: "Maar ik zie 4 mannen, niet vastgebonden en zonder verwondingen, zich in het vuur bewegen. De 4de lijkt op een godenzoon." Daarop ging Nebukadnessar naar de deur van de laaiende oven en riep: "Sadrak, Mesak en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom eruit." Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur tevoorschijn. De satrapen, gouverneurs, landvoogden en raadsheren van de koning verdrongen zich rond de mannen en zagen dat het vuur hun lichamen niet had geraakt. Zelfs het haar op hun hoofd was niet geschroeid. Hun mantels waren nog heel en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Toen nam Nebukadnessar het woord en zei: "Geëerd is de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden, die vol vertrouwen in hem het bevel van de koning hebben overtreden en hun lichamen hebben prijsgegeven, omdat ze geen ander god wilden vereren of aanbidden dan hun eigen god. Daarom wordt door mij het volgende besluit uitgevaardigd. Iedereen, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoort, die oneerbiedig durft te spreken over de god van Sadrak, Mesak en Abednego, wordt in stukken gehakt en van zijn huis wordt een puinhoop gemaakt. Er is immers geen andere god van wie de macht om te redden zo groot is." Aan Sadrak, Mesak en Abednego gaf de koning zeer belangrijke posten in de provincie Babel. Koning Nebukadnessar aan alle volken, volkstammen en talen over heel de aarde: ik wens jullie veel heil. Het heeft me genoegen geschonken om de tekens en wonderen bekend te maken die de Allerhoogste God voor mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekens, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie op generatie.

Daniël, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 34. Ik, Nebukadnessar, leefde onbezorgd in mijn huis en verkeerde in goede welstand in mijn paleis, tot ik een droom kreeg die me van streek bracht en er beelden die mij in verwarring brachten door mijn hoofd gingen terwijl ik rustte. Ik gaf het bevel om alle wijzen van Babel te vragen me de droom uit te leggen. De wichelaars, bezweerders, galdeën en leverschouwers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden me niet zeggen wat hij betekende. Als laatste verscheen Daniël voor mij, die Beltesassar genoemd wordt en dus de naam van mijn God draagt. Omdat in hem de geest van de heilige goden woont, vertelde ik hem mijn droom. Beltesassar, hoofd van de wichelaars, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat geen enkel geheim u in verlegenheid kan brengen. Geef mij de verklaring van wat ik in mijn droom gezien heb. Terwijl ik rustte had ik het volgende droombeeld. Midden op de aarde zag ik een zeer hoge boom staan, een reus van een boom, die met zijn top tot de hemel reikte en die vanaf de uiteinden van de aarde te zien was. Zijn bladeren waren mooi en hij droeg een overvloed aan vruchten. Er hing voor iedereen voedsel aan. De wilde dieren zochten er schaduw onder en de vogels nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door die boom gevoed. In het droombeeld dat ik tijdens mijn rust had, zag ik hoe uit de hemel een heilige wachter neerdaalde en met luide stem een bevel gaf. Hak de boom om en kap zijn takken. Haal de bladeren eraf en gooi zijn vruchten weg. Jaag de dieren eronder vandaan en verdrijf de vogels uit zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten. In boeien van ijzer en brons geklonken moet hij in het groen op het veld verblijven, door de dauw uit de hemel bevochtigd worden en met de dieren het gras van de aarde delen. Zijn mensenhart wordt veranderd in dat van een dier. Zo zullen er 7 tijden over hem heen gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Deze taak is beslist door de heiligen, zodat de stervelingen erkennen dat de Allerhoogste beschikt over het menselijke koningschap en het kan geven aan wie hij wil en dat hij zelfs de geringste onder de mensen tot die waardigheid kan verheffen. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnessar, gezien heb. Beltesassar, wil u me zeggen wat hij betekent? Geen enkele wijze van mijn rijk kon hem verklaren, maar u bent ertoe in staat, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Toen stond Daniël, die ook Beltesassar genoemd wordt, een ogenblik sprakeloos. En wat er in zijn hoofd omging, bracht hem in verwarring. Maar de koning zei, Beltesassar, laat u niet door de betekenis van de droom in verwarring brengen. Daarop antwoordde Beltesassar, mijn heer, de droom heeft betrekking op uw vijanden en zijn betekenis betreft uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, die geweldig groot was en waarvan de top tot de hemel reikte, die over heel de aarde te zien was, mooie bladeren had en een overvloed aan vruchten droeg, zodat er voor iedereen voedsel aanhing, die boom waaronder de wilde dieren zich ophielden en in wiens takken de vogels van de hemel nestelden, die boom bent u, koning. U bent geweldig machtig. Uw grootheid reikt tot de hemel en uw heerschappij strekt zich uit tot de einde van de aarde. Vervolgens zag de koning een heilige wachter uit de hemel neerdalen die het bevel gaf, hak de boom om, kap hem stuk, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten. In boeien van ijzer en brons geklonken moet hij in het groen op het veld verblijven, door de dauw uit de hemel bevochtigd worden en het lot van de dieren op het veld delen totdat er 7 tijden over hem zijn heen gegaan. De betekenis hiervan is als volgt, koning. Het betreft een besluit van de Allerhoogste dat betrekking heeft op mijn heer de koning. Men zal u uit de gemeenschap van de mensen stoten en u zult gaan leven met de dieren op het veld. Men zal u gras te eten geven als een rund en u zult nat worden door de dauw uit de hemel. Zo zullen er 7 tijden over u heen gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste beschikt over het menselijk koningschap en het kan geven aan wie hij wil. Maar het feit dat men bevel gaf om de wortelstronk van de boom te laten zitten, betekent dat u het koningschap terugkrijgt zodra u de macht van de hemel erkent. Wil u daarom, koning, mijn raad opvolgen? Vereffen uw zonden door aalmoezen en uw misdaden door barmhartigheid voor de armen. Dan zal uw geluk duurzaam zijn.
Dit alles is koning Nebukadnessar overkomen. 12 maanden later liep hij eens op het koninklijk paleis in Babel te wandelen en riep toen uit: "Is dit niet het grootste Babel dat ik door de macht van mijn rijkdom en tot glorie van mijn heerlijkheid gebouwd heb als mijn koninklijk verblijf?" Nauwelijks had de koning die woorden gesproken of een stem uit de hemel weer klonk: "Koning Nebukadnessar, hierbij wordt u meegedeeld dat het koningschap u ontnomen is. Uit de gemeenschap van de mensen zal men u verstoten. Met de dieren op het veld zult u leven en als een rund zal men u gras te eten geven. Zo zullen er 7 tijden over u heen gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste beschikt over het menselijk koningschap en het geeft aan wie hij wil." Dat vonnis werd onmiddellijk aan Nebukadnessar voltrokken. Hij werd uit de gemeenschap van de mensen gestoten, at gras als een rund en van de dauw uit de hemel werd zijn lichaam nat. Hij werd zo zwaar behaard als een arend dik in zijn veren zit en zijn nagels werden even lang als die van een vogel. Maar toen de tijd verstreken was, sloeg ik Nebukadnessar mijn ogen op naar de hemel en ik kreeg mijn verstand terug. Ik prees de Allerhoogste en eerde hem die leeft in eeuwigheid, want zijn heerschappij is altijd durend en zijn koningschap duurt van generatie op generatie. Vergeleken met hem betekenen de aardbewoners niets. Hij doet wat hij wil met de hemelse legermachten, evenals met degenen die op aarde wonen. Niemand kan zijn macht weerstaan of hem ter verantwoording roepen. Ik kreeg mijn verstand terug en tegelijkertijd met de glorie van mijn koningschap, mijn pracht en heerlijkheid. Mijn raadsheren en rijksgroten kwamen me opzoeken en ik werd in mijn koninklijke waardigheid hersteld en kreeg meer macht dan ik ooit had. Daarom prijs ik Nebukadnessar, de hemelse koning, en ik eer en verheerlijk hem, want zijn daden zijn eerlijk en zijn paden recht. Hij heeft de macht om hoogmoedigen te vernederen.

Daniël, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 30. Koning Belsasar richtte eens een groot feestmaal aan voor 1000 van zijn rijksgroten. Hij dronk in tegenwoordigheid van de 1000 gasten wijn en onder invloed van de wijn gaf hij het bevel om het gouden en zilveren vaatwerk te halen dat zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen. Belsasar wilde met zijn rijksgroten, zijn vrouwen en bijvrouwen uit dat vaatwerk drinken. Men bracht dus het gouden en zilveren vaatwerk dat uit de tempel van Jeruzalem was weggehaald en de koning, zijn rijksgroten, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. En bij het drinken van de wijn vereerden ze de goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand en die schreven iets op de gepleisterde muur van het koninklijk paleis tegenover de luchter. De koning zag de schrijvende hand, hij verschoot van kleur en raakte in verwarring, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten tegen elkaar. Met harde stem riep de koning om de bezweerders, Chaldeeën en leverschouwers. Hij richtte zich tot de wijze van Babel en zei: wie dit schrift kan lezen en er me de verklaring van geeft, zal met purper bekleed worden, de gouden keten om zijn hals dragen en als derde heersen in het koninkrijk. Maar ofschoon alle wijzen van de koning waren verschenen, waren ze niet in staat het schrift te lezen en er de koning uitleg over te geven. Toen greep een hevige angst koning Belsasar aan en hij werd lijkbleek. Ook zijn rijksgroten waren erg van streek. Toen de koningin de ontsteltenis van de koning en van zijn rijksgrote vernam, trad ze de feestzaal binnen en richtte zich tot de koning met de woorden: koning, leef in eeuwigheid. Er is geen reden waarom zich zo ongerust zou moeten maken en zo door angst laten overmannen dat u er bleek van ziet. In uw koninkrijk is een man in wie de geest van de heilige goden woont. Onder de regering van uw vader heeft hij blijk gegeven van een inzicht, een verstand en een wijsheid als die van de goden. Daarom had uw vader, koning Nebukadnessar, hem aangesteld als hoofd van de wichelaars, bezweerders, Chaldeeën en leverschouwers. Het is Daniël, aan wie de koning de naam Belteshazzar heeft gegeven, en die door de buitengewone geest die in hem is, door kennis en verstand dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen kan ontwarren. Laat hem daarom komen en hij zal u de verklaring geven. Toen Daniël voor de koning was geleid, zei deze tegen hem: bent u, Daniël, een van de ballingen van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? Ik heb over u gehoord dat de geest van de goden in u is en dat u begaafd bent met inzicht, verstand en buitengewone wijsheid. Nu heb ik de wijzen en de bezweerders ontboden om dit schrift te lezen en het me te verklaren, maar ze waren er niet toe in staat. Men heeft mij over u verteld dat u dromen kunt verklaren en knopen ontwarren. Welnu, als u het schrift kunt lezen en het me kunt verklaren, zult u met purper worden bekleed, de gouden keten om uw hals dragen en als derde heersen in het koninkrijk. Daarop antwoordde Daniël de koning: houd uw gaven en geef uw geschenken aan een ander. Het schrift zal ik echter voor de koning lezen en hem er de verklaring van geven. Koning, de Allerhoogste God heeft aan Nebukadnessar, uw vader, samen met het koningschap, heerlijkheid, eer en pracht gegeven. En de heerlijkheid die hij hem gegeven had, was zo groot dat alle volken, stammen en talen voor hem sidderden en beefden. Hij doodde wie hij wilde en hij liet leven wie hij wilde. Hij verhief of vernederde wie hij wilde. Maar toen hij trots werd en hoogmoedig, is hij van zijn koningstroon gestoten en van zijn eer beroofd. Hij werd uit de gemeenschap van de mensen verjaagd en kreeg de aard van een dier. Hij huisde bij de wilde ezels, hij kreeg gras te eten als de runderen en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel, totdat hij erkende dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen en erover aanstelt wie hij wil. Ofschoon u dat alles wist, bent u, Belsasar, zijn zoon, niet nederig gebleven, maar u hebt zich boven de Heer van de hemel willen verheffen. U hebt het vaatwerk van zijn huis laten halen, en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uitgedronken. Goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen, die niet zien, niet horen en niet weten,
hebt u geëerd, terwijl u de God in wiens hand uw adem en heel uw leven ligt, niet hebt geprezen. Daarom heeft hij die hand dit schrift laten schrijven. En dit staat er geschreven: Mene, mene, tekel, ufarsin. De verklaring ervan luidt: Mene, God heeft uw regeringsjaren gewogen, geteld en er een eind aan gemaakt. Tekel, u bent op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de Perzen gegeven. Toen werd Daniel op bevel van Belsasar met purper bekleed. Hij kreeg de gouden keten om de hals en herauten maakte bekend dat hij als derde zou heersen in het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood.

Daniel. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 29. Daarna kreeg Darius de Medier, ongeveer 62 jaar oud, het koningschap. Darius besloot over heel het rijk 120 satrapen aan te stellen die het hun toegewezen deel moesten besturen. Boven de satrapen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, waaronder Daniel. Aan hen moesten de satrapen verantwoording afleggen om te voorkomen dat de rechten van de koning tekort gedaan zouden worden. Daniel stak door zijn buitengewone begaafdheid ver uit boven de andere rijksbestuurders en de satrapen. Daarom dacht de koning erover hem aan te stellen over het hele rijk. De rijksbestuurders en satrapen echter probeerden in de manier waarop hij de belangen van het rijk behartigde een bewijs te vinden voor een aanklacht tegen hem. Maar ze konden geen bewijs voor een aanklacht of een tekortkoming vinden. Daniel was onkreukbaar en er viel bij hem geen verzuim of vergrijp aan te wijzen. Toen zeiden die mannen: "We zullen geen enkel bewijs voor een aanklacht tegen deze Daniel vinden, als we die niet zoeken in de wet van zijn God." Daarom richtten de rijksbestuurders en satrapen zich nadrukkelijk tot de koning en zeiden: "Koning Darius, wij wensen u een lang leven. Alle rijksbestuurders, gouverneurs, satrapen, raadsheren en landvoogden zijn van mening dat de koning een besluit bekend moet maken en een verbod moet afkondigen, waarin bepaald wordt dat iedereen die binnen 30 dagen een gebed richt tot een god of een mens buiten u, koning, in de leeuwenkuil wordt geworpen. Maak daarom, koning, het verbod bekend en leg het schriftelijk vast, zodat het niet te wijzigen is, als een wet van Mede en Perzen die onherroepelijk is." Daarop legde Darius het verbod schriftelijk vast. Toen Daniel vernam dat het verbod schriftelijk was vastgelegd, ging hij naar huis. In het bovenvertrek van zijn huis zaten in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar wierp hij zich 3 maal per dag op de knieën om zijn God te aanbidden en te prijzen, precies zoals hij dat tevoren gewend was. Toen de mannen een inval deden in zijn huis, troffen ze Daniel aan terwijl hij smeekbeden richtte tot zijn God. Ze gingen daarop naar de koning en brachten hem het koninklijk verbod in herinnering met de woorden: "Hebt u geen verbod bekendgemaakt dat iedereen die binnen 30 dagen een gebed richt tot een god of een mens buiten u, koning, in de leeuwenkuil geworpen zal worden?" De koning antwoordde: "Dat staat vast als een wet van Mede en Perzen die onherroepelijk is." Toen zeiden ze tegen de koning: "Daniel, een van de ballingen uit Juda, stoort zich niet aan u of aan het verbod dat u hebt uitgevaardigd, maar verricht 3 maal per dag zijn gebed." Die beschuldiging beviel de koning helemaal niet en hij wilde middelen bedenken om Daniel te redden. Tot zonsondergang probeerde hij dat, maar de mannen zetten de koning onder druk en zeiden: "Denk eraan, koning, het is voor Mede en Perzen een wet dat er niet kan worden getornd aan een verbod of besluit dat door de koning is uitgevaardigd." Daarop gaf de koning het bevel om Daniel te halen. Toen Daniel in de leeuwenkuil geworpen werd, zei de koning tegen hem: "Laat uw God door u zo trouw vereerd u redden." Daarna nam men een steen en legde die op de opening van de kuil. De koning verzegelde hem met zijn eigen zegel en met dat van zijn rijksgrootte om elke ingreep van buitenaf uit te sluiten. De koning ging naar zijn paleis, bracht de nacht in vasten door en liet geen vrouwen komen. Van slapen was geen sprake. Bij het krieken van de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en ging haastig naar de leeuwenkuil. Bij de kuil gekomen begon hij op klagende toon tot Daniel te roepen. Hij zei: "Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God door u zo trouw vereerd u van de leeuwen kunnen redden?" Daarop antwoordde Daniel: "Koning, ik wens u een lang leven. Mijn God heeft zijn engel gezonden om de leeuwen te muilkorven. Ze hebben me niet verwond, omdat ik in Gods ogen onschuldig ben. Maar ook ten opzichte van u, koning, heb ik niets misdaan." Uitermate verheugd gaf de koning het bevel om Daniel uit de kuil te trekken. Daarop werd Daniel uit de kuil getrokken. Hij had geen verwondingen opgelopen, omdat hij op zijn God vertrouwd had. Nu gaf de koning het bevel
om de mannen die Daniël beschuldigd hadden te halen en ze met hun vrouwen en kinderen in de leeuwenkuil te werpen. Ze waren nog niet op de bodem van de kuil beland of de leeuwen hadden hen reeds te pakken en ze verbrijzelden hun gebeente. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, volkstammen en talen die op aarde wonen: "Ik wens u veel heil. Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk de God van Daniël moet eerbiedigen en vrezen, want hij is de levende God die blijft voor altijd. Zijn koningschap is onvergankelijk en zijn heerschappij kent geen einde. Hij redt en bevrijdt en hij verricht wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de leeuwen." Onder de regering van Darius en die van Kores de Pers genoot Daniël een hoog aanzien.

Daniël, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 28. In het eerste jaar van de regering van Belsasar, de koning van Babel, had Daniël liggend op zijn bed een droom en gingen er beelden door zijn hoofd. Hij schreef de droom op. Zijn bericht begint zo. Daniël sprak: in mijn nachtelijk visioen zag ik dat de vier winden van de hemel de grote zee in beweging brachten en dat vier grote dieren eruit opstegen. Het eerste dier leek op een leeuw, maar had arendsvleugels. Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt, waarna het van de aarde werd opgericht en als een mens op twee voeten werd gezet en een mensenhart kreeg. Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer leek. Het richtte zich aan een zijde op en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben. Men zei tegen het dier: op, vreet veel vlees. Vervolgens zag ik nog een ander dier dat leek op een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het had vier koppen. Het kreeg heerschappij. Ten slotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier. Het was afschrikwekkend, angstaanjagend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden waarmee het vrat en vermaalde en wat het overliet vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle vorige dieren en het had 10 hoorns. Terwijl ik naar die hoorns keek, zag ik hoe er tussen die hoorns een elfde, een kleine hoorn opschoot en hoe er 3 werden uitgerukt om voor de kleine hoorn plaats te maken. Die hoorn had mensenogen en een mond vol opschepperij. In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde er ging zitten. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Toen zag ik dat het vierde beest vanwege de opschepperij van de hoorn gedood werd en dat zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven en zo vernietigd werd. Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht, maar ze werden nog enige tijd in leven gelaten. In mijn nachtelijk visioen zag ik toen, met de wolken van de hemel, iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde. Ik, Daniël, was in verwarring en de beelden die door mijn hoofd gingen verontrustten me. Ik trad op een van de aanwezigen toe en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles. Hij gaf me de volgende verklaring. Die vier grote dieren zijn vier koninkrijken die de aarde zullen beheersen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en ze zullen het voor altijd van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten. Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest dat van alle anderen verschilde, buitengewoon vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en fijn maalde en wat het overliet met zijn poten vertrapte. En wat de 10 horens op zijn kop betekende, en de elfde die opschoot en waarvoor er 3 uitvielen. Die hoorn had ogen en een mond vol opschepperij en zag er groter uit dan de andere. In mijn visioen zag ik dat die hoorn strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde. Totdat de hoogbejaarde kwam en recht verschafte aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Het vierde beest, zo vervolgde hij, is een vierde koninkrijk dat op aarde zal bestaan. Het zal van alle andere rijken verschillen. Heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren. Die 10 hoorns zijn 10 koningen die uit dat rijk zullen voortkomen en na hen komt er nog een elfde die van de vorige zal verschillen en 3 koningen ten val zal brengen. Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heilige van de Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen. Ze zullen aan zijn macht zijn overgeleverd voor een tijd, tijden en een halve tijd.
Het gerechtshof zal plaatsnemen en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem voorgoed te gronden richten en vernietigen. Dan zal het koningschap, de heerschappij en de pracht van al de rijken onder de hemel gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen. Dit is het einde van Daniëls bericht. Wat mij Daniël betreft, mijn gedachten verontrustten me zeer, zodat mijn kleur verschoot. De herinnering aan de openbaring bewaarde ik in mijn hart.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Daniël, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 27. Na het visioen dat ik Daniël gekregen had in het begin van de regering van koning Belsasar, kreeg ik er weer een in zijn derde regeringsjaar. In dat visioen zag ik mezelf in de vesting Susan in de provincie Elam aan het Olai-kanaal staan. Ik sloeg mijn ogen op en zag een ram voor het kanaal staan. Het dier had twee hoorns. Beide waren even groot, maar de ene was groter dan de andere. De grootste schoot als laatste op. Ik zag de ram naar het westen, het noorden en het zuiden stoten. Geen enkel dier kon stand houden tegen hem, en niemand kon het uit de macht van de ram bevrijden. De ram deed wat hij wilde en groeide in macht. Terwijl ik nauwkeurig toekeek, kwam er uit het westen over de uitgestrekte aarde een geitenbok aan, zonder de aarde te raken. De geitenbok had een opvallende hoorn boven zijn ogen. Hij ging op de ram met de twee hoorns af, die ik voor het kanaal had zien staan. Met onstuimige kracht stormde hij op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen, zich verbitterd op het dier stortte, het stootte en zijn beide hoorns brak. De ram had niet de kracht om stand te kunnen houden tegen hem. De geitenbok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem zonder dat er iemand was die de ram uit zijn macht kon bevrijden. De geitenbok werd uitermate machtig, maar op het toppunt van zijn macht brak de grote hoorn af. Vier opvallende hoorns, gericht naar de vier windstreken, kwamen ervoor in de plaats. Uit één ervan kwam een nieuwe hoorn voort die klein begon, maar zich geweldig ontwikkelde naar het

dagelijks offer, de misdadige verwoesting en het prijsgeven van het heiligdom. Hoe lang wordt het leger vertrapt? En hij zei tegen hem, 2300 avonden en ochtenden, dan wordt het heiligdom in ere hersteld. Toen ik Daniël het visioen gezien had en probeerde het te begrijpen, stond er iemand voor mij die eruit zag als een man, en ik hoorde een menselijke stem over de olij roepen, Gabriël, geef hem de verklaring van het visioen. Daarop kwam hij naar mij toe. Maar terwijl hij dichterbij kwam, werd ik zo bang dat ik op de aarde viel. Hij zei tegen me, let goed op, mensenkind, want het visioen heeft betrekking op de eindtijd. Terwijl hij dit zei, lag ik bewusteloos op de grond. Hij raakte me aan en hield me overeind. Daarop zei hij, ik ga u bekendmaken wat er gebeuren zal als de tijd van de toren afloopt, want het gaat over de eindtijd. De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, stelt de koningen van Medië en Perzië voor. De bok, de geitenbok, stelt de koningen van Griekenland voor. De grote hoorn boven zijn ogen is de eerste koning. En dat die hoorn afbrak en vier ervoor in de plaats kwamen, betekent dat er uit dat volk vier rijken zullen ontstaan, maar minder machtig. Als hun heerschappij ten einde loopt en de misdadigers de maat hebben volgemaakt, dan zal er een koning opstaan met harde gelaatstrekken en bedreven in listen. Hij zal geweldig machtig zijn, maar niet zoals de eerste koning. Hij zal ongelooflijk groot kwaad stichten en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Machtigen zal hij te gronde richten, evenals het volk van de heiligen. Door sluwheid en bedrog slaagt hij in zijn opzet en groeit hij in eigenwaan. Onverhoeds richt hij velen te gronde, zelfs tegen de vorst der vorsten komt hij in opstand, maar dan wordt hij verpletterd zonder dat er een hand aan te pas komt. Wat verder in het visioen gezegd is over het aantal avonden en ochtenden is waar. Maar u moet het visioen geheim houden, want het heeft betrekking op tijden die nog moeten komen. Ik, Daniël, was zo uitgeput dat ik me dagenlang ziek voelde. Toen ik weer kon opstaan, hervatte ik mijn werk in dienst van de koning. Maar de verbijsterende indruk die het visioen op mij gemaakt had, bleef me bij, ofschoon niemand het merkte.

Daniël, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. In het eerste jaar van de regering van Darius, de zoon van Ahasveros, die van afkomst een Medier was en tot koning was aangesteld over het rijk van de Chaldeeën, in zijn eerste regeringsjaar, viel bij het lezen van de boeken mijn aandacht op het getal van 70 jaren, de tijd dat, volgens het woord van de Heer aan de profeet Jeremia, Jeruzalem in puin zou liggen. En ik, Daniël, richtte me tot de Heer God om door bidden en smeken en door vasten in zak en as van Hem inzicht te verkrijgen. Ik bad als volgt tot de Heer mijn God en legde deze schuldbekentenis af. Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond nakomt en vol medelijden bent voor hen die U lief hebben en zich aan Uw geboden houden, wij hebben gezondigd en kwaad gedaan. We hebben goddeloos gehandeld en zijn opstandig geweest. We zijn afgeweken van Uw geboden en wetten. We hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw naam gesproken hebben tot onze koningen, hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden en tot heel de bevolking van het land. Heer, U staat in Uw recht, maar we hebben reden om ons te schamen en we staan nu ook beschaamd, wij, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en heel Israël, zowel degenen die dichtbij als die veraf wonen in de landen waarheen U hen verstoten hebt, omdat zij U ontrouw geworden zijn. Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen, onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden, omdat we tegen U gezondigd hebben. Hopelijk is de Heer onze God barmhartig en vergevingsgezind, want we zijn opstandig geweest tegen Hem, en we hebben niet geluisterd naar de Heer onze God, en we hebben niet geleefd volgens de geboden die Hij ons door zijn dienaren de profeten gegeven heeft. Heel Israël heeft Uw wet overtreden en zich van U afgekeerd door niet te luisteren naar Uw woord. Daarom, omdat wij gezondigd hebben tegen Hem, zijn de vervloekingen en verwensingen die in de wet van Mozes staan bij ons in vervulling gegaan. Hij heeft de straf voltrokken waarmee Hij ons en degenen die ons bestuurden gedreigd heeft. En Hij heeft dermate grote rampen over ons en over Jeruzalem gebracht als er onder de hele hemel nog nooit is voorgekomen. Maar in de wet van Mozes stonden al deze rampen die ons zijn overkomen al beschreven. En toch hebben wij niet geprobeerd de Heer onze God te vermurwen door ons van onze slechtheid te bekeren en Uw wet te gehoorzamen. Maar dit is de Heer niet ontgaan en Hij heeft dit ongeluk over ons gebracht. Werkelijk, rechtvaardig is de Heer onze God in alles wat Hij doet, want wij hebben niet naar Hem geluisterd. Heer onze God, die met krachtige hand Uw volk uit Egypte geleid hebt en U zo roem verworven hebt tot op de dag van vandaag, wij erkennen dat wij gezondigd en misdaan hebben. Maar laat toch, omwille van Uw weldaden, Heer, Uw hevige woede tegen Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, kalmeren. Want vanwege onze zonde en vanwege de slechtheid van onze voorvaderen bespotten al onze buren Jeruzalem en Uw volk. Luister dan, onze God, naar het bidden en smeken van Uw dienaar en laat omwille van Uzelf de glans van Uw gelaat weer stralen over Uw heiligdom dat verwoest is. Mijn God, buig Uw oor naar ons en luister. Open Uw ogen en zie neer op de puinhopen van onze stad die naar U genoemd is. Niet op grond van onze verdiensten richten we onze smeekbeden tot U, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. Heer, luister toch. Heer, vergeef ons. Heer, kijk toch naar ons om. Wacht niet langer en grijp in, omwille van Uzelf, Heer, want de stad en het volk dragen Uw naam. Zo bad ik een tijd lang. Ik bekende mijn zonde en die van mijn volk Israël en richtte mijn smeekbeden tot de Heer mijn God voor zijn heilige berg. Ik was nog aan het bidden toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar me toe kwam vliegen. Het was de tijd van het avondoffer. Hij sprak met me en gaf me inzicht. Hij zei, Daniël, deze keer ben ik gekomen om u te onderwijzen. Vanaf het begin van uw gebed is er een woord gesproken en ik ben gekomen om het mee te delen. Werkelijk, u bent een bevoorrecht man.
Neem het woord dus in u op en probeer de boodschap te begrijpen. Voor uw volk en voor uw heilige stad is een duur van 70 weken vastgesteld om aan de misdaad en de zonde een eind te maken, om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, de openbaring van de profeten te benadrukken en het hoogheilige te zalven. Prent dit goed in uw hoofd. Vanaf het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem, tot aan het optreden van de uitverkoren vorst, zullen er 7 weken verlopen. Eenmaal herbouwd met pleinen en wallen, zal de stad 62 weken lang zo blijven. Maar in de moeilijke tijd na die 62 weken zal een gezalfde gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en het heiligdom zullen verwoest worden door het leger van een vorst die komt en zijn einde zal vinden in een vloed van rampen. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog plaatsvinden. Met velen zal hij een sterk verbond aangaan gedurende 1 week. Op de helft van die week zal hij een einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel de gruwel van de verwoesting plaatsen, totdat de vernietiging waartoe besloten is zich aan de vernieler voltrekt.

Daniël, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 21. In het derde regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, kreeg Daniël, die Beltesasar genoemd wordt, een openbaring. Deze openbaring was betrouwbaar, maar moeilijk te begrijpen. Hij schonk er al zijn aandacht aan en zo werd hem door een visioen inzicht verleend. In die tijd rouwde ik, Daniël, 3 weken lang. Ik at geen smakelijke spijzen. Vlees en wijn raakte ik niet aan en ik zalfde me niet voordat die 3 weken verlopen waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik me aan de oever van de grote rivier de Gedekel. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik een man staan in linnen gekleed en met een gordel van het fijnste goud om de lendenen. Zijn lichaam leek op topaas en zijn gezicht lichtte op als de bliksem. Zijn ogen waren vurige fakkels, zijn armen en benen glansden als gepolijst brons en zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag die verschijning. De mannen die bij me waren zagen hem niet, maar wel overviel hen een grote angst. Ze namen de vlucht en verborgen zich. Zo bleef ik alleen achter. Door het zien van deze grootse verschijning voelde ik mijn krachten afnemen. Mijn gelaatskleur verbleekte en ik was tot niets meer in staat. Ik hoorde hem spreken, maar terwijl ik probeerde naar hem te luisteren, verloor ik het bewustzijn en viel op aarde. Een hand raakte me aan en ik beefde ervan, terwijl ik me op mijn knieën en handen oprichtte. Toen zei de man tegen me: Daniël, bevoorrechte man, let op de woorden die ik u ga zeggen en ga rechtop staan, want ik heb een boodschap voor u. Op zijn woord stond ik bevend op. Hij vervolgde: Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor God te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij 21 dagen tegengehouden tot Michaël, een van de voornaamste vorsten, me te hulp kwam. Toen was ik daar bij de koning van Perzië niet meer nodig en kon ik naar u toe komen om u mee te